0: maken van een afspraak? Ga naar garageboersma.nl.
1: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Omroep het Hoge Land.

0: baby, takes over.
1: Ik voel die ogen branden als ik langs ze rijd. Het kan zijn dat ze me gunnen, maar de kans is klein. Ik ben al lang niet meer op wie er langer kijkt. Want sta ik daar en is het klaar, hoe leg ik alles uit? Alles wat je zoekt heb ik in handbereik. Soms denk ik, zijn ze gek of is mijn hart te klein? Misschien is dat de reden dat we anders zijn. Tel soms even uit het niets, want dat verzacht de pijn. Ik ben nog even op de streets voordat ik straks verdwijn. Ik lach en shine, maar voordat ik het weet is straks de jacht op mij. Elke hoerenkind mag stappen achter in de lange rij. Appie zegt, die man gelijk dat hier geen grappen zijn.

0: Hier is niemand op geblaf, maar wel de blaffers bij.
1: Ik voel die ogen branden als ik langs je rijd.
0: Het kan zijn dat ze me gunnen, maar de kans is klein.
1: Ik ben al lang niet meer op wie er langer kijkt.
0: Ooit sta ik daar en is het klaar, hoe leg ik alles uit?
1: Alles wat je zoekt heb ik in handbereik.
0: Soms denk ik, zijn ze gek of is mijn hart te klein?
1: Misschien is dat de reden dat we anders zijn.
0: Tel ze me 7 uit.

fuck it, ze verdienen het. Ik voel die ogen branden als ik langs ze rijd. Het kan zijn dat ze me gunnen, maar de kans is klein. Ik ben al lang niet meer op wie er langer kijkt. Ooit sta ik daar en is het klaar, hoe leg ik alles uit? Alles wat je zoekt heb ik in handbereik. Soms denk ik zijn ze gek of is mijn hart te klein. Misschien is dat de reden dat we anders zijn. Tel soms even uit het niets, want dat verzacht de pijn.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstratie begon met een lichtjestocht en verliep lang relatief rustig. Wel werd er tijdens het protest vuurwerk afgestoken. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit is het NOS-journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, dan mag je maar.
3: technischexpertjansen.nl.
5: Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoogland.
7: Rood is allang het rood. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van weleer.

beelden op tv. Om bloed en oorlog om ons heen. Berg.

0: Nederland. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En pogingen tot brandstichtingen bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar dezelfde rol in Irak. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000. Dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam daalde nog sterker. Het weer, het is op een enkele bui na droog en het is een graad of 3. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen met Marianne.
5: Technischexpertjansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten wat je allemaal met me doet. Dat kun je ook niet weten. Ik heb je pas één keer ontmoet en toen heb je mij misschien niet eens gezien.

0: famous. Ik ben dom, lompe famous. Ik ben dom, lompe famous. Bitches zitten aan mijn penis. Ik ben dom, lompe famous. Ik ben dom, lompe famous. Ik ben dom, lompe famous.
1: Bitches zitten aan mijn penis.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en de poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een patrouillevliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Hij zou een ervaren wandelaar zijn. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De Amerikaanse acteur John Travolta is op het filmfestival van Cannes verrast met een erepalm voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. De acteur is momenteel op het filmfestival voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Coach. Het weer: op een enkele bui na is het droog. Het is 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor schijnt ook de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

zien vanuit mijn eigen truck. Soms had ik pech, maar dat maakte weer plaats voor puur geluk. En komt de tijd dat alles stopt, toch ben ik wel tevreden. De liefde voor het vak draag ik voor altijd.

op bed. Normaal, dus nog maar lekker slapen zitten om in een rechts. Die gaat hier in Amsterdam. Iedereen waar het is waar.

Kollege Janni is waselijk. Maar Lode was een schier. Zo best dus op het tin wil slopen. Dat soort gedachten.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen. Dat had volgens hem anders gemoeten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, nummer 1 man.
2: Technisch Expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

je blijven? Oké. Het heeft toch geen enkele zin als je me maar niet ziet als het jochie met de rozen. Want dan stort je hele droomwereld in. Jij was, zoals ze dat noemden, het idealistische type. Maar daar heb je nu verrekt weinig meer van. Je bent nu net zo materialistisch als ik. Maar hoe wil je het, in godsnaam anders dan? Ben ik te min?

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

belangrijk vind. Want al is het in feite niet waar het om gaat. En als je het aan kunt, nou, kom dan gerust weer. En anders...

als het einde komt en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou als het einde komt?

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En ook een poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig, op het afsteken van vuurwerk na. Maar rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in. Maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar weer verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is nog niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. De Omgevingsdienst wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om 2 fabrieken die kooks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, nummer 1 man.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

vrouw gewas ik onbezon. Als leutje jong had hij vrolijk niks te klokken. En wie woonde mooi in Lappersom? Toen woonde ik met ons moeke en ons pabbe. Mijn grote breuer Henk en mijn leutje breuer Mans. En ook al was het doorlog, wie waren de zomer? Gewoon een mooi gezin, leven tussen soldaten, familie en kameraden. Vreugde maar ook de troon, de mout nooit verluisend en hopend op gooie dogen. En ondanks alle tegensloot, denk ik volk aan hout. Was een hout wezen kon, stik de moord. Het wordt nooit meer als het was. Deze is voor moeke en voor pabbe en voor leutje Mans.

vrij bewuste dag kwam aan de inslag. En dat terwijl ik nog een kind was. Het ging zo, wie luid me overstroot, zaken over als ze doden en wie haden in de goten. Dat wie snel naar huis moest, naar de kelder. Dus Henk en ik verruut en wie runde al sneller. Maar toen wie door naar binnen chasden, een granoot op ons

Du hast mich. Du hast mich.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig op het afsteken van vuurwerk na. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. Bijna 60 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijke vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. Een Irakees die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. En ook een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen. Dat hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump. Maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: met Mariana. Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
1: Omroep het Hoge Land.

Groot gelijk, mama, kijk niet meer achterom. Flitsmeister om mezelf op de achtergrond. En als je loopt met vieze hart, dan was het vast je mond. Ik kom vast snel in magnetronen, schat, ik zag station. Echt, het is het lot, heb het gevoel dat het niet anders kon. Hele strenge winters, dus we pakken zon. Hey, volgens mij is ze met

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens.

totdat ik jou zag. En ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten wat je allemaal met me doet. Dat kun je

Het bedaalt me soms om fotogon, nog meesten die nooit leven. Ze zitten in glozen luchtkasteelden en nemen me in ploot van geven. Dan draai ik me om en sloed ik dogen, en als ik dan even wacht, zou ik een steen met mooie wolken de ruimte het door macht.

elke nacht. Wat voelt mis bint ons en de witte van ons land. Maar ik heb nog mooiste wies nodig. Voor in de zon verbrand. Ik wou bang als ik fouten zou en massa bij mijn koor. Of ook die mytho toon ik zeg de leegte.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet bevestigd door IS. De VS claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Daarnaast voerde het Amerikaanse leger eind vorig jaar luchtaanvallen uit op IS in Nigeria. Zeker 57 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van de Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie, waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijk vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. In Brasschaat, net over de grens in België, is een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Vier andere inzittenden raakten zwaar gewond. Alle inzittenden waren 16 of 17 jaar oud. De auto raakte van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Volgens de politie is er mogelijk te hard gereden. In België kan een 17-jarige een voorlopig rijbewijs halen. Hij mag dan alleen met een begeleider rijden en geen passagiers meenemen. Ook mag er in het weekend niet 's nachts worden gereden. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in Amerika. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig en in de middag nog wat zon bij maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.
7: Zaagtafel op de Workmate en schrootjes zagen. Nu een klemmende deurschaven, een lamp maken van een karrewiel en nog even gaten boeren. Rails in de Workmate, op maat zagen en gordijnen ophangen. Workmate inklappen, opbergen en klaar is Kees. Dat is toch maar even de Workmate van Black & Decker.
8: Amigo, chili con carne. Estos turistas están locos. Vienen aquí a comer chili con carne cuando hay chili con carne aquí. Bruno Bonne Schotter, de Roico, Schmickel Mix.
9: We zullen het u even uitleggen. Chili con carne, die heerlijke Mexicaanse bonenschotel, kunt u nu thuis zelf maken met Roico Schmickelmix. Net als paella, ratatouille en spaghetti bolognese. Roico Schmickelmix voor buitenlands eten, lekker thuis.
10: Je maakt het met Roico
8: Schmickelmix.
11: De moeder zegt dat het goed voor me is, omdat er veel vitamines in zitten. Stom, hè? Ik vind het wel lekker.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
3: Goedemorgen opnieuw.
0: Goedemorgen voor diegene die zojuist de radio aanzet.
3: Doe je een hele sexy stem.
0: Goedemorgen.
1: Hallo. Hallo thuis.
4: Goedemorgen.
1: Niet slapen.
4: Wakker worden.
5: Iedereen die in het bezit is van een eenvoudig radioontvangtoestel kan deze muziek rustig thuis horen. Bij gebruik van onze versterkers kan deze muziek door het gehele vertrek hoorbaar worden gemaakt.
6: Goedemorgen. Eemsdelta.

0: Ja, de morgen is nog maar net begonnen en het sleutelwoord is middag. It's been a great afternoon, geschreven en opgenomen door de Amerikaanse country held Merle Haggard. Uitgebracht in juli van het jaar 1978. En dat was het tweede singeltje wat afkomstig was van het album I'm Always on a Mountain When I Fall. En het kwam op nummer 2 in de Billboard Hot Country Singles and Tracks Charts.
1: Dit is Sentimental Journey. Herkenbaar en vaak dierbaar geluid voor velen.
0: Een hele goede morgen. Het is vandaag 16 mei van het jaar 2026. De laatste keer dat het 16 mei is, 2026. En volgend jaar dan is het gewoon opnieuw weer 16 mei als het goed is. Sentimental Journey, 2 uur lang. Het wordt al even aangekondigd. En dan hebben we natuurlijk weer het afdeling teruggrijpen in de historie. Maar we beginnen altijd met 3 platen die een link met elkaar hebben. En ik heb vandaag gekozen voor deze morgen, voor de middag. It's been a great afternoon, dat hadden we. Sunny afternoon komt eraan en afternoon delight. Goedemorgen, fijn dat jullie erbij zijn.

1975 werd het geschreven door Bill Denhoff. Een popsong uitgevoerd door de Stalen Vocal Band en uitgebracht 1976. Ja, en de titel was behalve een seksueel getinte toespeling op de uitdrukking middagplezier. Oftewel seksuele gemeenschap of een seksuele ontmoeting in de middag. Maar eveneens is het een verwijzing naar een toenmalig gerecht op de menukaart van een restaurant in Georgetown. Vlakbij Washington DC. Het nummer is trouwens de enige hit van de groep in Nederland gebleven. Zodat het daarmee een zogenaamde eendagsvlieg is. De groep kwam voort uit Fat City, een akoestisch duo uit Washington. Gevormd door het echtpaar Bill Denhoff, de man die het ook schreef, en Tammy Neffert. En ze schreven onder meer samen met John Denver, diens grote hit Take Me Home Country Roads. En dat was de derde afternoon die we hadden. Maar daarvooraan hadden we Sunny Afternoon uit 1966 van de Kinks. Het nummer is geschreven door singer-songwriter en gitarist van de band Ray Davis. De eerste plaats in vele hitparades in de hele wereld. En later is het nummer verschenen op het album Face to Face. De eerste drie platen, dat is een feit. Daar beginnen we altijd mee met een sleutelwoord. En dat was voor vandaag Afternoon. Ja, en op de achtergrond, dat heb ik toch ook nog even weer meegenomen. De Aqua Velvets, het zal je hoogstwaarschijnlijk niet zeggen. Maar het is een Amerikaanse surf rock revival band uit San Francisco, Californië. En geformeerd in de jaren 80 door gitarist Miles Corbin. Ja, en die hadden ook een plaatje, Mexican Rooftop Afternoon. Dus ik denk, nou, dat kan ik die mooi even als achtergrond gebruiken om deze ochtend mee op te starten. Voor diegenen die zojuist inschakelen, van harte welkom bij het programma Sentimental Journey. Tot 11 uur, dan zijn we er. En wij nemen even de dag door van vandaag. Het is vandaag 16 mei, ik had het al even geroepen, ik had het al even gezegd. Het is de 136e dag van het jaar. En als deze dag voorbij is, dan hebben we nog 229 dagen te gaan tot het einde van het jaar. Het is vandaag de internationale dag van het licht, de internationale dag van het samenleven in vrede. En er zijn activiteiten tijdens dit hemelvaartsweekend. Nou ja, dat is al bijna afgelopen, maar ik roep het toch nog maar even. Marie Antoinette van Oostenrijk, die trouwt ze vandaag in 1770. En dat wou ik toch nog even meegeven. Met Louis Auguste, de latere koning Lodewijk van Frankrijk. Ja, in Frieseveen vandaag in 1905 voltrekt zich een van de grootste branden uit de Nederlandse geschiedenis. In een paar uur tijd branden 228 huizen, twee kerken en een gemeentehuis aan de noordkant van Frieseveen af. Er zijn geen persoonlijke ongelukken, maar circa 1600 inwoners worden dakloos. En drie dagen na de brand brengen koningin Wilhelmina en prins Hendrik een bezoek aan het zo getroffen dorp. De eerste Oscar-uitreiking vindt plaats vandaag, maar dan in 1929. Hij overleed in februari van dit jaar, Niels Sedaka.

Deze Roger Whittaker was een DJ. En hij had een radioprogramma waarin hij gedichten en verhalen van luisteraars tot liedjes omdoopte. Ja, en dan op een gegeven moment ontvangt hij het gedicht The Last Farewell. En het wordt door hem opgenomen, 1971. Is Roger Whittaker, overleden 2023, Britse zanger en songwriter. Meer dan 55 miljoen platen heeft die man verkocht. En hij werd trouwens ook geëerd om zijn fluittalent. Dat is terug te vinden op en volledig gefloten nummers als Mexican Whistler en Irish Whistler. En daarvooraan hadden we Niels Sedaka, geboren in New York, 1939. Brak door met de formatie The Tokens, die wij kennen van The Lion Sleeps Tonight, uit 1961. Maar in 1959 kwam hij al met zijn eerste soloalbum. En The Diary, dat was een nummer geschreven door hem en gecomponeerd door Niels Sedaka samen met Howard Greenfield. Het werd uitgebracht 1958 als zijn eerste single. Nee, Niels Sedaka was echt een hem. Alhoewel, ik weet niet of je dat tegenwoordig nog zo mag zeggen. We gaan nog even kijken naar de dag van vandaag. Ik had al even wat dingetjes geroepen. Nog meer? Ja, de Beach Boys die brengen vandaag in 1966 het album Pet Sounds uit. En Bob Dylan die brengt Blond on Blond uit vandaag, maar dan in 1966. En vandaag is het 16 mei, nog even voor de herkenning. Ad Melkers die stopt vandaag als partijleider bij de PvdA in 2002. En Ayan Hirsi Ali die vertrekt uit de Tweede Kamer. Op dezelfde dag maakte minister Verdonk bekend dat uit onderzoek was gebleken dat zij vooralsnog wordt geacht het Nederlandschap niet te hebben verkregen. Al dus de berichten. De geweldige, de fantastische Timmy Europe.

Och, wat hou ik toch van haar stemgeluid. Jimmy Euro, ze schreef het zelf. Dit werkje wat we draaien op de zaterdagmorgen. Het is 2:40. Dit is het programma Sentimental Journey. Ja, ze heeft nog een tijdje in Nederland gewoond. Want in Nederland kreeg ze heel veel succes nadat haar nummer Hurts weer de toplijsten bereikte. En toen dacht ze van, Nederland is een mooi landje. En ik blijf er even zitten, blijf er even hangen. Amerikaanse rockband, dat gaan we nu even behandelen. Voordat wij overgaan naar onze verjaardagskalender. The Cars.

Ja, ik heb altijd al een beetje of iets met dit nummer gehad. Dus ik dacht, ik laat het maar even op jullie los op deze zaterdagmorgen. The Cars, een Amerikaanse rockband, ik zei het al even. En eind jaren 70 en de jaren 80 een aantal hitjes. En een van hun bekendste nummers is dit werkje wat we draaiden uit 1984. Het nummer kreeg de titel mee Drive. En dit is de derde single van hun vijfde studioalbum Heartbeat City. Heb ik dat bandje gevolgd? Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik heb het gewoon gelaten bij dit ene nummertje. Dus ja, goed. Dit is muziek van Jonathan Richman op de achtergrond. En die hou ik ook even op de achtergrond. Want hij verjaart namelijk vandaag. Want vandaag is zijn geboortedag. In het jaar 1951 werd deze Jonathan Richman, de Amerikaanse muzikant, geboren. En samen met de Modern Lovers toen hebben zij een plaatje gemaakt. En dat werd gerekend tot proto-punk, datgene wat hij maakte. Ja, dat is dit werkje geen voorbeeld van. Maar de stijl van zijn bandje was proto-punk. Egyptian reggae met een hit in 1977, een instrumentaal nummer van deze man samen met de Modern Lovers, zijn bandje. En maar dat gaf mij mooi de gelegenheid om nog een aantal verjaardagsnamen nog even op jullie los te laten. Liberace werd vandaag geboren in 1919, de Amerikaanse pianist, overleden in 1987. Ja, en hij was een legende en ik heb ook even wat muziek van hem opgezocht en daar zit best wel wat leuke dingen tussen. Bobby Jan Schoepen wordt altijd een beetje lacherig over gedaan. Maar deze Belgische zanger, gitarist, acteur en pretparkdirecteur. Hij overleed trouwens in 2010, maar die heeft best wel wat leuke muziek gemaakt. Waarom heb je het niet meegenomen? Is de volgende vraag. Ja, daar heb ik geen idee van. Henk Plaquet, die kennen wij als zanger van de Havenzangers. Hij overleed in 2011, maar werd vandaag geboren in 1937. En Wieteke Verdort overleed in 2024, maar werd vandaag geboren in 1943. De Amerikaanse, hoe mij nou zeggen. De Nederlandse actrice en zangeres. De Ierse acteur Pierce Brosnan die werd vandaag geboren in 1953. En Hazel O'Connor, de Britse zangeres en actrice, werd vandaag geboren in 1955. En hetzelfde jaar werd ook Deborah Winger, de Amerikaanse actrice, geboren. Loretta Schrijver die overleed vorig jaar, maar werd vandaag geboren in 1956. Een Nederlandse televisiepresentatrice. Bas Westerweel, de Nederlandse radio- en televisiepresentator. Het vandaag geboren in 1963. En hebben we nog wat bekende en onbekende namen. Nou, de zanger, de Finse zanger van het bandje Sonata Arctica, zal je allemaal niks zeggen. Maar die heet Tony Kakko. Die werd vandaag geboren in 1975.

een outlaw van de bovenste plank. Deze dak, zoals hij liefkozend wordt genoemd. David Allan Coe, hij overleed recent op 29 april van het jaar 2026. Ja, en het is een muzikale held bij een grote groep liefhebbers van dit stijltje country. David Allan Coe, ja, en daar reken ik mijzelf eigenlijk toch ook een van de laatste jaren dat ik een beetje ben gestort in het muziek van David Allan Coe. Wat een fantastische plaat heeft deze man gemaakt. Geboren in 1939. Afkomstig van het album Just Divorced, draaide ik... wait, dat wil ik ook proberen. Oh ja, he's taking it hard, she's taking it easy. Doug Dillard overlijdt vandaag.

0: to me.
1: Als je het album The Fantastic Expedition of Dylan and Clark, als je die thuis hebt, dan ben je in bezit van een van de mooiste platen van de vorige eeuw, al dus de berichtgevingen. Gene Clark die was uit de Beatles gestapt en Doug Dillard had de Dillards van wel gezegd. Omdat ze allebei iets anders willen. En Dillard wou niet loskomen van de bluegrass. En Clark wel een beetje van de popmuziek. En samen maakten ze dus na een paar intensieve series en sessies het album. Zoals geroepen, de Fantastic Expedition of Dillard and Clark. 1968 werd uitgebracht in de UK in 1969. Maar hij overlijdt vandaag, deze Doug Dillard, samen met Ronnie James Dio op 67-jarige leeftijd. Doug Dillard, 75 trouwens. Ik loop ondertussen even naar de jukebox. Ik druk nummertje G5 in deze keer. Ik heb nog een ouderwets kwartje G5. En dan krijgen wij nog even een plaatje uit het verleden, dames en heren. Een plaatje uit het verleden. En dat is deze geworden.

0: Doe-Wop van de bovenste plank van de Platters, Only You, 1955. Ja, en ik was nog niet helemaal door de lijst van overledenen van vandaag. Het is, zoals gezegd, was het ook van 16 mei. Jacques Goudstikker, die overlijdt op 42-jarige leeftijd, een Nederlandse kunsthandelaar. En zo'n bekende naam in 1940 trouwens. Django Reinhardt overlijdt vandaag in 1953. De gitarist, de bekende gitarist. En Andy Kaufman, de Amerikaanse entertainer, op 35-jarige leeftijd in 1984. En Sammy Davis Jr., 64 werd hij toen hij overleed, maar dan in 1990. En Jim Henson, 53. In 1990 overleed deze Amerikaanse poppenspeler, producent en regisseur.
1: Met vijf reizen in die wond brandstichting. Zij weg naar donker is, zij een grote heupbol daar, bin boer. Pak een deusje lucifers, steek hem aan, brandnuis, tweede nuis. Daar al deusje hebben ze per baas, allemaal niks. Zegt Janne wat vreemd zitten. Zo straks hebben ze per baas, zo dan deden ze het nog.
2: Het historisch programma bij Eems Delta. Sentimental Journey.

0: Heerlijk.
1: Ja, ik vind het heerlijk. Peppino Gagliari, 1967. Se vuole questa musica stasera. Ja, toen ik het voor het eerst hoorde, was ik ook direct verkocht aan dit werkje. En ik kreeg daar ook zo'n beeld bij, als je dit dan deze Italiaanse muziek... Dan had ik daar zoiets, zo'n oude maffiafilm, waar ze dan elkaar links en rechts met allerlei mitrailleurs afschieten. En dan in een vertraging wordt dat dan uitgezonden. En dan zo'n werkje daar overheen draaiend. En ja, dat slaat helemaal nergens op wat ik nu zeg, maar dat beeld had ik bij dit nummer. Het is bijna 10 voor en voor het volle uur. En dat betekent dat wij, nou, sinds de laatste weken, dat we even teruggrijpen in de historie van dit programma. We gaan terug naar 15 mei van het jaar 2021. Dat is het eerste jaar dat dit programma, de start van Sentimental Journey, plaatsvond via de lokale omroep, waar je op dit moment naar luistert. En toen heb ik besloten, na vraag van wat is er in het verleden allemaal gebeurd? Nou, toen dacht ik van, nou, laat ik af en toe even teruggrijpen in de historie van dit programma. Zoals gezegd, we gaan terug naar 15 mei 2021.

De geweldige Eddie Arnold's Make the World Go Away. We gaan naar wat muzieknieuws. Angie Dickinson die trouwde op 15 mei van het jaar 1965 met componist Burt Bacharach. En het is voor beiden hun tweede huwelijk. Zo, de showbiz nieuwtjes. Maar dan in het, op dezelfde datum, 15 mei 1970. Close to You van de Carpenters wordt uitgebracht. En deze song is dan weer geschreven door Hal David. En diezelfde Burt Bacharach. Hoe is het toch in godsnaam mogelijk? Richard Chamberlain die heeft Close to You in 1963 als eerste opgenomen voor de B-kant van zijn single Blue Guitar. En de single van de Carpenters die komt op 20 juni van het jaar 1970. De Billboard Hot 100 komt hier binnen. En Day Long To Be, want dat staat nog even tussen haakjes, Close To You, staat vanaf 25 juli van het jaar 1970, 4 weken, op de eerste plaats in de Billboard Hot 100. Nou, de aanloop is lang geweest. Wie zijn ze dan ook? De Carpenters.

0: Van enige opwinding was er meestal niet al te veel sprake bij de formatie The Carpenters. Close to You uit het jaar 1970. En dat was alles naar aanleiding natuurlijk over de berichten van Burt Bacharach, al dan niet getrouwd op 15 mei. En anders verantwoordelijk voor het schrijven werk wat hij deed aan Close to You.
1: Meer dan 500 ponies staan in Slagharen in Overijssel ter beschikking van vakantiegasten die hier een zomerhuisje huurden en die hier elke morgen hun eigen genummerde rijpony van stal kunnen halen en daar dan, als ze willen, de hele dag mee kunnen optrekken. Vooral de jongeren maken veel gebruik van de hun geboden mogelijkheid om op de ponies te leren rijden en de dieren een hele week lang te verzorgen. Overigens kunnen de kinderen van de vakantiegangers zich in dit Shetland Ponypark ook nog op tal van andere manieren vermaken. Want ze hebben er toegang tot de draaimolens, zweefmolens, luchtschommels, achtbaan, octopus en al die attracties die een echte kermis voor de jeugd zo aantrekkelijk maken. Waar het niet alleen voor vakantiegangers, maar ook voor de ponies prettig toeven is.

0: Want we gaan het hebben over Derek, 1974 tot en met 1998. Een Duitse krimi waarin Stefan Derek, hoofdinspecteur van de Münchener Kriminalpolizei, oftewel de recherche, gespeeld door Horst Tappert, moordzaken op moet lossen samen met zijn assistent Harry Klein. En die rol wordt gespeeld door Frits Wepper. In de 25 jaar dat de serie liep, werden 281 afleveringen gemaakt, waardoor alle scenario's geschreven werden door Herbert Reinecker. Ja, drie hoofdrollen eigenlijk. Horst Tappert, Stefan Derek, Frits Wepper, Harry Klein zoals genoemd, en Willy Schaefer. En dat was het hulpje Willy Berger. De serie werd van 20 oktober 1974 tot en met 16 oktober 1998 uitgezonden op de Duitse zender ZDF en de Oostenrijkse zender ORF en de Zwitserse DRS en SF. Nou ja, dat zijn allemaal afkortingen van wat voor ons niet zo interessant is. Wij blijven gewoon bij de TROS, want daar werd hij namelijk op uitgezonden in Nederland door de TROS. Later nog door de Omroep Max en in Vlaanderen door de VRT. Ja, daar hadden we nog in het jaar 2021. Dat was een uitzending van 15 mei 2021, waarin wij ook nog aandacht hadden voor tv en film en de uitzendingen. We hebben even...
1: Altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Hoogland.
2: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit, moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt, maar ook om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat er nog meer plekken worden ontdekt. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet door IS bevestigd. Amerika claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Nederland zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van Amerika. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en voor een messaanval op Joodse mannen in Londen. Hij zou ook plannen hebben gehad voor aanslagen in Amerika. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. Drie mensen zijn opgepakt. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een vliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon en dan maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
3: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch Expert Jansen, dan mag je maar.
4: TechnischExpertJansen.nl.
6: Ga Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
7: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
1: Omroep het Hoge Land.
8: Hoi luisteraars, welkom bij het Zeegat uit. Het komend uur nemen we mee op een muzikale rondreis over de zeven wereldzeeën. Tevens zullen we diverse havensteden aandoen. Uw roerganger is Kees Vlieland en we wensen u een behouden vaart en veel luisterplezier.

De Maloten matrozen was een handjevol mannen uit Egmond aan Zee die puur voor de gezelligheid Zeemans en Nederlandstalige liedjes zongen. En dat resulteerde in het album Het Zilte Water. En daarvan is hier de song De Maloten matrozen.

De Straatklinkers is een Groningse band die in 1990 werd opgericht. Ze staan bekend om een unieke combinatie van bluegrass muziek en het Gronings dialect. Hun muziekstijl omvat een mix van bluegrass, Ierse folk, rock'n'roll en popmuziek. De band begon als een gelegenheidsformatie voor een optreden in een Groningstalig radioprogramma van RTV Noord. Het optreden was zo succesvol dat ze besloten door te gaan onder de naam De Straatklinkers. Ze treden op van kroeg tot grote festivals en ze hebben meerdere cd's uitgebracht. En de song die ik hier van hun laat horen is Noordpolderziel.

0: De Virtuose Matrozen is een eigenzinnige Nederlandse muziekformatie die sinds 1995 het Zeemanslied Nieuw Leven heeft ingeblazen. Maar dan met een flinke scheut wereldmuziek, satire en poëzie. Ze zijn opgericht door Kees Koldijk, zanger en componist, die ook bekend is als Kapitein Koldijk. Hun liedjes gaan over het zeemansleven, de drank en niet te vergeten de vrouwen. U hoort ze hier nu met De Familie Zeeman.
1: Hey, mijn lieve vrouw, hoe is het nou, nu ik weer bij je ben? Hey, mijn lieve schat, ik zeg je dat ik

In Achter de Boeg draaien we wekelijks een song uit het verre verleden. En voor deze week hebben we deze voor u opgevist. In Achter de Boeg draaien we wekelijks een song uit het verre verleden. En voor deze week hebben we deze voor u opgevist. De havenzangers met aan boord ver op zee.

aan boord van zijn schip, ver op zee. Daar denkt een zeeman, s'avonds in zijn kooi. Dat hij van alle plaatsen op de hele wereld toch het liefste thuis is bij zijn eigen vrouw.

Radio Het Zeegat uit, het waken voor de maritieme muziek. Geen vreemde streken, maar altijd de juiste koers en volle kracht vooruit. Met seasongs, maritieme folk en shanties. Bij ons is driemaal scheepsrecht op zondag tussen 11 en 12 uur bij Omroep Eemsdelta. Op dinsdag tussen 19 en 20 uur bij RTV Katwijk. En zaterdag tussen 10 en 11 uur bij Omroep Het Hoge Land. We houden ook niet van iedere dag hetzelfde. Daarom verleggen we iedere dag een andere muzikale koers. Wilt u vooraf weten met welke muziek we uitvaren? Dan kunt u 2 dagen voor de uitzending kijken op de Facebookgroep van Shanty en Seasongs Lovers. Want daar liggen onze playlisten afgemeerd. Tevens is er in deze groep veel informatie te vinden van koren en groepen, optredens en concerten. Wilt u dat we ook aandacht besteden aan uw groep of koor? Dan kunt u uw cd of andere kwalitatieve opnames op mp3 of wav-formaat bij ons aan boord brengen via een e-mail. Onze loopplank daarvoor is c.vlieland@rtvkatwijk.nl. We zullen uw muziek dan mee laten stromen met onze radiogolven. Ga gewoon met ons in zee. Shantykoor aan Lagerwal komt uit het Friese Hurdegerijp. Ze zijn opgericht in het jaar 2000 en volgens mij hebben ze een 3-tal cd's uitgebracht. En van de cd met als titel Aan Lagerwal kunt u nu gaan luisteren naar de song De Scootjesieler.

De Hawking Brothers vormden een van de pijlers van de Australische countrymuziek. Een duo dat uitgroeide tot een volledige band. Hun stijl mengde traditionele country, Australische blues ballads en Amerikaanse folk invloeden. Ze stonden bekend om hun warme samenzang, akoestische sound en een repertoire dat zowel traditioneel als eigentijds was. Hoewel ze begonnen als duo, breidden ze zich in de jaren 60 en 70 uit tot een

0: in ons onderdeel aan elkaar geknoopt of op een hoop gegooid, draaien we wekelijks een medley of potpourri uit alle windstreken. Voor deze reis hoort u...
1: Hein Muck uit Bremerhaven met een shanty potpourri.

0: visserslatijn. Onze Nederlandse taal is doorspekt met woorden, spreekwoorden en gezegdes die afstammen uit de periode van de zeilvaart. Iedere uitzending zullen we een woord, spreekwoord of gezegde voor u ontrafelen. De bakens verzetten, met andere woorden, het roer omgooien of een nieuwe koers kiezen. Vroeger waren de zeilui afhankelijk van bakens, oftewel herkenbare punten waar men uit kon afleiden of ze de juiste koers hadden. Zoals vuurbakens, lichtschepen, boeien, vuurtoren of kerktorens. En als deze bakens waren verzet, dan moet het schip letterlijk een andere koers varen. Die Acadie is een traditioneel folk roots trio uit Acadie. En dat ligt in de Franstalige Canada. Deze Frans-Canadese regio heeft een sterke traditie in fiddlemuziek, reels, maritieme folk en Cajun-verwante stijlen. Van hun album By the Sea uit 2010, waarop ook enkele maritieme songs staan, is de song dat ik u laat horen van hun Sam's Gone Away.
1: Hi,

Shanty-koret Kepsen is het grootste shantykoor van Denemarken. Ze zijn opgericht op 7 september 1998 in het Visserij- en Scheepvaartmuseum in Esbjerg. Ze begonnen met 23 leden en ze zijn inmiddels al ruim de 50 zangers en muzikanten gepasseerd. Ze zingen traditionele shanties en Deense en Noorse zeemansliederen. Ze treden jaarlijks ongeveer 25 keer op, zowel in Denemarken als internationaal. De song die ik u laat horen van hen is Anne Marie.

De Dogwatch Nautical Band, vaak kortweg de Dogwatch genoemd, is een maritieme folk- en shantygroep uit de San Francisco Bay Area. Ze zijn opgericht in 1978 met een duidelijk doel, het recreëren van een 19e-eeuwse zeemansband. De vaste leden waren Gary Keep, Steve Altman, Shay Black, Craig Johnson, Roger Bramble en Simon Spalding. Van hun album Like a Proper Deep Sea Rover draai ik nu de song Whip Jamboree.

John Ward Hannum is een Canadese volkszanger en songwriter uit Alberta. Hij staat bekend om zijn warme baritonstem en zijn verhalende teksten. Zijn werk draait vaak om gewone mensen, arbeiders, boeren, vissers en het leven in kleine gemeenschappen. Van zijn album Pocket Full of Holes uit 2003, waarin hij wordt bijgestaan door de Sound Merchants, is hier nu de song Fisherman's Son. Sir.

0: all I know.
1: Het album Homecoming uit 2024 is een debuut solo album van Alex Cumming. Alex komt oorspronkelijk uit Somerset, Engeland, maar woont tegenwoordig in Vermont, de Verenigde Staten. Hij staat bekend om het reconstrueren van oude Engelse en maritieme liederen. Hij bespeelt voortreffelijk zijn accordeon en hij heeft een verhalende, heldere zangstijl die goed past bij ballads en shanty-verwante liederen. Zijn album Homecoming voelt als een muzikaal thuiskomen. De voornaamste gastmuzikanten op dit album zijn op fiddle Audrey Jaber en op gitaar Max Newman. De song die ik u laat horen voor vandaag is Boston Harbor.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Minouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Minouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij Tjaadmeer, op de grens van Tjaad, Kameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Bij een ongeluk in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Het gebeurde op een weg in Tilburg waar vaak te hard wordt gereden. Eind maart werd er daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen plaatsen. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt, blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt en om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat nog meer plekken worden ontdekt. Een deelnemer van een Grieks tv-programma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest worden geamputeerd. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou zijn overvaren door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonwolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon. En dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: nummer 1. Technisch expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: is Cultuurkompas, de uitgaansagenda voor Noord-Groningen. Met Jacques van Bracht. Yay! Bij Omroep Eems Delta en Omroep Het Hoge Land.
1: Een hele goede morgen. Het is zaterdag 16 mei. Elke dag biedt ruimte om iets nieuws te ontdekken. Vandaag neem je mee naar plekken waar kunst, muziek en voorstellingen het Noorden kleur geven. Samen met technicus Walter Sporrel gaan we op pad. Met tips om op uit te gaan en fijne muziek. Mijn naam is Jacques van Bracht en dit is Cultuurkompas.

We beginnen vandaag met het Feest van de Geest. Tussen Hemelvaart en Pinksteren veranderen tientallen kerken in het noorden in plekken waar beeldende kunst, stilte en verhalen samenkomen. Ik noem er een paar. Uithuizermede, Winsum, Appingedam, Zuidhorn en Harkstede. Feest van de Geest is inmiddels een vertrouwd cultureel evenement, maar het idee erachter blijft bijzonder. Kunstenaars laten zich inspireren door Pinksteren, door spiritualiteit, maar ook door de architectuur van oude kerkgebouwen. Daardoor ontstaat een route langs kerken waarin hedendaagse kunst en eeuwenoude ruimtes elkaar ontmoeten. En juist die combinatie maakt het interessant. Je loopt de kerk binnen voor het gebouw, voor de sfeer misschien, en ineens sta je oog in oog met een installatie, een schilderij of een kunstwerk dat iets nieuws oproept. Een van de deelnemers dit jaar is kunstenaar en dichter Wouter Dijk. Hij presenteert een gevouwen boot als symbool voor elkaar verstaan en samen koers houden. Rondom die boot komen kleine bootjes van bezoekers zelf met een boodschap die letterlijk mag uitvaren. Dijk is niet alleen kunstenaar, maar ook verhalenverteller. Hij gaat tijdens het evenement in gesprek met bezoekers over ervaringen, taal en wat mensen met elkaar verbindt. Feest van de Geest loopt tot Pinksteren in verschillende kerken door heel Nederland.

We gaan verder in Op Maarhuizen. En dan iets voor jonge luisteraars. En misschien nog wel net zo goed voor hun ouders of grootouders. In Op Maarhuizen speelt vanmiddag Theater Missemos de voorstelling Rinkel en Saar blijven thuis. Een rustige kleine voorstelling voor kinderen vanaf 2 jaar. In het verhaal volgen Rups, Rinkel en liefheerbeestje Saar. Normaal beleven ze met het belletje van Rinkel allerlei avonturen. Ze kunnen overal naartoe, maar deze keer besluiten ze juist thuis te blijven. Gewoon in de tuin. En juist daar lijkt ineens van alles te gebeuren. De voorstelling wordt gespeeld met handpoppen en liedjes in een eenvoudige en rustige setting. Prikkelarm zonder harde effecten of drukte. Dat maakt het toegankelijk voor jonge kinderen die juist baat hebben bij rust en aandacht. De boodschap is eigenlijk heel mooi en heel simpel. Je hoeft niet ver weg om iets bijzonders mee te maken. Soms zit het avontuur gewoon in kleine dingen. In kijken, in luisteren, in wat er om je heen gebeurt. De voorstelling is vanmiddag om 3 uur in Op Maarhuizen. Theater Missemos met Rinkel en Saar blijven thuis.

0: We gaan verder in Westeremde met Rode Haan Live. In Westeremde staat vanavond een interessante zangeres op het podium van Rode Haan Live. Teus van Reuswijk vertelt ons er meer over.
1: Vanavond Rode Haan Westeremde. Heel mooi optreden van Hannah Aldridge uit Amerika met band natuurlijk. Hannah is de dochter van songwriter en producer Walt Aldridge. Die man is member van de Nashville Songwriters Hall of Fame. De optredens van Hannah zijn energiek. Met haar doorleefde stemgeluid neemt ze je mee langs sfeervolle ballads en slepende southern rock. Haar muziek is een inwijding in de duistere kanten van het zuiden. Hannah Aldridge gebruikt een charmante mix van kracht en kwetsbaarheid en vertelt haar verhalen overtuigend. Vanavond 8:30, Kosterijweg 10A Westeremde, Rode Haan Live, Hannah Aldridge.
0: En wij laten nu al het nummer horen van Hannah Aldridge, Doredo.

We gaan verder in Farmsum. Dit weekend is ook een mooi weekend voor liefhebbers van orgelmuziek. En dan merk je opnieuw waarom Noord-Groningen soms echt het orgelland wordt genoemd. In de Farmsumer Kerk speelt zaterdagavond organist Peter Westerbrink op het Lohman-orgel. Centraal staan twee grote 19e-eeuwse werken. Een sonate van de Duitse componist August Gottfried Ritter en de indrukwekkende Grand Piece Symfoniek van César Franck. Muziek waarin het orgel bijna symfonisch gaat klinken. Breed, dramatisch en vol beweging. Alsof je niet naar één instrument luistert, maar een compleet orkest. In Leens is er diezelfde avond een concert van Laurens de Man op het beroemde Hinsorgel van de Peterskerk. De man won in 2024 als eerste organist ooit de Nederlandse Muziekprijs. Zijn programma draait helemaal om de sonate, maar dan door verschillende eeuwen heen. Van 17e-eeuwse muziek tot modern werk van de Italiaanse componist Carlotta Ferrari. En juist dat maakt het interessant. Hetzelfde woord sonate betekent in iedere tijd weer iets anders. Dan is er zondagmiddag nog een voorjaarsconcert in de Jacobuskerk van Zeerijp. Kantororganist Henk de Vries speelt daar werken van Zweling, Scheideman en Van Noord. Muziek die prachtig past bij de akoestiek van zijn oude Groninger kerk. Drie concerten dus, drie verschillende stijlen, maar allemaal verbonden door die bijzondere combinatie van ruimte, lucht en klank die alleen een orgel kan geven.

We gaan verder in Pieterburen. In Pieterburen mag het zondagmiddag allemaal wat losser, spontaner en misschien ook een beetje Frans. In het dorpshuis is er een open podium met als thema Vive la France. Iedereen mag meedoen, zingen, voordragen, muziek maken, dansen of gewoon juist luisteren. Ervaring is niet belangrijk, het gaat juist om ontmoeting en plezier maken. En dat Franse thema biedt natuurlijk alle ruimte. Van chanson tot poëzie, van accordeon tot een vleugje Edith Piaf of Serge Gainsbourg. Misschien zelfs iemand die spontaan een Frans verhaal vertelt met een glaasje wijn erbij. Nou, hoe lekker is dat? Het mooie van dit soort middagen is dat je niet precies weet wat er gaat gebeuren en dat maakt het levendig. Soms schuurt het een beetje, soms verrast iemand ineens met een prachtig lied of een ontroerend gedicht. In het dorpshuis staat een drumcel en een multifunctionele piano klaar. Dus de basis is er, de rest moet ontstaan op het podium zelf. Het open podium begint zondag om 14:00 in Pieterburen. En wij gaan verder met de Franse inzending voor het Songfestival Monroe met Regarde.

We gaan verder van Frankrijk naar Amerika, of beter gezegd naar de ingewikkelde verhouding tussen Amerika en Europa. In de Nicolaikerk van Appingedam geeft journalist en Amerika-kenner

Trump en de Amerikaanse politiek duidt. En wat hem interessant maakt, is dat hij niet alleen analytisch vertelt, maar ook persoonlijk. Hij woont midden in die Amerikaanse samenleving en kijkt tegelijk nog altijd met een Nederlandse blik. Daardoor krijg je verhalen die verder gaan dan de verkiezingsuitslagen of politieke slogans. Over hoe Amerikanen denken, over verschil in cultuur, over media en over waarom ontwikkelingen daar vaak sneller onze kant op komen dan we denken. De lezing begint zondagmiddag om 2:30 in de Nicolakerk in Amsterdam. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Primera Dijkstraat en Damster Boekhandel.

We gaan verder in Fairworth. In het kerkje van Fairworth klinkt zondagmiddag jazz. Geen grote festivaldrukte, maar een concert waar muzikanten en publiek bijna letterlijk tussen elkaar zitten. Daar speelt Bert van Erks Fairworth Forward Hot 5. Een Gronings-Fries quintet met twee saxofonisten, piano, contrabas en drums. Muzikanten die elkaar ruimte geven, uitdagen en soms stevig op elkaar reageren. Vooral wanneer de twee saxofonisten verwikkeld raken in een echt saxofoon-battle. De band ontstond ooit tijdens de coronaperiode bij een regionale jazzdag in Fairworth. Dat concert groeide achteraf bijna uit tot een kleine legende. Nu, 5 jaar later, komt de groep terug met een nieuw repertoire. Verwacht eigen composities, maar ook muziek van grootheden als Duke Ellington.

We gaan verder in Kloosterburen. Sommige samenwerkingen beginnen jaren eerder dan je denkt. In Podium Nicolaaskerk brengen Mark Schimmel en Hans ter Heide zondagmiddag hun programma Leerling en Meester. Een voorstelling vol muziek, verhalen, poëzie en ironie. De titel verwijst naar hoe het ooit begon. Hans ter Heide was docent Nederlands op het RSG in Ter Apel, waar leerling Mark Schimmel al snel meer bleek dan alleen een scholier met interesse in taal. Er ontstond een gedeelde liefde voor literatuur en muziek. Jaren later staan ze nog steeds samen op het podium. Mark Schimmel ontwikkelde zich ondertussen tot een veelzijdig gitarist en zanger. Hij studeerde jazz en klassieke muziek, behaalde meerdere diploma's cum laude en treedt inmiddels internationaal op. Hans ter Heide bleef actief als schrijver, voordrager en journalist. Tijdens deze literaire salon brengt ze een programma waarin van alles samenkomt. Eigen werk, klassieke teksten, muziek, humor en kleine absurdistische momenten. Geen zware literaire avond dus, maar iets dat beweegt tussen theater, concert en voordacht. De voorstelling begint zondagmiddag om 3:00 bij Podium Nicolaaskerk.

We gaan verder in Eenum. In de Andreaskerk van Eenum kun je woensdagavond even terug naar de 13e eeuwse Groningen. Tijdens Emo's Tijdgeest brengen 4 vertellers en 2 muzici een historisch verhaal tot leven over het oude Fivelgo. Over kloosters, geloof, macht en water. Maar vooral ook over mensen die proberen hun weg te vinden in een onrustige tijd. De voorstelling is gebaseerd op de kroniek van klooster Bloemhof en volgt Emo, een historische figuur die vanuit Oxford terugreist naar Groningen en onderweg verwikkeld raakt in conflicten met onder meer de bisschop van Münster. Het verhaal wordt ondersteund door live muziek op middeleeuwse instrumenten zoals basranket, ruispijp, gemshoorn en trommel. Nou, ik heb geen idee hoe het er allemaal uitziet, behalve die trommel natuurlijk. Instrumenten die je niet elke dag hoort en die meteen een andere sfeer oproepen. Vooraf is er een wandeling door het landschap rond Eenum. Een mooie manier om letterlijk de omgeving binnen te lopen waar die geschiedenis zich ooit afspeelde. De voorstelling begint woensdagavond om 8 uur in de Andreaskerk van Eenum. Reserveren is verplicht, want er zijn maximaal 100 plaatsen beschikbaar.

We gaan verder in Delfzijl. En dan naar een evenement dat in Delfzijl bijna net zo vansprekend bij het jaar hoort als de haven en de dijk zelf. De Pinksterfeesten. Al bijna 150 jaar verandert Delfzijl tijdens Pinksteren in één groot feestterrein. Met muziek, markten, wedstrijden, straattheater, schepen, eten, wandeltochten en concerten aan zee. Wat opvalt aan de Pinksterfeest is de mix van alles. Maritieme tradities lopen hier moeiteloos door elkaar met popmuziek, sport en dorpsgezelligheid. Vrijdag komen verschillende marineschepen de haven binnen. Zaterdag zijn er roeiwedstrijden, nautische demonstraties en de terugkeer van het admiraalzeilen. Een ceremonieel schouwspel waarbij zeil- en motorjachten in formatie langs het admiraalschip varen. Op zaterdagavond speelt het Noord-Nederlands Orkest op het strand van Delfzijl filmmuziek onder leiding van dirigent Sander Tepe. Klassieke muziek met wind van zee, zand onder je schoenen en de bekende melodieën die bijna iedereen kent. Zondag schuift het feest weer een andere kant op. Dan zijn er onder meer internationale zeilwedstrijden, een Ibiza-festival, een Duitse middag met live acts en zelfs het traditionele slikslayen bij het Eems Hotel. En op maandag eindigt het met een groot strandfeest op de dijk. Met optredens van onder andere Mooibark, het feestteam, Welon en de band en K3 Alle Kleuren. Dat is een tributeband voor K3. De Pinksterfeesten lopen van woensdag 20 tot en met maandag 25 mei in het centrum, de haven en op het strand van Delfzijl. En wie wil kan zonder moeite een hele dag of een heel weekend blijven hangen. Wij draaien nu Welon met Outlaw in NM.

0: Cultuurkompas, de uitgaansagenda voor Noord-Groningen. Met Jacques van Bracht bij Omroep Eems Delta en Omroep Het Hoge Land.
1: We hebben nog een tip voor wie niet weet wat hij vanavond gaat doen. Dat is Saman Amini met Alles in is Perspectief in de Stadsschouwburg Groningen. Saman Amini deed de toneelopleiding op de toneelschool, de toneelacademie in Maastricht. Dat deed mijn dochter ook. Jip Fuik was de regisseur van Saman Amini, een vorige programma. En Jip Fuik is de vriend van mijn dochter. En dat zijn niet de reden waarom je ervoor zou moeten gaan kijken. Hij is gewoon echt heel goed, Saman Amini. Ik heb hem in Utrecht gezien. Het was even wennen. Maar als je ziet waar hij mee bezig is, dan is het echt fantastisch. Soms heb je cabaret dat vooral grappig wil zijn. En soms krijg je een voorstelling die je eerst laat lachen en je daarna recht in de ogen aankijkt. En dat doet Saman Amini. Hij groeide op in een asielzoekerscentrum, later in een Brabants dorp, en belandde uiteindelijk in de culturele wereld van de grote stad. Daardoor beweegt hij zich tussen werelden die elkaar vaak niet meer begrijpen, en precies daar haalt hij zijn materiaal vandaan. In Alles is Perspectief duikt hij vol in thema's die Nederland verdelen. Racisme, fascisme, media, ongelijkheid, polarisatie en de vraag waarom mensen steeds harder tegenover elkaar lijken te staan. Hij is hard voor zichzelf en heel zacht voor zijn medemens. Saman Amini, Alles in Perspectief in de Stadsschouwburg in Groningen. Vanavond, er zijn nog een paar kaarten, dus pak je kans.

Voor ons zit het er weer op. Dankjewel voor het luisteren naar Cultuurkompas. Als je de kans krijgt, ga erop uit. Loop een galerie binnen, bezoek een concert. Neem iemand mee naar een tentoonstelling. Of laat je verrassen door een plek waar je normaal voorbij zou rijden. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende Cultuurkompas. Blijf lekker luisteren naar het rondje Eemsdelta en Luna neemt je mee. Tot volgende week.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een winkelcentrum in Leidschendam is vanochtend gedeeltelijk ontruimd door de politie. Er was een run ontstaan op een speciaal horloge. Een paar honderd mensen waren naar de horlogewinkel van het Zwitserse Swatch gekomen. De politie kreeg midden in de nacht al een eerste melding van de ruzie. Toen de deuren van het overdekte winkelcentrum opengingen, werd het onrustig en besloot de politie in te grijpen. De horlogewinkel blijft de rest van de dag dicht. Bij een ongeluk op de ringbaan in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Op de ringbaan in Tilburg wordt vaker te hard gereden. Eind maart werd daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen neerzetten. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging IS gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van het West-Afrikaanse tak van IS. Een deelnemer van een Grieks televisieprogramma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest geamputeerd worden. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou overvaren zijn door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het Griekse tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonnige periode en buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud bij ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien wat vaker zon en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, dan mag je maar.
3: Technischexpertjansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: is Rondje Eems Delta met Luna Hamelink.
1: Ja, 16 mei. Het is 6:06 en dat betekent dat het de hoogste tijd is voor Rondje Eems Delta. En vandaag hebben we ook weer een heel erg druk programma. Zo is het repo-team op dit moment al onderweg naar Weiwerd, waar we straks meer gaan horen over de 100 Mile Ride. Nou, wat dat is, we gaan het straks allemaal ontdekken. Daarnaast hebben we contract met iemand van Europa Kinderhulp. Ook een bijzonder mooie actie, maar daarover later natuurlijk meer. En we gaan naar een roeiloods, want die hebben een introductieochtend. Kortom, je hebt het al door. Dit eerste uur zit weer bomvol activiteiten, waarbij we het repo-team natuurlijk niet kunnen missen. Maar voor het zover is, eerst de Time Bandits.

0: Ja, en van de Time Bandits gaan we over naar ons eigen repo-team. Want ik ben wel benieuwd. Jan, zijn jullie al in Weiwerd aangekomen?
1: Ja, Luna. Of Luna, ik moet Luna zeggen, hoor ik net van Dirk. Ja,
0: klopt.
1: Luna, natuurlijk. Sorry. Ja, Luna, we zijn in Weiwerd, maar te vergeefs. Dat wil zeggen, we hebben wel leuke opnamen gemaakt voor de cv, die volgende week te zien zijn. Maar waarschijnlijk ook niet, zegt Dirk, want we konden geen interview afnemen, want er gaat volgens bepaalde regels hebben, een PR-voorlichtingsgroep, en die man die was er niet, die rijdt mee. Dus we moeten verstek laten gaan in dit gedeelte even.
0: Ah, wat jammer.
1: Dus we gaan naar de roeiclub.
0: Nou, dan zien we jullie straks weer, of horen we jullie straks weer bij de roeiclub.
1: Ja, draai me een nummer van Betters op de Norton of zo.
0: Nou, die komt straks vast voorbij.
1: Oké.
0: Nee, tot straks.
1: Hoi.

0: Het was Simon Keizer met Deze Avond. En aan de lijn hebben wij Ilona Dijk. Zij is van Stichting Europa Kinderhulp. Welkom.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hallo. Allereerst, wat is Europa Kinderhulp nu eigenlijk voor stichting?
1: Europa Kinderhulp is een stichting die reizen organiseert voor kwetsbare kinderen uit heel Europa. De naam zegt het al. Wij halen de kinderen met bussen op. En dan zoeken wij daar gastgezinnen voor hier in Nederland, waar ze dan 2 weken heerlijk kunnen logeren en vakantie vieren.
0: Nou, dat klinkt als een bijzonder initiatief. Hoe is dit ooit gestart?
1: Nou, dat vind ik een goede vraag. we zijn inmiddels 65 jaar.
0: Oh, dat is een hele tijd geleden dan al?
1: Ja, het is al echt al heel lang geleden. En volgens mij is het begonnen met 1 reis ooit. En is dat langzaam maar zeker uitgebreid.
0: Nou ja, het bestaat dan nu nog steeds, 65 jaar later. Maar ja. Goed, dan komen kinderen die worden opgehaald met een bus. En die komen dan bij een gastgezin terecht.
1: Klopt.
0: Hoe is het eigenlijk om zo'n gastouder te zijn? Want je hebt ineens wel een kind van een ander in je huis wonen voor 2 weken.
1: Ja, dat klopt. En dat is de eerste keer ook echt best wel spannend. Wij zijn zelf gastgezin, al 10 jaar inmiddels. Dit jaar komt ons vakantiekind voor de 10e keer.
0: Nou, dan is het een groot succes, denk ik.
1: Ja, dan is het zeker een groot succes. Als de klik er is, dan is het echt superleuk om te doen. En het brengt je als gezin ook meer dan dat je van tevoren kunt bedenken.
0: Op welke manier?
1: We hebben een Duits kind, dus onze kinderen spreken inmiddels zeer goed Duits. Dat is al een pluspunt. En onze kinderen hebben vanaf jongs af aan geleerd, want ze waren 7 toen ze voor het eerst kwam. Die hebben geleerd dat het niet overal zo is als dat het thuis is. Dus ze waarderen de boel wat meer. En na de tijd heb je als gezin ook weer dat je denkt, nou, wat hebben we het fijn met elkaar.
0: Nou, dat is wel mooi natuurlijk om ook je kinderen mee te geven. En ook dat je anderen kan helpen. Over helpen gesproken, het lijkt me dat er behoorlijk wat nodig is om dit allemaal te realiseren.
1: Ja, dat is zeer zeker zo. We zijn eigenlijk het hele jaar bezig met het zoeken naar gastgezinnen. Mensen die zeggen van, wij willen wel een kind laten logeren. En nou, dat gaat niet zomaar. We gaan op huisbezoek. Er moet een VOG aangevraagd worden. Er zit toch echt wel wat meer achter dan alleen even een adres. En we sturen er iemand naartoe.
0: Nou, op zich ook wel goed dat daar wat meer achter zit. Ik bedoel, je niet overal zomaar iemand naartoe sturen.
1: Nee.
0: Maar je hebt dan gastgezinnen nodig en mensen die dat verder organiseren. Maar ik heb ook begrepen dat jullie eigenlijk een nieuwe voorzitter zoeken in het noorden.
1: Ja, op het moment zijn wij inderdaad op zoek naar een nieuwe voorzitter. Dus wie het leuk lijkt om dat met ons te gaan doen, dan staan wij daar zeker voor open. Even op de website, zou ik zeggen.
0: Want wat houdt die voorzitterstaak nu in? Ben je dan echt gewoon de leider van het geheel? Wat moet je dan precies doen?
1: Nou, de reizen aan zich, die worden georganiseerd en geregeld door clubjes mensen. Het zijn kleine teams. En we hebben gewoon iemand nodig die een beetje het overzicht houdt en het contact met het landelijk bestuur heeft.
0: Oké, en wat ik me nou nog zat af te vragen, van, je bent dan gastouder. Zo'n kind komt dan 2 weken bij jou thuis. Wat is dan verder de bedoeling? Moet je een soort entertainment team houding aannemen, dat je elke dag iets gaat doen? Of wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Nee, dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Gewoon is heel bijzonder. Dit zijn kinderen uit hele kwetsbare gezinnen. Wat voor ons gewoon is, 3 keer op een dag met z'n allen aan tafel eten bijvoorbeeld, is voor zo'n kind al heel bijzonder. Het is wel leuk om ze nu en dan even naar buiten te gaan en iets te ondernemen, maar het is echt niet zo dat dat elke dag hoeft. Het is gewoon meedraaien in het gezin.
0: Nou ja, ik denk dat dat bij heel veel gezinnen wel zou moeten kunnen, toch?
1: Ja, dat denk ik ook. Ja.
0: Dus als er nou nog luisteraars zijn die denken van, nou, misschien wil ik wel gastouder worden. Wat zou je hen als laatste dingetje meegeven? Zo van, het is om ze te overtuigen dat ze dit zouden misschien eens een keertje kunnen proberen.
1: Geef je snel op, want het brengt je echt meer dan je van tevoren zou nu kunt bedenken. Het is echt fantastisch om te doen.
0: En waar kunnen we ons dan opgeven?
1: Op de website www.europakinderhulp.nl. Daar staat alles beschreven.
0: Oké. En als er toevallig iemand tussen zit bij onze luisteraars die de nieuwe voorzitter zou willen worden, die kan ook terecht op de site van Europa Kinderhulp.
1: Ja, absoluut. En ook mensen die geen voorzitter willen worden, maar het wel leuk lijkt om ons te komen helpen. Wij houden ons warm aanbevolen.
0: Nou, dankjewel. En heel veel succes en heel veel plezier komende zomervakantie, hè?
1: Ja, dat komt helemaal goed. Dat komt echt helemaal goed. We komen weer heel veel kinderen deze kant op en we gaan weer heel veel blije gezichten op de bus zetten.
0: Nou, gelukkig. Dankjewel dat je er was en wij gaan luisteren naar ABBA.
2: Dit is Rondje 1 Delta.

0: Dat was Sophia en ik ben wel benieuwd. Jan, zijn jullie al aangekomen op de nieuwe locatie?
1: Ja, Luna, we zijn intussen aangekomen vanuit Weiwerd bij de roeiclub in Delfzijl. Ik ben nog een beetje aan het installeren, maar oké, we zijn er. En we spreken hier even met Hans verder, want we willen toch een beetje aandacht brengen onder de mensen wat de roeiclub allemaal al doet. Ja, Hans, introduceer maar even wat er gaat gebeuren bij de roeiclub, want het is een klein beetje een oproep. Voor mensen die misschien lid willen worden.
2: Ja, kijk, we zijn natuurlijk een kleine roeivereniging. Maar we zitten hier hartstikke mooi in een geweldig mooi gebouw. En we hebben ook een mooi vloot. Kunnen we misschien soms nog even kijken. En het is ook altijd mooi als er meer mensen lid willen worden van de vereniging. Zodat we gewoon met een nog grotere club dingen kunnen organiseren. Zoals bijvoorbeeld de Pinksterfeesten. Hè. Daar hebben wij de Pinksterroeiwedstrijden. Die komen komend weekend. Gaan we zaterdag organiseren. Jeugdslalom. En daar gaat onder meer Cosmo aan meedoen. En daarnaast de grote wedstrijden vanaf het gemaal hierheen.
1: En dat is een wedstrijd onder de leden?
2: Leden van de roeivereniging doen natuurlijk mee. Maar ook leden van allerlei andere verenigingen. Dus de Hunze uit Groningen, Zwolse, vereniging uit Hogeveen, Leeuwarden. Ze komen eigenlijk uit het hele noorden.
1: Moet ik zien dat ze dan hun eigen boten meenemen of kano's?
2: Ah, boten.
1: Ja, sorry Hans.
2: Ja, hem je hem een beetje op de kast.
1: Maar
2: ze nemen inderdaad eigen boten mee. Ja. Ze kunnen bij ons ook wel een boot lenen. Ja. Maar dan staat het hier naast de roeiloods helemaal vol met botenwagens.
1: Ja, maar dan maak ik natuurlijk een verkeerde opmerking over bootkano. Maar voor mij is het nog altijd een model van een kano.
2: Nou, het is wat slanker.
1: Sorry.
2: Ja, nee, we kunnen wel even kijken hoor. Maar het is over het algemeen wel wat slanker. En natuurlijk, je zit er achter voorin. Hè?
1: Ja, ja.
2: Dus wij gaan alleen maar
1: tegen de draad in eigenlijk, hè?
2: Ja, inderdaad.
1: Ja, zo kun je stellen, hè? Ja. Nee, maar we kunnen wel even daar naartoe lopen.
2: Ja.
1: Al pratende, want dan...
2: Ja, ja?
1: En dan, want ik zie dat het hier super netjes ingericht is.
2: Ja. Ja.
1: Het lijken wel nieuwe boten, Hans.
2: Zijn niet allemaal nieuw. Het meeste is eigenlijk wat we hebben is tweedehands. Maar we zijn er zuinig op, hè. Het zijn best wel dure dingen. En dan moet je ze gewoon goed verzorgen. Dus na het roeien bijvoorbeeld, we sproeien ze af, we maken ze droog, leggen ze hier weer netjes neer. En ja, wat je hier dan hebt, dit is een rijtje skifjes bijvoorbeeld. Het zijn bootjes voor één persoon. Daar een boot voor twee personen. Daaronder een hele brede boot, de Rijdomp. Daar roeien we ook regelmatig in. En ze hebben eigenlijk allerlei verschillend materiaal voor elk wat wil. Dus als je een beginner bent, wil je een wat bredere, stabiele boot hebben. En als je zegt, ik wil wat meer bijvoorbeeld ook wedstrijden gaan roeien. Nou, dan kun je in zo'n smal skifje of die dubbel twee, daar roei ik zelf veel in met Peter, mijn roeimaatje. En daar roeien we ook wedstrijden in.
1: Ja, want ik zie achter in de loods een boot liggen met waar een stuk of zes, zeven in.
2: Vier.
1: Of vier.
2: Ja, en dus dat zijn boten voor vier roeiers. En de een is gestuurd en de ander is ongestuurd. Dus dan heb je nog een stuurtje mee. Een vijfde persoon die de boot een beetje in het gareel houdt. En de ongestuurde boot, die moet je zelf sturen. Dus degene die op boeg zit, die kan met zijn voet het roertje bedienen. En op die manier koers houden.
1: Doen jullie mee aan wedstrijden, Hans?
2: Ja, zeker, zeker. Dus vorig weekend was de roeiwedstrijd in Bremen. Roederregatta, daar is een afvaardiging heen geweest. We gaan eigenlijk elk jaar naar Leer toe. Dat is in september meestal. En nog allerlei wedstrijden tussendoor. Dus dat kunnen ook wedstrijden zijn op de bosbaan. Hè, de grote internationale roeibaan. En soms ook gewoon bijvoorbeeld de vechtrace. Ook een leuke wedstrijd op de vecht bij Zwolle. Dus zo hebben we van allerlei wedstrijden waar we aan deelnemen.
1: Ja, dan gaan jullie... Maar jullie hebben je eigen transport, neem ik aan, van de club.
2: Ja.
1: Je eigen boottrailers.
2: Ja, helemaal achterin de schuur zien we staan. Dat is onze boottrailer.
1: Ja, precies. En dan gebeurt dat vaak, dat je onderlinge wedstrijden hebt? Ben je elke weekend? Nou, niet.
2: Nee, niet elk weekend. Nee, maar laat maar zeggen, Bremen en Leer, dat zijn een beetje de vaste gegevens in onze agenda. Ja, en daarnaast, gewoon als een lid zegt, ik wil graag meedoen aan die wedstrijd. Nou, dan kan dat gewoon.
1: Hebben jullie echt leden nodig? Of zeg je van nou, want ik heb geen idee, hoeveel leden hebben jullie, Hans?
2: Dat is een hele goede vraag. Dat zou ik eigenlijk even moeten overleggen met de penningmeester. Ik denk dat we rond een lid of 50 zitten. Maar de harde kern, laat maar zeggen, de mensen die gewoon echt elk weekend komen roeien. Nou, dan hou ik met 15, 20 man hou het wel voor gezien.
1: Er zouden er wel een paar bij kunnen.
2: Ja. En dus... We komen goed uit. Hè? Ik bedoel, we hebben gewoon de financiën allemaal op orde. Dus wat dat betreft valt het allemaal reuze mee. Maar je wil gewoon een beetje aanwas hebben. Hè? Wat jeugd erbij, die je ook een beetje kunt leren roeien. Die dan een beetje kunnen doorgroeien in die club. Nog wat, liefst bijvoorbeeld ook nog wat ouders van jeugd erbij. Hè? Zodat we ook een boot met wat meer volwassen roeiers kunnen volzetten. Dus op die manier zouden we graag wat extra leden willen hebben.
1: Nou ja, Pinksteren komt eraan. Pinksteren staat voor de deur. Ik kan me nou herinneren dat we hier ooit geweest zijn met Pinksteren tijdens die wedstrijden, weet ik nog.
2: Ja.
1: Het publiek is welkom, hè, dan?
2: Ja, absoluut. Ja, met Pinkster staat hier op het vlot en het asfalt hiervoor staat gewoon helemaal vol. En dan zal er een beetje passen meten met de boten de loods in en uit te komen. Maar het is altijd supergezellig. We hebben er het orkest bij met een hoop muziek en gezelligheid.
1: Veel aandacht op dat moment.
2: En we hebben dit jaar met
1: Pinkster... We kunnen misschien even lopen.
2: Ja, natuurlijk. Ja. Ja, dus we hebben dit jaar met Pinkster hebben we trouwens de jeugdslalom 's ochtends hebben in de stad, in de grachten voor de Kruiskerk is dat, geloof ik. Dus als mensen daar nog eens willen kijken, dan hoeven ze niet eens hier langs het Vlotterspad, maar gewoon midden in dat cel.
1: Met Pinkster heb je natuurlijk veel publiek. Hè? Dus als we daar even onder aandacht brengen, en dat doen we, want volgende week is het elke week om het vol uur op televisie s'avonds.
2: Ja. Ja.
1: Dus bij deze mensen die willen kijken hier even naar de roeivereniging komen. Wanneer is de wedstrijd dan?
2: De jeugdslalomwedstrijd is 's ochtends. Ligt een beetje aan hoeveel mensen er komen, maar het begint rond 9:30. En dan hebben we 's middags hebben we hier de volwassen wedstrijden. En dat is dan vanaf het gemaal. En dat finish dan hier vlak voor. En dat gaat eigenlijk de hele middag door. Dus pak een beetje vanaf 12 tot 5. En dan staat het hier helemaal mutvol. En dan
1: en er wordt gevaren in verschillende klasses.
2: Ja, inderdaad. Dat zijn de skifjes, dat is de dubbel 2, dubbel 4. Maar er zijn ook 8. En dat is wel een heel spectaculair nummer. En dan zijn echt 8 roeiers in een boot en allemaal tegelijk. En het gaat ook loeihard hier. Het is altijd ook wel leuk om hier door de bocht heen te scheuren. En dat is wel mooi.
1: Jij zegt loeihard. Hoe hoog ligt zo'n snelheid?
2: Dan moet je toch wel denken aan 20, 30 kilometer per uur. Dus dan moet je best tegen fietsen, hoor. Als je een coach bent, dan moet je...
1: Ja, ik heb dat wel eens gezien. Hoe heet die club in Groningen? Aangier?
2: Je hebt Aangier en Gias.
1: Ja. Die heb ik wel eens zien varen. En dat, inderdaad, dat er iemand met een fiets naast zit, dat die er behoorlijk tegen moet fietsen.
2: Ja, dan moet je goed doorfietsen.
1: Nou ja, met...

0: En dan kun je gewoon roeien hier. En dan kun je bijvoorbeeld beginnen. Dat is misschien ook wel leuk om even te kijken. Ja. We hebben daar, dat zit bij ons vlot aan. Daar zit nu een eend op die daar eigenlijk niet hoort te zitten. Maar daar hebben wij een roeibak. Let op je hoofd.
1: Ja.
0: En dus daar kun je in het midden kun je daar zitten en kun je daar heel stabiel roeien. Dus dan heb je het hele vlot. Dan ga je gegarandeerd niet om. Maar kun je wel mooi de roeibeweging leren kennen. En dan vervolgens in een wat bredere boot. En als je er zin in hebt, uiteindelijk in een smalbootje. En ook lekker hard.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Nee, die zien er allemaal geweldig uit. Nou, het programma is interessant genoeg om hier zaterdag naartoe te komen. Ja. Want, wil je nog iets kwijt? Of zeg je, ik heb alles al gezegd.
0: Kom gewoon gezellig roeien. Ja. Hartstikke leuke sport, toegankelijke sport. We zeggen, het enige wat je hoeft te hebben is een zwemdiploma. Mocht je omgaan, dat je kunt zwemmen. En verder is het gewoon geschikt voor mensen tussen de 8 en de 88. Ja. En we hebben leden van 80 plus die nog iedere week roeien. En we hebben leden van, 8 inderdaad, die gewoon kunnen roeien.
1: Oh, oké, dus ik zou het nog kunnen dan even.
0: Absoluut, absoluut. Ja, okay. En het is ook een hele gezonde sport. Hè? Dus je gebruikt je hele lijf, je hebt geen rare stuitenbeweging. Ik zeg altijd maar zo, je hebt ook niet 11 andere mensen die mogelijk tegen je op kunnen botsen. Dus dat heeft ook blessurevriendelijke sport. Hè? Weinig blessures. Dus,
1: Ik heb ze wel eens zien varen in Giedoren, maar daar botsen ze wat heen. Maar dat is iets anders.
0: Ja, dan ga je met een boot wat heen elkaar.
1: Maar oké, Hans. Zaterdag hier komen en donderdagavond hier welkom om... Ja.
0: Om kennis te maken.
1: Ja. Nou, wat willen we nog meer?
0: Hè? Mooi weer. Roeien. Mooi weer met Pinksteren.
1: Maar dat steeds eraan te komen.
0: Ja. Geloof ik ook, ja.
1: Hey,
0: ja.
1: Hans, bedankt voor het gesprek.
0: Ja, leuk dat jullie er waren.
1: Oké. Okay.
0: Hey, mooi.
1: Goed weekend, mooi.
2: Dit is Rondje Eems Delta met Luna Hamelink.

0: Ja, dit brengt mij echt weer even terug naar mijn eigen middelbare schooltijd. Echo Smith met The Cool Kids.
1: Hoe oud is deze plaat trouwens, Lina?
0: Nou, ik denk dat hij uit 2013 of 2014 kwam.
1: Oké.
0: Want nou, toen ik in de eerste en de tweede zat, toen begon deze plaat populair te worden. En kan me nog herinneren dat ik dan 's ochtends MTV aanzette en dat dit dan gedraaid werd. Mm-hmm. Dus ja.
1: Dat is een leuke plaat in ieder geval gedraaid hier bij Omroep Eems Delta.
0: Nou, absoluut.
1: We hadden zojuist even over hetgene waar onze mensen op locatie waren. Jan, die zou even moeten roeien of iets dergelijks, hè?
0: Nou ja, we hadden het erover, want Jan, je luistert ongetwijfeld mee. Je zegt heel vaak, kan ik dat dan ook nog een keertje doen? Dus wij dachten, misschien moeten we gewoon eens een keertje met jou op pad. En dat we dan al die dingen waarvan je zei, dit moet ik een keertje gaan doen. Kan ik een keertje gaan doen? Dat we die ook echt gaan doen.
1: Nou, precies. En dan heet het programma Jan Doet Het.
0: Op zijn eigen manier.
1: Op zijn eigen manier. Ik denk dat het een leuk idee is, Luna.
0: Nou, ik ben enthousiast. Ik weet alleen niet hoe enthousiast Jan is. Dat horen we straks wel, denk ik.
1: Zometeen dan komt hij terug hier in de studio. En dan gaan we eens even aan de tand voelen, Luna.
0: Lijkt me een goed plan.
1: Absoluut. Fleetwood Mac. Go your own.

Ja, dat was de Frank Boeiengroep met Linda, waar hij alles voor zou doen. Ja, en als je alles voor ons zou willen doen, en de zomervakantie komt eraan, je gaat misschien wel weg, en dan moet je ons misschien wel missen. Maar niet getreurd, wij hebben de perfecte oplossing gevonden. Want in de App Store, of de Play Store, afhankelijk van welke je hebt, kan je namelijk de Omroep Eemsdelta app downloaden. Overal ter wereld kan je dan onder andere naar dit programma Rondje Eemsdelta luisteren. En dat niet alleen, hè. Als je die app gedownload hebt, dan vind je in die app het WhatsApp-logootje. Je weet wel, dat groene tekentje met dat telefoontje erin. Als je daar dan op klikt, dan kan je dus ook direct in contact komen met de studio. En dan kan je dus een appje sturen met: goh, dat nummer van Frank Boeien, wat leuk, zegt dat jullie dat draaiden. Of dat je zegt: ja, wat een stom lied, ik had liever dit en dit gehad. Nou, we proberen er altijd wat mee te doen. Dus ja, nooit geschoten, altijd mis. Stuur ons zo'n berichtje. Dus download de app van Omroep Eemsdelta via de App Store of de Play Store. En je raakt ons nooit meer kwijt. Je kan ons altijd en overal beluisteren.

Ja, en hiermee zijn we aangekomen aan het einde van het eerste uur van Rondje Eems Delta. Dit uur hebben we geprobeerd om bij de 100 Mile Ride te zijn, maar dat ging helaas niet door. Maar goed, misschien dat we daar straks nog wel iets over kunnen vertellen. We hebben het gehad over Europa Kinderhulp. Een mooie actie waarbij je kinderen vanuit het buitenland een paar weken bij jou in de zomervakantie kan laten logeren. Om hen een fijne vakantie toe te wensen. Dus denk je nou, ik wil vrijwilliger zijn en daaraan meewerken. Of dat je denkt van nou, ik ben op zoek naar een nieuwe baan. Ik wil misschien wel voorzitter worden van Europa Kinderhulp in het noorden van Nederland. Ga dan even snel naar de website van Europa Kinderhulp en meld je aan. En daarnaast had het natuurlijk nog over de roeiloods. Want we zijn dringend op zoek naar nieuwe roeiers die in het weekend misschien wel een stukje willen roeien. Jong of oud, het maakt niet uit, je mag meedoen. Zelfs onze eigen Jan mag meedoen als hij zou willen. En dan zijn we bijna aangekomen bij uur 2 van Rondje Eems Delta, waarbij de eerste gast al klaar zit, maar daarover later meer. Na het nieuws zijn wij weer terug. Tot straks.

0: altijd bij de hand. Om op het Hoge Land.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bas Westerwil is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's zoals Top Op, Klokhuis en Koffietijd. Ook was hij lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Jennifer Westerwil had hartproblemen, maar is volgens RTL onverwachts overleden in zijn slaap. Hij zou vandaag jarig zijn geweest. Bas Westerwil was 62 jaar. Ook was hij lange tijd getrouwd met Babette.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bas Westerwil is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's zoals Top Op, Klokhuis en Koffietijd. Ook was hij lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Westerwil had hartproblemen, maar is volgens RTL onverwachts overleden in zijn slaap. Hij zou vandaag jarig zijn geweest. Bas Westerwil was 62 jaar. Verschillende horlogeswinkels van Swatch blijven vandaag dicht vanwege onrust rond een speciaal horloge. In Leidschendam waren een paar honderd mensen naar de winkel gekomen. De politie moest ingrijpen en een deel van het winkelcentrum werd ontruimd. Ook in Amsterdam en Utrecht stonden honderden mensen voor de deur en de winkels zijn dichtgebleven. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij het Tjaadmeer op de grens van Tjaad, Cameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Nederland geeft 2 eeuwenoude objecten terug aan India. Het gaat om de zogeheten Chola-platen, metalen ringen met daaraan koperen platen. Op die platen staan historische teksten over een dynastie. Ze komen uit de 11e eeuw. Honderden jaren geleden kwamen ze in Nederland terecht, uiteindelijk bij de Universiteit van Leiden. Morgen worden ze formeel overgedragen aan India. Het weer, zonnige periode met buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag vaker zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technischexpertjansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: ik mag gelijk al gaan verbeteren. Het is niet Maya Dijkstra die hier zit, het is Luna Hamelink. Maar goed, dat wisten jullie natuurlijk wel, want jullie zijn blijven hangen van het eerste uur, hoop ik. En anders heet ik je van harte welkom bij het tweede uur van Rondje Eems Delta, hier bij Omroep Eems Delta. Dit tweede uur van Rondje zit ook weer boordevol leuke items. Zo hebben we straks het beroep onder de loep, waarbij we gaan spreken met een holistische therapeut. Gaan we naar het, even kijken, de reunie voor kampioenshelden VVV Appingedam. Ik ben heel benieuwd. Misschien dat Gert er straks ook nog wat over kan vertellen. Wie weet. Hij knikt van ja, dus daar gaan we het straks nog wel eventjes over hebben. En we gaan het hebben over wel een bijzondere actie van de voedselbank. Maar daarover straks meer. Eerst gaan we door met Jan Smit en de drie J's. Die man is verliefd.
1: Dit is Rondje Eems Delta met Luna Hamelink.

0: Ja, als je denkt aan de ANWB, dan denk je misschien wel aan de busjes die je kan bellen als je pech hebt. Of aan de ANWB-koppeltjes als je chronisch online bent, zoals ik. Maar wat ANWB ook doet, is bijvoorbeeld het ANWB-fonds. En daarmee steunen ze projecten door heel Nederland. En elk project kan stemmen verzamelen. Het project dat de meeste stemmen krijgt, maakt dan kans op 10.000 euro. En dat is behoorlijk veel geld. En een van de projecten die dit jaar meedingt om de prijs is de Voedselbank in Delfzijl. Tegenover mij zit Jan van Heerde. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Want waarom doen jullie mee aan deze actie?
1: Nou, het is een hele bijzondere actie eigenlijk. En we doen mee omdat we het gebouw, want het is nog niet van ons, aan de Waddenweg in Delfzijl graag willen verduurzamen.
0: Waarom is dat nodig?
1: En dat is nodig omdat er op dit moment het gebouw dateert van 1963. En er is weinig aan isolatie gebeurd. Er zit geen dubbelglas, geen HR++ glas in. Houten kozijnen, om eens wat op te noemen. En weinig isolatie dus. En we willen graag het pand gaan verduurzamen. Er is al een heel initiatief op poten gezet. We hebben ook al een deelsubsidie binnen. Maar de laatste loodjes moeten nu nog.
0: Want het lijkt me dat aan het verduurzamen van een gebouw een behoorlijk prijskaartje hangt.
1: Dat klopt, het kost heel veel geld. En we willen door mee te doen aan dit project. Nou, dat is een welkome aanvulling uiteraard. Maar dan moeten we wel winnen.
0: Ja, en dat is natuurlijk wel belangrijk.
1: Ja, daarvoor zitten we eigenlijk hier. En daarvoor hebben we ook al wat publiciteit gedaan. Kijk maar op onze Facebook-site van Voedselbank Eems Delta. De mogelijkheid om op ons project te stemmen.
0: Want als het gebouw verduurzaamd is, wat zou dat voor jullie betekenen?
1: Concreet betekent dat een gigantische afname in de energiekosten die we op dit moment hebben. Een groot gedeelte daarvan krijgen we gelukkig gesubsidieerd door de gemeente Eems Delta. Maar dat neemt niet weg. Als wij dat goedkoper kunnen doen, dan scheelt het ook de gemeente Eems Delta. En dus scheelt het ook de inwoner in de portemonnee. Zo simpel is dat.
0: En heeft het dan ook nog een positief effect voor de mensen die bij jullie voedsel komen halen?
1: Het heeft eigenlijk geen positief effect. We hebben op dit moment voldoende financiële middelen gelukkig. Om genoeg producten te ontvangen en eventueel aan te kopen in de week. Dus qua producten, het is wel minder wat we krijgen als in het verleden van de supermarkten. Maar we kunnen ons goed redden.
0: Nou ja, dat scheelt. En ja. Als jullie gewoon minder kosten hebben, dat is natuurlijk ook positief. Maar goed, dan moeten er wel stemmen komen.
1: Ja.
0: Hoe kunnen we stemmen?
1: Nou, er zit, in Groningen zijn er 8 projecten die meedoen bij het ANWB-fonds. En de gemeente Eems Delta heeft maar 1 project. Dat is heel bijzonder.
0: Eigenlijk zouden dan alle mensen uit Eems Delta op dit project moeten kunnen stemmen, toch?
1: Precies. En dat zou het mooiste zijn. En dat kan eigenlijk heel simpel. Je kunt naar onze website gaan, www.voedselbank-eemsdelta.nl. Daar zit een QR-code op. En die kun je inscannen. En dan word je doorgeleid naar anwb.nl/stem op ons. Dat is dan het adres waar je kunt stemmen. Dan scroll je een eentje naar beneden naar de provincie Groningen. En halverwege zie je dan staan Voedselbank Eems Delta. En aan de rechterkant het vakje stem. En de bedoeling is dan dat je daar op klikt, je e-mailadres invult en zodoende je stem uitbrengt. En dat kan tot en met 24 mei.
0: Dus je hebt nog een week de tijd eigenlijk om dit te doen. Ja. En ik heb gisteren natuurlijk gestemd, want ik vond het belangrijk om dit project te steunen. En ik kan je als luisteraar, ik kan je vertellen, het is heel makkelijk. Binnen 2 minuten was ik klaar. En het leuke is, als je stemt, kan je ook nog kans maken op 5 vrijkaartjes voor een uitje. Dus een dagje uit. Ja. Dus dan krijg je er misschien ook nog wel wat voor terug.
1: Ja, je kunt er zelf ook nog mee winnen.
0: En weet je toevallig hoeveel stemmen er ongeveer nodig zijn om te winnen? Of is dat heel lastig in te schatten?
1: Geen idee. Nee, ik heb wel gezien dat ook onze collega Midden Groningen meedoet van de Voedselbank. Dus ja,
0: dat is dan wel lastig?
1: Dat is wel lastig. Maar we hebben een goede hoofd. Daar hebben we er echt alles aan gedaan. We hebben ook flyers gedrukt. Die wordt bij diverse instanties hebben die afgegeven. Ook bij kerkgenootschappen wordt die aanstaande zondag verstrekt. Alle media hebben onze aandacht. In de regionale dagbladen zijn persberichten geplaatst. En we mochten ook weer vandaag bij jullie zijn bij Omroep in Delta. Altijd leuk om hier aanwezig te zijn.
0: Nou ja, we vinden het ook heel fijn dat jullie er zijn. Het stemmen kan dus tot 24 mei.
1: Ja.
0: En hoe lang moet je dan wachten tot de uitslag?
1: Wij moeten wachten tot 12 juni.
0: Dat is nog een behoorlijke tijd.
1: Dat is een behoorlijke tijd. Dus het wordt duimen dat we bij de winnaars zijn. En is de prijsuitreiking op 10 juli. Dus dat is nog even afwachten.
0: Nou, we gaan het je helpen hopen. En we gaan natuurlijk met z'n allen massaal stemmen.
1: Geweldig.
0: Dankjewel dat jullie er waren.
1: Doen en bedankt.
0: Heel veel succes.
1: Dankjewel.
2: Dit is Rondje Eems Delta.

0: Ja, en van Funky Town gaan we naar ons volgende item, namelijk Beroep onder de loep. Het item in dit programma waarbij we bijzondere banen uit Eemsdelta en omgeving als het ware onder de loep leggen. En vandaag hebben we aan de telefoon Simone Meijerhof. Welkom.
1: Dankjewel, Luna.
0: Vertel eens, wat voor werk doe jij?
1: Mijn baan als holistisch therapeut, daarin heb ik een praktijk. Ik heb 39 jaar in de zorg gewerkt, waarvan de laatste jaren op de polykliniek urologie. En ik ben burn-out geraakt en ik dacht, weet je, ik ging alleen maar met een heel klein stukje van het lijf om. En ik voelde, wanneer ik met mensen in gesprek was, er was altijd meer. Want het was niet alleen die blazen die niet wilden, of die niest en waar je last van had. En toen dacht ik, het roer moet om voor mij. Want ik wil het holistisch beeld van mensen zien. Holistisch komt van een oude Griekse woord, holisme. En dat betekent geheel, compleet, alles. Dus het hele plaatje.
0: Dus in plaats van dat je echt kijkt naar een individuele klacht, ja, kijk je echt naar de persoon die er ook achter zit.
1: Precies. Dus wanneer iemand bij mij in de praktijk komt, dan vraag ik je holistisch uit. Dus dat betekent dat ik vraag, nou, hoe zit je mentaal? Hoe zit het tussen de oren? Heeft een heel plat vloes uitgedrukt. Maar hoe zijn je conditioneringen? Nou, weet je, dat heeft te maken met hoe ben je opgeleid? Welk gezin kom je uit? Hoe voel je fysiek? Rugklachten, nekklachten, nou, noem maar op. Hoofdpijn, dergelijke. Hoe is het met emoties?
0: Maar je gaat dus op heel veel dingen in. Je pakt het heel groot aan. Om dan uiteindelijk een heel klein probleem dan weer op te lossen eigenlijk.
1: Ja, nou ja, weet je, een heel klein probleem. Ik maak even mijn rijtje af hoor. Ik vraag naar het energetisch niveau en naar het spiritueel niveau. En ik ben niet alleen holistisch therapeut. Ik ben ook sexual healing coach. En daar ligt mijn link met de urologie. Omdat ik daar merkte dat er heel veel armoede omtrent de seksualiteit is. En dan met name bij vrouwen. Ja, ik vraag dus heel, om op jouw vraag terug te komen, ik vraag heel breed uit en dan filter ik tijdens het gesprek wel, van het grootste probleem eruit. Dat komt natuurlijk ook van het verhaal wat over het algemeen vrouwen zie ik in mijn praktijk. Inderdaad, dan filter ik daar wel het grootste probleem eruit. En dan gaan we van beide kanten. Meestal zo'n gesprek duurt gauw een half uur. En dat is gratis in principe. En dan gaan we beide aanvoelen van hebben wij een klik en kunnen wij verder samenwerken. Want alles wat ik doe dingen aanraken. Adviezen geven van goed luisteren. Maar in principe, iedereen moet zelf heel hard werken. Dat heb ik zelf ook even.
0: Maar wat ik me dan afvraag, hè? Want je komt uit de gewone normale zorg. Dan ga je de holistische zorg in.
1: Ja.
0: Zover ik begrijp, is er vanuit de gewone zorg altijd wel een beetje een vooroordeel over deze zorg. Hoe ga je daarmee om?
1: Dat vind ik heel verdrietig voor die mensen. En daar loop ik natuurlijk nu heel erg tegenaan. Er zijn heel veel vrouwen die bij mij komen. Die hebben een traject al bij een psycholoog. Sommigen ook bij een psychiater. Bij de reguliere zorg gehad. En daar komen ze helaas niet verder mee. En dat heeft dan met name te maken omdat alleen maar naar... kijk, het is niet alleen een stukje psychologie. Weet je, daar zit ook een lijf wat in beweging moet komen. Alleen al wandelen. Bijvoorbeeld dat mensen wandelen. Weet je, hoe simpel kan het zijn? Maar elke dag een half uurtje wandelen, hoe gezond dat eigenlijk al is. Weet je, dan kan je in je hoofd zo vastzitten. Daar wordt dan niet aan, ja, aan gedacht. Heel veel mensen drinken veel te weinig. Er hoort natuurlijk ook een stuk voeding bij.
0: Maar is dat dan niet alleen per se... jij kijkt natuurlijk naar het totaalplaatje. In de reguliere zorg is het natuurlijk allemaal heel erg gespecialiseerd op een bepaald onderdeel van het lichaam. Zit daar dan niet het knelpunt?
1: Dat denk ik wel, ja. Ja, kijk, ik had in het ziekenhuis had ik ik was verpleegkundig specialist. Dus ik had al de riant tijd van een half uur. Een uroloog die zag een nieuwe patiënt 10 minuten. En ik had daar al een half uur de tijd voor. Ik ben natuurlijk ook geen arts. Ik was in een klein stukje, de prostaatkanker. Daar was ik in gespecialiseerd. En de blaaskanker. En verder. Zeg maar niet. Dus, want ik kon mijn aanvliegroute in de zorg was natuurlijk ook heel anders. Ik ben van huis uit verpleegkundige en geen niet specialist die niet medisch opgeleid, zeg maar. Dus daar had ik al meer tijd naar. En van daaruit ook eigenlijk dat ik merkte van jeetje, dit kan veel meer, maar niet alleen om te kijken om die prostaat te genezen, maar er zit gewoon veel meer onder, weet je nou. En dat gevoel wat je in de energie zit, je kan dat zelf. Jij hebt vast ook wel eens, mag ik jij zeggen?
0: Ja, tuurlijk.
1: Oké, je hebt vast ook wel als jij op een verjaardag of je komt misschien bij je ouders of andere familie, je komt daar een kamer binnen en je denkt van nou wat hier gebeurd is, dat weet ik niet, maar dit voelt niet goed. Herken je dat?
0: Nou ja, ik denk dat elke luisteraar dit wel zal herkennen, toch?
1: Ja, precies. Nou, dat bedoel ik. Weet je wel, nou en dat. Maar dat is natuurlijk heel lastig de vinger op te leggen. Want wat is dan nou precies, wat voel je dan eigenlijk nou precies? Die energie.
0: En dat zijn dus dingen die jij uitzoekt. Het is heel duidelijk, je bent heel erg begaan met wat je doet en de mensen die je helpt.
1: Ja.
0: Maar we hebben het natuurlijk over je beroep in de kern. Stel nou dat iemand luistert en zegt van ik ben zelf ook wel eens bij een holistisch therapeut geweest en ik vond het wel werken. En hoe word je dit nou? Wat heb je daarvoor nodig?
1: Oei. Nou, ik ben opgeleid door Marjolein Berensen in Westervoort bij Zoma heet de opleiding. Ik moest, voordat ik deze opleiding mocht gaan doen, eerst ingewijd worden in Reiki. Nou ja, en Reiki, dat is universele energie. En dat is ook een heel verhaal, daar kan ik ook heel veel over vertellen, maar in ieder geval...
0: Helaas hebben we die tijd niet meer.
1: Dat begrijp ik. En dan vraag je mij de volgende keer van alles over Reiki.
0: Ja,
1: maar in ieder geval, zo is het begonnen. En daarvan dacht ik, wow, kijk, zo zit het. Weet je wel, het maakt niet uit of jij nu denkt dat er... God is, of dat jij denkt er is een Allah, of er is een Boeddha, of er zijn overledenen. Weet je, maar er is iets dat zorgt voor jou. Nou, dat was voor mij al, dat was voor mij eigenlijk een enorme eye-opener. Dat ik dacht van, oké, ik hoef niet één, maar het is gewoon heel, weet je, we zijn
0: nou ja,
1: met z'n allen in verbinding.
0: Het klinkt heel bijzonder en je bent zo bevlogen. Ik hoor dat je nog uren door kan kletsen. Maar helaas hebben we die tijd niet meer.
1: Nou,
0: heel erg bedanken dat je ons een tipje van de sluier hebt kunnen geven van wat het beroep als holistisch therapeut inhoudt. Ik wens je nog een heel fijn weekend toe. En dank je wel dat je er was.
1: Dank je wel. Mag ik één dingetje zeggen nog?
0: Nou, één laatste ding nog.
1: Op www.simonemeijerhof.nl. Dat is mijn website. Dus en daar ben ik heel benaderbaar. Dus als mensen meer willen weten, dan zijn ze van harte welkom.
0: Nou, dat gaan ze zeker doen. Dankjewel dat je er was.
1: Jij ook bedankt.

0: Ja, en van het een gaan we weer door naar het ander. Want ja, we zijn een radioprogramma, dat doen we dat natuurlijk. En ik ben wel benieuwd, Jan. Waar zijn jullie als repo-team op dit moment aangekomen?
1: Ja, Luna, wij staan momenteel in de kantine hier bij DVC in Appingedam. Want alles wordt een beetje in gereedheid gebracht voor de reunie. 50 jaar, geen 50 jaar DVC. Maar wel 50 jaar bestaan van de voetbalclub. Toen nog, 50 jaar geleden. Gewoon voetbalclub Appingedam eigenlijk. Die speelde toen nog in de hoofdklasse. Nu niet meer natuurlijk. Maar in dit geval, oude tijden herleven. En ik praat hier even met Tony Horendijk en Popco Boerema. Ja, daar waren nog eens tijden, jongens, vroeger.
2: Ja, dat was hartstikke mooi. Hoogtepunt van ons stukje voetbal. Maar nooit, het is altijd een beetje het begin geweest van de opmars van Appingedam. Die ging nooit duur door eerste klasse en hoofdklasse. En ja, dat is natuurlijk geweldig geweest. Dat is, maar er moet wel wat veel gebeuren natuurlijk. In het veld, maar ook om het veld. En dat wordt af ook vergeten. En ik denk dat het was om het veld nou eens nog drukker was dan in het veld.
1: Ja, hou bedoel toe.
2: Nou, dat moet gewoon ontzettend veel georganiseerd worden. Bestuur en zo, dat stond er natuurlijk dan volledig achter. Thijs Zweep, Coach van Dijk. En de sponsoren. De sponsoren hebben we natuurlijk ook een standje bijdragen. En de tijd Schuiter mooi in Doornbos. En Noord-Tiet Peter van Kampenhout. En toen Theo Eerens met zijn bedrijf.
1: Buizing, dat heb je nog, hè?
2: Ja, Benny Buizing, die was zat in bestuur. Maar die had ook ontzettend veel bijdragen. Die jongens die kwamen natuurlijk in even de hangende keukjes voetbal, hè? Die onbekend. Die had natuurlijk, die kreeg wel een procent. Ja. Zo ging dat.
1: Ja. Ja, was een mooie tijd, Tony, of niet?
3: Ja, zeker. Ja. Toen begon de victorie, hè?
1: Toen begon de victorie, ja, maar jullie gingen ver weg ook, hè? Hebben jullie allebei hoofdklasse voetbal? Ja.

0: Ja, ik heb hoofdlessen. Ik heb een jaar in hoofdlessen voetbald. Tegen de Treffers en tegen Sneek. Sneek stond er ook leuk.
1: Ja, en zat er nog geen club aan in Gelderland of zo? Was ook een hele goeie club.
0: Waberich.
1: Waberich.
0: Ja.
2: Ja,
1: ja. Groesbeek.
0: Groesbeek. Dus wie werd toen kampioen in de tweede klas? Meran en ook in Dono in de eerste klas.
2: Ja.
0: En toen ging ik boven. Na een jaar heb ik dit dus gespeeld in de hoofdklas. En toen ben ik ermee gestopt.
1: Ja, nou heb ik de norm. Het was niet een hoogtepunt. Ja, dat begreep ik, Tony. Maar nou heb ik ook de norm gehoord in die tijd, Henk Nienhuis.
0: Ja, die was de trainer van Nijbun.
2: Ja.
0: En die ging er volledig van hoe dat zou wel even kampioen zou worden.
3: Die was zo fanatiek. Ik viel toen in. Lucas die had een sterke tegenstander. Westerhof. En die jongen die was sterk. En Johnny de Rood zei tegen mij van Popko, hij komt hier niet voorbij. Hij zei, dat komt in orde. En hij had zo'n zetspel. Toen was dat klaar. Maar dat is gewoon een mooie tijd. Maar voor de wedstrijd werd Johnny de Rood aan het trainen toen. En dat zal ik nooit weer vergeten. Ooit en al zijn natuurlijk voor de eerste wedstrijd. En toen wie wij ons dat aankleiden. En Johnny de Groot was een hele precieze man. Die had je het hoort, precies op hooi steen zitten. En $200 pakken aan. Die man die was precies. Maar toen wie wij ons dat aankleiden in de kleidkamer. En toen kwam de balsams en zo die kwamen. En toen was er ooit die kneep in zo'n grote vlees. En alles kreeg Johnny de Groot op zijn mooie, schone pak. Ik zal het nooit weer vergeten. Maar kijk, tij maar zuur. Maar dat werd natuurlijk, toen de oeslaag bekend was, werd er ruimschoots gecompenseerd.
1: Ja, nee, oké, dat begreep ik. Maar in elk geval, Johnny, du bist in de hoofdklasse bist du gestopt? Hoe moet dat zijn?
0: Nou, de hoofdklasse ben ik gestopt.
1: De hoogtepunt?
0: Ik begon wat blessures te krijgen. En ook nog klein kinderwender. Dus het werd iedere keer verder uitreizen.
1: Ja.
0: Alle dagen onderweg.
1: Ja.
0: Ik kwam soms om een uur of negen kwam weer zo. En we gingen ook altijd nog aan het eten.
1: Aan het eten, door bij Angst, bij Drouwen in de buurt.
0: Ees. Dus eerst mensen, om een uur of half negen voort.
1: Ja. Ja, en vrouwen ging met, hè?
0: En vrouwen ging met. Maar ja, met twee kinderen wilde hij meer.
3: Schulkamp, hè? Dat was onze grootste man in de beurs, hè?
1: Ja, wat was hij? Een beetje materiaalverzorger?
3: Ja, hij deed alles. Overal, als hij maar speltjes kreeg of zijn horenbandjes, dat was goud.
1: Ja, precies. Ja, maar eens, ik heb me nog herinneren dat jullie door altijd.
0: Ook al in de tweede klas, hoor.
1: Ja. Die was ook een beetje sponsor met, toch?
0: Die was ook een beetje sponsor met, ja. Ja, nee, dat kost best vertoef.
1: Ja, precies, ja. Ja, want toen zei Koos Verdiek, helaas is dat er niet meer natuurlijk. Die zat ook in het bestuur, toch? Of,
0: ja, die zat ook in het bestuur. En Jamede Mosinpaar, die zat toen in het bestuur.
1: Ja, Piet.
0: Piet.
1: Ja.
0: En Jopie Meijer.
1: Ja.
0: En, ja.
1: Hans Meijer, zeker?
3: Piet Sissing.
1: Piet Sissing, ja.
3: Ja, wel bekend, hè.
1: Ja.
3: Ja, door is dit gebouw, door Neums. Dat is,
1: Wat verwacht je er vanmiddag van, jongens? Speel je zelf mee vanmiddag?
0: Nee, dat
3: kan
0: niet.
3: Dat is helemaal wel verhoogd, maar...
1: Ja, maar ik heb al eens zo'n popco, dat zo gewoon... dat gewoon lopen kunnen voetballen, hè?
3: Ja.
0: Ik heb ook walking voetbal gedaan.
1: Ja.
0: Maar toen kreeg ik weer last van de knie en toen ben ik er wel mee gestopt. Dat was beter vanuit.
1: Een keer al top natuurlijk, hè?
3: Wel op reden, dan kun je even nemen dat je ouder wordt.
1: Oké.
3: Vrouw gebukte me even een kwartje, nou geef je nou een schopting aan.
1: Oké, nou, kwartjes hebben we ons niet meer, toch?
0: Nee.
1: Ik heb nog niet aan de weg komen, Popco.
3: Nee.
1: Nou jongens, ik hoop dat jullie het hartstikke leuk hebben vanmiddag.
3: Ooit ding, daar zou je wel af van. Muziekkorps, je blijft hier gewoon hier bij voetbal. Maar tijdens Hoge Zaat naar Bun, of in Hoge Zaat naar Bun, kwam even naar Mikkeling.
1: Zo wil je binnen nog.
3: Maar die eerste wedstrijd, toen lessen 4 minuten, toen gebeurde het. Maar toen was muziekkorps al terug naar de Bun. Die stond wel klaar om die al blauw op te wachten. Maar het werd helaas draai. En dat was al sneu voor die jongens.
1: Nee.
0: 2-2
1: hoor ik net van.
3: 2-2.
1: Ja. Ah, dat mag niet zo. Het was een liefspel.
3: Ja, liefspel.
1: Nou, jongen, ik hoop dat jullie een hele leuke middag hebben. En Nou, Johnny, laat hier.
4: De eerste
1: Ja, nou ja, oké. Nou, bijzonder zijn, wat wordt. Maar zullen wij nemen in mijn bar hier?
4: Ja.
1: Dat liep me even verkeerd, hè? Nee. Het is een reunie, hè?
3: Koffie of
1: wat? Nee, laten we direct maar bier nemen, hè? Jongens, bedankt, hè?
4: Ja.
1: En een hele gezellige middag.
4: Ja,
1: dankjewel.
4: Ja.
5: Dit is Rondje Eems Delta met Luna Hamelink.

0: Ja, van propaganda met duel gaan we over naar de duellen die straks misschien wel plaats gaan vinden op de voetbalvelden. Want wat staat er te gebeuren qua sport deze zaterdagmiddag, Gert?
1: Nou, ik ga niet flauw doen. Ik ga niet zeggen voetbal, maar dat weten we allemaal wel. Nee, we gaan natuurlijk stilstaan bij DVC Appingedam. Daar is het kampioensteam van 50 jaar geleden is daar vandaag in de reunie. Ze zijn allemaal zo'n beetje diegenen die nog zijn terug. Als het goed is, gaat Luc Veenstra daar ook wat mensen van interviewen. Er is net al een interview geweest door Jan, hè, en hier een rondje. Maar dat gaan wij dus nog dunnetjes overdoen. En ze spelen vandaag ook nog een wedstrijd. Dat is tegen Veenam 1894. Aftrap is om 3:30. En dan zeggen de mensen, 3:30. DVC die voetbalt al om 3:00. Ja, dat klopt. Alleen, we zitten in de ene laatste ronde. En dan beginnen alle wedstrijden op hetzelfde tijdstip. Dus de KNVB heeft besloten, 3:30. Punt. Dus iedereen begint om 3:30. We zijn ook bij in Loppersum. Loppersum speelt uit tegen Bikwik in Groningen. We zijn bij de wedstrijd van NEC. Die spelen in Emmer Kompas QM. Gerard die is naar Holwierde. Die speelt tegen Polster. Ze spelen waarschijnlijk nergens voor. Want ze konden kampioen worden. Ze konden derde periode kampioen worden. Of vervangend dan. Alleen, ja, wij hebben gezegd, het is voorbij, het is over. Maar er schijnt nog een ontsnappingsclausule te zijn. Gerard weet er alles van, dus daar gaan we hem even naar vragen.
0: Dat klinkt heel spannend.
1: Ja, dat klinkt ook, ik weet ook niet hoe. Ik ben benieuwd wat voor verhaal die komt. Dus ik ben echt benieuwd. En verder zijn we ook bij Middelstum tegen Oosterparkers. Daar hebben we een clubverslaggever, die doet een verslag van. Bouw die op de hoogte van de andere clubs hier uit de regio. We hebben leuke muziek. Vanavond is het Songfestival, dus er zal waarschijnlijk wel iets van het Songfestival liedje in zitten. Ja, dus dat.
0: Nou, klinkt als een drukke middag.
1: Heb ik altijd. Ik heb het altijd heel druk. In mijn eentje.
0: Nou, je hebt wel allemaal reporters verspreid over de landen.
1: Ja, over de provincie. Ja, ja. Ook in de gemeente. Ja, nee, dat klopt. Dat hebben we. En we hebben ook televisiebeelden erbij. Dus dat doen we ook nog niet op de velden, maar wel vanuit de studio.
0: Nou, dat is wel leuk. Dus ik kreeg al appjes van bepaalde collega's. Televisiescherm staat niet aan. Ja, nee, maar dat is zo dus opgelost.
1: Dat gaat vanmiddag vanaf 2:00 weer helemaal los op kanaal 46 van Ziggo. En jij weet wat die andere kanaal is.
0: Ja, ik zal even kijken. Bij KPN is het kanaal 1501.
1: Kijk, zijn we daar ook weer van op de hoogte. Dus kijken zo meteen en luisteren.

0: Sandy Posey met I Take It Back. En daarmee zijn we aangekomen bij de laatste minuut van Rondje 1 Stelta van deze zaterdag 16 mei. Maar we gaan niet weg voordat we nog even herhaald hebben dat de voedselbank in Eemsdelta wacht op jouw stem. Want met die stem kunnen ze misschien wel 10.000 euro winnen om het gebouw verder te verduurzamen. En dat scheelt hem geld en wat net ook al gezegd werd, scheelt ons ook weer geld. En daarnaast, een stem maakt ook dat je kans maakt op tickets voor een dagje uit. Dus schroom niet, ga naar de site van AWB Fonds en breng een stem uit op de voedselbank in Eemsdelta. Verder hebben we dit uur gehad over holistische therapeut. Wat is dat? Wat gaan we ermee doen? Nou, dan moet je even terugluisteren. En we hebben natuurlijk gehad over de reunie van kampioenshelden. Maar daarover later meer ook nog bij Eemsdelta Sport. Dus blijf vooral even hangen. Gert staat al klaar achter de knoppen. Wij zijn er volgende week weer. Nog een heel fijn weekend en blijf luisteren.
1: Bij de hand. Omroep het Hoge Land.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De politie in Helmond heeft een 33-jarige man zonder woon- of verblijfplaats opgepakt in verband met de dood van een vrouw van 45. Haar lichaam werd vannacht levenloos aangetroffen in haar woning in Helmond. Jelle Seubring met agenten kwamen ter plaatse na een 112-melding. Heeft een 33 kort daarna aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet onderzoek. Bij een ongeluk in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 8 mensen omgekomen. Een goederentrein botste op een stadsbus. De bus vloog in brand, waardoor ook auto's en motoren beschadigd raakten. Zeker 25 mensen zijn gewond. Reddingswerkers zijn druk bezig en uit het wrak van de bus te halen. Over de oorzaak van het ongeluk in Bangkok is nog niet bekend. De bus vloog in brand, waardoor vrouw uit de Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Zijn gewond. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat de vrouw haar honden zwaar verwaarloosde. De oorzaak van het ongeluk in Bangkok honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen en kregen weinig drinken. In de voerbakken zat beschimmeld vlees.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie in Helmond heeft een 33-jarige man zonder woon- of verblijfplaats opgepakt in verband met de dood van een vrouw van 45. Haar lichaam werd vannacht levenloos aangetroffen in haar woning in Helmond. Agenten kwamen ter plaatse na een 112-melding. De man werd kort daarna aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet onderzoek. Bij een ongeluk in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 8 mensen omgekomen. Een goederentrein botste op een stadsbus. De bus vloog in brand, waardoor ook auto's en motoren beschadigd raakten. Zeker 25 mensen zijn gewond. Reddingswerkers zijn druk bezig hen uit het wrak van de bus te halen. Over de oorzaak van het ongeluk in Bangkok is nog niets bekend. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat de vrouw haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen en ze kregen weinig drinken. En in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van haar dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Presentator Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's. Zijn carrière begon in de jaren 80, toen hij onder meer op tv Toppop presenteerde. En ook was hij te horen op Hilversum 3 en Radio 3, de voorlopers van 3FM. Later werd hij bekend van kinderprogramma's als Het Klokhuis, het School TV Weekjournaal en de stem van Plankton uit SpongeBob. Westerwiel was lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Hij had hartproblemen, maar is onverwachts overleden in zijn slaap. Vandaag zou hij jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Het weer, zonnige periode en buien, het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, 2 tot 4 graden. Morgen eerst veel bewolking en wat regen. In de middag tussen de buien door vaker de zon en dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: Marianne.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

Welkom, zegt deze man. 2:10. Dit is vandaag 16 mei 2026. Welkom bij Eems Delta Sport. Tot 5 uur zijn we bij je met de voetbalwedstrijden van vandaag. En dat gaat helemaal goed komen. We hebben een aantal wedstrijden waar we bij zijn. En er zijn een aantal wedstrijden die ook al gespeeld zijn. 2 wedstrijden. Die moesten ingehaald worden. Daar heb ik wel een uitslagen voor je. Dat zijn de 5e klasse E. 2 wedstrijden afgelopen 12 mei. Dat was de dinsdag. Kloosterburen tegen Zeester werd 1-2. Wedstrijd uit ronde 14 en uit ronde 15. Ook op diezelfde dag gespeeld. Stedum tegen Roodzwart Buffalo werd 0-3. Dat had je dus nog even te goed. Wij gaan in ieder geval vandaag... Of uitleg krijgen van Gerard over Polster. Ik weet niet hoe het allemaal in elkaar zit. Maar er schijnt nog een escape te zijn dat zij dus nog door kunnen gaan. Nou, we gaan het allemaal horen zo meteen. Ik heb in ieder geval geen idee. Volgens mij is het gebeurd. We hebben natuurlijk kampioenen zijn er. Er gaan echt beslissingen vallen. Er zijn al beslissingen gevallen. Die zijn er al. Er zijn ook wedstrijden die om des keizers baat gaan. Dat je dat even weet. En mocht je niet weten wat die uitspraak betekent, betekent gewoon, het gaat nergens meer over. Dat is het. 2 plaatjes gedraaid. Mutt, Tiger Feet uit 74. En 5 jaar later hadden we Robert Palmer en Can We Still Be Friends. Ja, puur toeval. Het plaatje was al ingepland. En ik moest er aan denken toen ik het nieuws hoorde van radio discjockey en tv-presentator Bas Westerweel. Dat hij was overleden op 62-jarige, bijna 63-jarige leeftijd. Het leven is soms te kort om stil te gaan staan bij dit soort dingen. Want voor je het weet is het voor jezelf voorbij. Laat dat gewoon maar in het hoofd houden. Wat gaan wij doen vandaag? We gaan onder andere muziek draaien. We gaan sport. We gaan zo meteen even kijken in Appingedam. Want daar is Luc. Kijken of hij de opstellingen al heeft. En heeft hij dat al? Vraag ik buiten uitzending om. En waarschijnlijk heeft hij ze nog niet. Maar zo meteen na de volgende plaat hebben we het wedstrijdoverzicht. En gaan we denk ik voor de eerste keer schakelen in Appingedam. Eerst even een muziekje. En dat doen we met Mary Mary uit het jaar 2000. Hier is Shackles.

0: En na de muziek van Mary Mary met Shackles gaan wij naar het programmaoverzicht van de wedstrijden van vanmiddag. Het programma van de KNVB, afdeling Noord, van zaterdag 16 mei 2026. Dit zijn de wedstrijden. In de tweede klasse J, de 25e speelronde, dat is de één na laatste. Alle wedstrijden vanmiddag om 3 uur. Omdat de laatste 2 rondes gewoon op dezelfde tijdstippen gespeeld moeten gaan worden. De wedstrijden zijn Drentina Gorecht, Meppel Noorseschut, Halsides, Achilles 1894, Roden Grijpskerk, GVV Rapiditas Marum, Zuidlaren. En die mag het opnemen tegen Bedum. En LTC is vandaag vrij. Ook de 25e speelronde in de derde klasse R. Zometeen schakelen we met de burgemeester Wellemans Sportpark in Appingedam voor de wedstrijd DVC Appingedam tegen Veendam 1894. Luc Veenstra is daar, we gaan zo naar hem schakelen. Bikwik 1887 tegen Loppersum. En daarvoor gaan we bellen met Geert-Jan Reinders. Corenos neemt het op tegen VV Hoge Zand. CEC is in Emke Paskunt gastheer van NEC Delfzijl. Anton Veles gaan we daarvoor bellen. Groengeel, VV Groningen, Omlandia, Nikkebokkers en Wildervang Helpman. En ik benadruk nog maar even, die wedstrijden beginnen allemaal om 2:30. In de vierde klasse E, ook alle wedstrijden om 2:30. Daar hebben ze de 22e speelronde. Dat is vandaag de laatste speelronde. De FIVO neemt erop tegen Sios, Heraklion, HFC 15, Leeuwenborg, Lycurgus, Holwierde, Polster. Daarvoor is Gerard Pijper naar Holwierde afgereisd. Daar gaan we zo mee contacten. Middelstum neemt erop tegen de Oosterparkers. Daarvoor gaan we bellen met Bart Portiga. En Noordwolde tegen Mamio. Dan de vijfde klasse E, weer de 25e speelronde. Eendrum VVSV 09. Dat is de laatste, een van de laatste wedstrijden voor VVSV 09. Want die gaan fuseren samen met volgens mij Kloosterburen en... Nog geen, ik weet het niet meer. Leo volgens mij. Maar goed, dat doet er niet toe. Eendrum VVSV 09 inderdaad. Kloosterburen Stadium, OKVC Roodzwart Buffalo, ZEC, Noordpool UFC, Warfum VVC Ster, Ezingen KRC en FC Leo is vrij. En hoe gaat die fusieclub heten? Dat wordt voetbalclub De Marne. Dat wordt hem, ja. De vijfde klasse G, de 22e speelronde. Dat is ook de laatste ronde voor hun. Bato, de kampioen, neemt erop tegen VVS Oostwold. Dan zeg ik dat wel, keihard is de kampioen. Dan zit ik niet uit mijn nek te praten. Nee, volgens mij wel. Ja, Bato is natuurlijk de kampioen. Die neemt dus op tegen Oostwold. VVP klaar tegen Nieuwolda. Harkstede, ZNC. GO tegen Scheemda. Meden tegen de Wagenborgen Boys. En Mussel tegen Westerlee. En ook deze wedstrijden allemaal om 2:30. We gaan eens even kijken op het veld bij DVC Appingedam. Op het burgemeester Wellemans Sportpark. Niets is Luc Veenstra te gek, ook niet om DVC Appingedam tegen Veendam 1894 om 2:30 te zien beginnen. Normaal zijn de wedstrijden van DVC om 3 uur. Nu dus om 2:30, omdat al die wedstrijden om 2:30 beginnen. Luc, goedemiddag. Wat een lawaai op de achtergrond, joh.
1: Ja, mooi Gert en luisteraars. Ja, ik sta hier bij de dugout van DVC. En ik moet maar aan deze kant gaan staan. Want als ik aan de andere kant van het veld ga staan, dan heb ik de wind in de microfoon. Ja, dan krijg je helemaal niks meer mee. Nou, ik heb net even een leuke, het kampioenselftal van Appingedam heb ik even bekeken van het jaar 75-76. En daar heeft onze omroep natuurlijk een aantal hele leuke opnames van gemaakt. Ik denk dat de mensen daar straks wel zullen zien. Maar we gaan nu even over naar de wedstrijd van vandaag. Ja, wat staat er eigenlijk op het spel? Ja, ik praatte net nog even met de trainer van DVC, zegt als wij de beide laatste wedstrijden winnen en die andere die ook voor de periode gaat alles verliezen, ja, dan pakken wij nog een periode. Maar ja, daar gaan we dus niet vanuit. Maar ik heb hier wel de opstellingen voor jullie. Dan beginnen we met de gasten uit Veendam. Onder nummer 1 Roy Mos, nummer 2 Jorik Suur, nummer 3 Dion Beks, nummer 6 Mark Wijnsema, nummer 8 Irvan Jukovic, nummer 9 Winston de Jonge, nummer 10 Ramon de Jong, nummer 11, Dinant de Jonge. 14, Melvin Chehu Biu Lu. Ja, een hele moeilijke naam, sorry. Nummer 17. Ja, ik lijk nou wel een beetje Gerard Pijper. Sorry.
0: Ja, man, ja.
1: Nummer 17, Lorenzo Langerland. Dan ga ik over naar de opstelling van DVC uit Appingedam. Onder nummer 1, Olaf Kiewiet. Nummer 3, Mees Bokzijl. 4, Roy de Groot. 5, Damien van Timmeren. Nummer 6, Brent Hansen. Nummer 8, Devante de Wind. Nummer 9, Olle Horsten. Nummer 10, Joost Blokzijl. Nummer 11, Bram Mulder. Nummer 14, Brian Mulder. En nummer 17, Leon Hesling. De wedstrijd die staat onder leiding van Erik Wieringa. En ja, laten we het hopen op een hele leuke wedstrijd voor vanmiddag. En een heel veel doelpunten.
0: Ja,
1: laten we daar iets wat op houden, Gert.
0: Hoop ik ook. Ik wil nog even de luisteraars meenemen hoe dat dan gaat. Normaal gesproken ga je naar de bestuurskamer en dan printen ze voor jou even de lijsten uit met de opstellingen. Dat lukte niet helemaal. Hoe heb jij nu die opstellingen gekregen?
1: Oh ja, ik heb het. ik ben bij de beide trainers langs gegaan. Eerst bij de trainer van Eddie Tuik van de DVC. En toen naar McAndrew. En nou, ik had het net allemaal genoteerd. En daar kwam de voorzitter van DVC. Kwam er gelukkig aan met wel de opstelling. En het is hem wel gelukt. En nou, ik heb de beide trainers nog even succes gewenst. En ook McAndrew, want die moet na de wedstrijd. Moet hij met Oud-Veendam nog spelen in Alteveer. Daar hebben ze een of andere zoveel jaren bestaan. Dus hij zal ook direct naar de wedstrijd in een auto stappen en weggaan. Maar ja, dat, nogmaals Gert, laten we hopen op een hele mooie pot voetbal vanmiddag. En
0: goed.
1: Droog weer.
0: Kan ik niet garanderen, een mooie pot voetbal ook niet. Maar we hebben in ieder geval jouw stem en dat komt helemaal goed. Tot zometeen Luc en geniet van je wedstrijd zometeen.
1: Ja, dankjewel.
0: Gaan we in één adem door naar een wedstrijd in de vierde klasse E. Die gespeeld wordt op Sportpark Katmis. Hol vierde tegen Polster. En ja, daar is Gerard Pijper heen. Gerard, goedemiddag.
2: Mooi, Gerard.
0: Ja, allereerst, ik las in de socials van, er is nog een mogelijkheid voor Polster. Mij is het ontgaan. Ik heb er ook niet in verdiept. Ik denk dat jij daar wel antwoord op hebt. Wat voor escape is er nog voor Polster?
2: Ja, dat klopt. Maar die kans is zo minimaal. Ik noem hem toch even. Maar Polster moet winnen. Nou, dat lijkt mij op zich logisch. Maar dan moet Sios, nou ja, de bijna koploper, of de koploper van het hele seizoen zo ongeveer, die moet verliezen van de nummer voorlaatst. En dat is de Fivel. Nou, dat ziet eigenlijk niemand gebeuren. Dus wat dat betreft denken we dat dit ook de laatste competitiewedstrijd is voor de Spijksters. Voor de Holwierders stond dat al vast, want die konden niks meer halen. Maar goed, de wedstrijd, wat staat er dan wel op het spel? Nou, dat zal prestige zijn. De oude gemeente Bierenwedstrijden komen dan nog even weer voorbij. Holwierde-Polster. Vroeger waren dat ook min of meer vechtwedstrijden. Dat is niet meer zo. Dat is al jaren niet meer zo. De heren gaan vriendschappelijk met elkaar om. En zo hoort het ook. Mits het voetbal maar van een aangenaam niveau is. Want wat we vorige week voorgeschoteld kregen van de Spijksters. Nou, dat was min of meer toch wel te triest voor woorden, mag je zeggen. En het gaat er niet om dat je dan met 3-0 verliest. Maar het hele spel was er niet naar. Ik heb 22 acteurs voor je en ik begin met de mannen van Holwierde. Robin Kuipers, hij staat in de goal. Jerzan Bouwman, Jort Tiesma, centraal verdedigend. Kevin Kamega, Andy Lafaye, rechts en links. Thijs Sonneveld, Sander ten Hoven, dat zijn de verdedigende middenvelders. Gijs Geurtsen, Mike Kraan en Tim Visser, dat zijn de aanvallers. Eigenlijk Mike Kraan dan op de 10-positie of Tim Visser op de 10-positie. Daar wat achter die twee en dan helemaal voorin Robbie ten Hoven. Die elf worden door Jari Brevet het veld ingestuurd. Dan de helft die door Bas Groeneveld het veld in worden gestuurd. Kevin van Dam, hij staat in de goal. De doelman van Polster, die heeft was naar de tandarts geweest of zo op de een of andere manier. Kan niet spelen. Wesley Bos, rechter verdediger. Niels Smit, Kevin Uiloorn, Joris Dijkstra. Dan middenveld Koen Biemond, Tom Dijkman, Raoul van der Ploeg. Voorin Jelmar Christiaans, Jesse Smit, Mark Leinema. Nou ja, het voorste trio is het originele trio, zoals we dat kennen. Maar bij de Spijksters ontbreken wel wat namen. Je mist onder andere de naam van Kevin Bijlsma. Die is op vakantie. En dan mis je ook nog de naam van Kok, van Robert Kok. Die is er ook niet vandaag. Ja, zei de voorzitter van Polster. We komen maar met een veredeld B-elftal naar Holwierde. Maar daar waren de Holwierders het weer niet mee eens. Nou, het lijkt er wel een beetje op. Goed, scheidsrechter van vanmiddag is meneer Wiersema uit Grote Gast. En we gaan hier beginnen, Gert. Ja, ik was heel vroeg met de opstellingen trouwens. Dus ik was hier ook. Ik was hier op tijd, maar ik had de opstellingen ook heel vroeg. We gaan hier beginnen over 5-6 minuten aan die wedstrijd. Aan die prestigewedstrijd, zullen we het dan maar noemen. Tussen Holwierde en Polster. Want in het klassement zal er weinig veranderen. En voor de na-competitie. Holwierde komt sowieso niet in aanmerking. Polster, nou, dan zal er wel heel veel moeten gebeuren. Als jij ons op de hoogte houdt van het verloop van de wedstrijd tussen de Fivel en Sios, dan is iedereen tevreden.
0: Gaan we doen, Gerard. Zoveel als mijn, ik heb alle hulpmiddelen ingeschakeld, dus het komt helemaal goed. Daar hou ik je van op de hoogte. HFC 15 staat dus ook met 12 punten in de vierde periode, of de derde periode, tegelijk met Polster en Sios. En ook Middelstum heeft 12 punten. Dus die moeten niemand mag winnen. En we daarop houden, als Polster dan wint, dan zijn ze vervangend periodekampioen. Dus
2: dat is zo doorgaan, ja.
0: Dus dat wordt een spannende middag. We gaan het allemaal bijhouden.
2: Niemand mag winnen, zeg jij. Niemand mag winnen.
0: Niemand mag winnen, alleen Polster. Dan is Polster veilig.
2: Oké, nou, vrij simpel bij te houden.
0: Ja, vrij simpel in ieder geval. We houden allemaal bij. Blijf luisteren. Om 5 uur weten we hoe het allemaal geëindigd is. En hebben we de rangen en de standen. Dus we zien het allemaal wel. Zometeen dus meer van die wedstrijd van Holwier. De Polster aftrap is om 2:30. Zo ook DVC Veendam. Ook om 2:30, daar zijn we live bij. En verder dus nog bij Biekwik 1887 Loppersum. En CEC NEC Delfzijl voor de derde klasse R. En in de vierde klasse E zijn we nog bij Middelstum tegen de Oosterparkers. En houden we je op de hoogte van de Fivel Sios. En Kloosterburen Stedum van de vijfde klasse E nemen we ook mee. En ook Wagenborg Boys uit bij Meden in de vijfde klasse G. Dus alles wat je moet weten houden we voor je bij. Is voor zover als het kan. En we draaien ook nog eens leuke muziek. Hier is een nieuwe van Martin Garrix en Ed Sheeran.

0: Het is exact 2:30 hier in de studio klok bij Eems Delta Sport. Je hoorde Eems, Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It. De vraag is, zijn ze al aan het aftrappen? Ik denk het niet. Ik hoor geen fluitsignaal, dus we gaan nog even een stukje muziek draaien voordat we naar de velden gaan voor de wedstrijden waar we bij zijn. DVC Veendam 1894 en Holwierde tegen Polster.
1: Dit is Eems Delta Sport met

moeder, Johan, was zo bang als een wezel. Altijd maar angstig, tot op elke vezel. Maar toen zijn kleine zusje door een wesp werd belaagd, heeft hij zijn eentje.

0: je bent de mooiste, de allermooiste. Jij bent de beste, de bovenste beste. Ja, jij bent de mooiste, de allermooiste. Kijk eens, je neus krult ervan.
1: Dimitri van Toren en jij bent de mooiste uit 1976. Je hoort altijd Hey Kom Aan of een lied voor kinderen. Maar dit hoor je niet zo vaak. Ik denk, laten we dat eens even doen. Het is inmiddels 3 minuten, bijna 4 minuten over 2:30. We gaan eens even kijken op de velden. En we beginnen in Appingedam, DVC tegen Veendam 1894. Luc, rolt de bal al.
2: Dag luisteraars. Nee, de spelers die komen nu net op het veld en die hebben zich aan elkaar voorgesteld. En ja, dan is het vast een ritueel dat, dat de pupil van de week nog de aftrap gaat doen.
1: Ook,
2: ja.
1: Ook nog.
2: Ja, ook nog. Dus ik denk nog over een minuut of 3-4 dat de bal hier wel gaat rollen in Appingedam.
1: Dan gaan wij direct even naar Sportpark Katmis in Holwierde, Polster. Ik hoorde vuurwerk. Was dat bij jou, Gerard?
3: Ja, was bij mij. En nu is er afgetrapt, Gert.
1: Okay.
3: Dus dan kan jij ook de klok wat dat betreft gelijk zetten. Goed, Olwierde gaat in de aanval. Hier zijn we wel begonnen. Komt die bal voor. En dan wordt hij uitverdedigd daar.

IHC, Polster, of hier de combinatie. Dat is de jeugd, speelt samen. Maar dat wordt dus een mannetje voor de toekomst. En hij is nog maar 9 jaar. Goed, dat kan wat worden. Of het wordt niks. We weten het niet. Polster komt eruit. Wordt aan de kant gezet. Dat lijkt mij was buitenspel. Dus die aanval die wordt afgefloten. Was ook geen overtreding trouwens. Maar vuurwerk het van de bijzondere sfeermakers van het noorden noemen ze zichzelf. Een klein clubje, een behoorlijk clubje jeugd van Polster. En die had vuurwerk en die had rookbommen of rookkanonnen. En het was een kwestie van, die rookbommen die ontrokken volledig de goal daar aan de andere kant aan het oog. Dus de scheidsrechter moest even wachten met aanfluiten. Want hij kon het doel niet zien. Ik ook niet trouwens, maar goed, dat ligt aan mij. Maar hij kon het doel ook niet zien vanwege de rook. Kijken naar een vrije trap. Die gaat hier naar Robbie ten Hoven. En die probeert zijn mannetje wel uit te spelen, maar dat lukt niet. En dan is het nu Christiaans die bal naar voren speelt richting Jesse Smit. Maar die komt er niet aan uitverdedigd. We zijn onderweg, Gert. 2 minuten. Hovier de Polster. Nou, we willen wel een hoogstaande wedstrijd zien. En het liefst veel doelpunten. We wachten het af.

0: plaat van Shania Twain heet Dirty Rosie. Het komt van een nieuwe album Little Miss Twain, die op 24 juli uitgebracht zal gaan worden. En het eerste doelpunt van vanmiddag is ook al een feit. In de diverse competities is gevallen in de vijfde klasse G. Meeden Wagenborgen Boys is gescoord. In de zesde minuut scoort Martijn Niemeyer de 1-0 voor Meeden. Dus Boys weer op achterstand. We hebben ook luisteraars in Lorette Damar. Rolf, geniet van je vakantie. En bedankt voor je mededeling dat je daar zit te luisteren. Wij zitten hier in ieder geval in het regenachtige Nederland, waar het op dit moment hier een beetje droog is. We gaan eens even kijken op de velden. En dat doen we om te beginnen in Appingedam. Luc, rolt de bal al bij DVC Veendam?
1: Jazeker, jazeker. Dag luisteraars. Ja, ik zit hier nu in minuut 4. En Veendam heeft in een anderhalf minuut tijd al twee corners mogen nemen. Ja, en daar... uit resultaat dat het nog steeds wel 0-0 is, hoor. Maar Appingedam is nu in de aanval en die bal die wordt goed ingespeeld. Nee, dat lijkt nog nergens naar. Maar de wedstrijd die moet nog ontbranden hier zo. Maar ik denk wel dat de beide ploegen voor de winst gaan.

0: En, dus de, maar de stand is nog steeds 0-0, Gert, hier in Appingedam.
1: Goed zo, komen we zo meteen weer bij je terug inderdaad. Bij Wildervank Heldman, daar is ook gescoord door Joran van Zwol van Wildervank. Hij helpt die ploeg naar een voorsprong 1-0. Hovier de Palster, vierde klasse E, de middag der beslissingen, Gerard zit erbij.
2: Ja, beste mogelijkheid net voor Palster in persoon van Mark Leijnen, maar hij kreeg de bal prima mee hoor, van Jelmer Christiaans, haalde uit, maar die bal die rolde voor de goal langs, net voor Palster voor de verkeerde kant en voor Olvierde voor de goede kant van de paal, want hij ging net voorbij de goal, maar dat was wel een mogelijkheid, een hele snelle uitbraak van de Spijksters ook trouwens. Nu een hoekschop voor Olvierde, wordt weggekopt en dan zou je zeggen, haal maar uit, maar nee. Dat is de tweede keer dat die bal daar verspeeld wordt. En nou is, wordt er goed ingegrepen door... wie was dat nou? Sander ten Hoven. Die stopt hier Jelmer Christiaans goed af. Christiaans die rolt 6 keer over het veld, maar dat is niks. En nu gaat die bal weer. Christiaans en dan wordt hij weer weggekopt door ten Hoven. En dan kan Holwierde er misschien uitkomen. Nou, even terugspelen op doelman Robin Kuipers. Doet hij ook mee. 0-0 Gert, 7 minuten gespeeld. Holwierde Polster. Ach, en het begin is leuk.
1: Dat is hoopvol voor de rest van het programma. Omlandia, Nico Bokkers is ook gescoord. 0-1, Nico Bokkers door Jelmer Bosma. Voorsprong in 10e minuut. Omlandia getroffen door een puntenaftrek van 4 punten. Iets wat gebeurd is in periode nummer 2. Genoeg over gezien in de media. 4 punten dus af bij Omlandia. Maakt verder niks uit voor hen. Ze staan op 1 laatste positie. Ook bij CEC en NEC Delfzijl is er afgetrapt. En ook bij Middelsom Oosterparkers rolt de bal. Oftewel, we zijn full speed ahead. Ook bij Quick Loppersum trouwens, daar rolt de bal op. Dit is Eems Delta Sports en dit zijn René Beverwijk en Mariska Weengaard. En het heet Wat voor Schoon.

0: Koningsdalig bij Eems Delta Sports. Je hoort het hier allemaal. Gescoord bij Kloosterburen Stedum, 11e minuut. Sam Hanenburg scoort de 1-0 voor Kloosterburen. En dat betekent dat Stedum alweer op achterstand staat zoals ze gewend zijn. Wedstrijd Holwierde, Polster, Gerard.
1: 0-0, 10 minuten gespeeld. Ja, Polster is levensgevaarlijk met de uitbraken. Het lijkt er ook op dat ze hier de naam van Jelmer Christiaans nog nooit gehoord hebben. Maar als die jongen wat ruimte heeft en hij is op snelheid, hij kan een mannetje uitspelen. En dat probeert hij en dat lukt hem ook vrij regelmatig. Dan is Kevin Kammerga, de verdediger van Holwierde, ja, die is niet in staat om hem tegen te houden. En wat doen de Spijksters? Nou, die vangen de Holwierders op zo'n meter of 20 voor de eigen goal. Daar gaan ze de aanvallen van Holwierde onderbreken. En wat dat betreft, dan komen ze er razendsnel uit. Met aan de andere kant, dat vergeten we vaak, omdat we vaak Christiaans noemen. Maar aan de andere kant, Mark Leindema. En die is ook razendsnel. En die kan ook een bal volgeven, hoor. Dus wat dat betreft, ja, Holwierde maakt verdedigen niet sterkste indruk. Ze proberen het wel. En ze doen het ook wel. Maar bij de mensenvereniging had je toch dat Jelmer Christiaans een dubbele dekking kreeg. En nu krijgt hij weer de bal hier. Kan hij uithalen, geeft die bal met een draaien voor. Oh, wow, wow, wow, wow. Het scheelt werkelijk niks. Ja, een dikke teen scheelt het. Wie is het? Ik draai mij. Ik hoop dat hij zich even omdraait naar mij toe. Dat was een verdediger van Polster. Dat was Joris Dijkstra, die een teen tekort kwam. Die bal die draaide achter de defensie van Holwierde. En zodoende, ja, was het Joris Dijkstra die zijn voet er net niet tegenaan kreeg. Maar dat was dus weer een mogelijkheidje voor de Spijksters. En de doelman van Polster, Kevin van Dam, de invaller doelman, die heeft tot nu toe nog heel weinig te doen gehad. Die was ook niet nodig. Krijgen we nu vrije trap voor Polster. Hier links van mij op de eigen helft, halverwege. En wat dat betreft even een onderbreking. Maar goed, het is nog steeds leuk om naar te kijken, Gert. En we hebben 12 minuten gespeeld. Dat is natuurlijk ook nog niet zo lang. Maar toch, daar houden we van. Attractief voetbal, aanvallen met elkaar. Kom op, het is de laatste wedstrijd. Je hebt niks te verliezen, te winnen ook bijna niet. Maar goed, vermaak het publiek dan maar in elk geval. Terwijl de eerste druppels hier ook naar beneden gaan komen. Ik even het apparaat onder zijn klepje doe, zodat hij niet nat wordt. En nou was het weer Jelmer Christiaans die er bijna vandoor zou gaan. Maar dat werd wel onderbroken door Kevin Kammerga. Dus wat dat betreft, oh nou, dat gaat ook maar net goed. Jerson Bouwman was het, die de bal wilde uitverdedigen. Struikelde bijna over zijn eigen voeten. En dat was onvoldoende om Polster de bal te geven. Maar het scheelde niet veel. 0-0, Gert, 13 minuten op de klok hier in Holwierde. En ja, wat ik zei, attractief is het wel.
0: Gescoord bij de wedstrijd de Vivel tegen Sios in de 14e minuut. Scoort Emiel Bos de 1-0 namens de Vivel. Dus geheel tijdens de verhouding tegen de verhouding in. Dus de Vivel op voorsprong tegen Sios. Dat zijn goede berichten. DVC tegen Veendam, Luc.
2: Dag Gert, luisteraars. Ja, ik zit hier in minuut 13. Eigenlijk zie ik hier net zo'n leuke wedstrijd als Gerard ook ziet daar in die wedstrijd waar hij nu is. Maar ja, en het heeft dan niet echt geleid tot echte kansen, maar wel een hoop strijd. Wat zich het meest afspeelt op het middenveld. Maar ook een heel hoog tempo. Maar echte kansen heb ik nog niet gezien. Er is nog geen schot tussen de palen geweest. Maar het valt mij niks af. Ik zie hier wel twee ploegen die wel vol voor de winst gaan. En dat is het voor de toeschouwers. Ja, is het wel een leuke middag, Gert.
0: Oké, okay. Nou, houd het in de gaten. Tot zo.

0: als de opvolger van I'll Be There For You. De wereldberoemde tune van Friends, de Rembrandts. Met Just The Way It Is Baby. Uit 1991. Het werd geen hit. Het kwam niet verder dan de tipperaden. In elk geval. Wij zien dat er bij Wilde van Gelderman 2-0 op het scorebord staat. En bij Corenos Hogezand 0-1. Dus dat ook even gezegd hebben de NEC en Loppersum nog steeds op de nul. Betekent dat we nog een clubverslaggever actief hebben. Die zit in Middelsum, op het sportterrein al daar. Middelsum tegen de Oosterparkers aan de telefoon. Bart Sportinga. Bart, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Gerb.
0: Ja, ik vroeg aan jou, kan je al wat vertellen over die wedstrijd? Misschien een domme vraag natuurlijk, want jij kan altijd wel iets vertellen.
1: Ja, maar domme vragen bestaan niet, Ger.
0: Nee, dat is
1: helaas, helaas komt Middelsum nu net op 1-0 achterstand.
0: Hoe actueel kan je het hebben? Ja,
1: ja nee, echt. Tijdens jouw aankondigingen bij een tussenstand scoorde Oosterparkers de 0-1. Tot op dat moment had Oosterparkers nog geen kans gehad. Middelsum een paar mogelijkheden. Maar de wedstrijd is nog niet echt losgebrand. Er is ook een waslijst aan afwezigen, CQ geblesseerden bij Middelsum. En ja, je moet roeien met de riemen die je hebt natuurlijk. En ja, het is nog niet echt om warm van te worden, zeg maar.
0: Nou zie ik in de berichtgeving vanaf het veld, los van jou, dat het een eigen doelpunt zou zijn.
1: Dat is niet waar.
0: Dat is dus niet waar, oké.
1: Okay. Nee. Het was een keurige goal van Oosterparkers.
0: Nou mooi, dus daar niet mooi. 0-1. Voor Middelsum stond er niks meer op het spel, toch? Of zeg je nou iets heel raars?
1: Nee. Nee. In theorie zouden ze nog de vervangende periode kunnen pakken. Maar nou, dat is een utopie. Dat moet je ook helemaal niet willen. Ik denk dat gewoon het seizoen is afgelopen voor Middelsum. En ze hebben een zwaar seizoen gehad. En is het gewoon uitspelen deze wedstrijd. En dan de focus op de zomer, denk ik dan maar, voor die jongens. En dan volgend seizoen maar weer zien.
0: Gaan we ook meemaken. Het is nog niet gedaan, die wedstrijd. Ik bel natuurlijk over een uurtje weer. We horen hoe het er dan voor staat. Ik wens je heel veel plezier bij de wedstrijd, Bart.
1: Dankjewel, Gerard.
0: Oké, tot zometeen.
1: Ja, hoi.
0: Gaan we naar Holwier de Polster, Gerard.
2: Ja, de bui is weer over. De buitje, moet ik eigenlijk zeggen. En even kijken. Damon Kuiper die verspeelde de bal net even. Maar Polster kon er geen voordeel uit halen. Nu dan een voorzet van Holwier de van Robbie ten Hoven hier aan deze kant. En die landt op de voet van een Polster-speler. Maar die kan anders niks doen dan die bal over de achterlijn schieten. Zodat Holwierde een hoekschop krijgt. En dat is al zeker de derde of de vierde hoekschop voor Holwierde. Tot nu toe geen succes. Maar het is wel een sterk punt bij de Holwierde. Dus stilstaande situaties. En we gaan even kijken of deze komt hoog voor. Draait goed in. Wordt ook gekopt. Maar over alles en iedereen heen. En dan is die bal nog in bezit van Holwierde. En nog in bezit. En dan liggen er twee. Twee Holwierders op de grond, maar die gaan weer staan. Bal komt hoog voor, wordt weggekopt. En nou is die bal in de voeten van Jelmer Christiaans. En die geeft hem in één keer daar naar de andere kant, naar Mark Leinema. Maar dat lukt niet. Mark Leinema die was te ver weg. En nou is het weer Holwierde daar, rand van de 16. Wordt weggekopt, daardoor een verdediger van de Spijksters. Spijksters in balbezit. Nou, Holwierde in de afronding nog niet op het sterkste moment, op het sterkste punt niet. Maar ze dringen nu wel even aan. 21 minuten gespeeld, Gert. En nog niet gescoord bij Holwierde tegen Polster.
0: DVC Veendam, Luc.
3: Ja, ik zit hier in minuut 20. De bal rolt hier eindelijk weer. Maar ik zeg net, de grensrechter van DVC die lag in één keer op de knieën. Ja, wat er aan de hand was, weet ik eigenlijk niet. Volgens mij verdraaide hij zich. En weet je wat last van zijn middenrif. Maar gelukkig... Gelukkig rolt de bal weer en de grensrechter kan gewoon doorgaan. Ja, wat ik net al zei in het eerste stukje wat ik te melden had. Het is een hoop strijd hier op het middenveld. Met zeker een leuke wedstrijd van beide kanten. En ze gaan echt wel voor de drie punten. Maar echte kansen, luisteraars Gert, heb ik hier dan niet gezien. Nog geen schot tussen de palen.
0: Oké, nou dan wachten we daarop tot die gaat komen. Dat zal waarschijnlijk ook wel in het volgende uur gaan gebeuren dan. Meeden Wagenborgen Boys 2-0, 22e minuut. Sjoerd van der Veen scoort namens Meeden. En ook bij Kloosterburen Stedum is gescoord. Ook in de 22e minuut 2-0. Al daar door een doelpunt van Joran Bolt.

Loredana D'Amicis en Una Nota Perfetta. En dan zal je denken, dat zal weer op zo'n festival staan. Nee, dat staat daar niet op. Het is gewoon een leuk Italiaans plaatje. Gewoon lekker. Het komt volgens mij ook uit Nederland ook, dat het moet je nagaan. Una Nota Perfetta dus. Het is 1:01. Dat betekent dat we weer richting het nieuws gaan van 3:00. Dan zijn we daarna terug naar het nieuws met onder andere het vervolg op de wedstrijden DVC Veendam 1894 en Hovie de Polster. Verder gaan we je informeren over de wedstrijd Bikwik 1887 Loppersum en CEC NEC. En dat speelt zich af op het sportpark De Runde in Emmen-Compasquum. En natuurlijk ook nog een keertje weer middelste mol, Oosterpark. Dus horen we ook nog zo rond 4:10. We zijn dus weer terug naar het nieuws van 3:00. Tot zo en blijf luisteren. Dan blijf je bij...

0: Zandvoort. Hoogland. Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de binnenstad van Purmerend worden maatregelen genomen na onrust op de kermis. Verschillende groepen jongeren gingen gisteravond met elkaar op de vuist. En vervolgens keerde een deel zich tegen de politie.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal.
0: Met stenen en vuurwerk gegooid.
1: In de binnenstad van Purmerend
0: is daarom uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie preventief mag fouilleren. Ook moet de kermis in Purmerend de komende dagen eerder dicht.
1: En werd met voor de vechtpartij van gisteravond
0: is nog niet.
1: De binnenstad van Purmerend is daarom uitgeroepen tot veiligheid.
0: De leider van de militaire tak van Hamas is gedood.
1: Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten
0: die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood.
1: De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël.
0: Het dodental van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot 80.
1: De Wereldgezondheidsorganisatie
0: werden in Israël bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet.
1: De patiënten komen vooral uit kleinere steden
0: in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda.
1: Ook
0: daar is iemand aan de Wereldgezondheidsorganisatie.
1: Ebola is een zeer besmettelijk virus. Meer dan de helft van de patiënten overlijdt.
0: De patiënten komen vooral uit kleinere steden.
1: In de buurt van Mannheim, in het zuidwesten van Duitsland, is een vliegtuigje neergestort in een woonwijk.
0: Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken op en tussen de huizen terecht kwamen.
1: Op foto's is te zien dat de romp uit een heg steekt
0: en
1: dat
0: is een vliegtuigmotor op een stort ligt.
1: In een woonwijk.
0: Twee inzittenden van het propellervliegtuigje kwamen om het leven.
1: Op de grond raakte niemand op.
2: Altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Hogeland.
0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de binnenstad van Purmerend worden maatregelen genomen na onrust op de kermis. Verschillende groepen jongeren gingen gisteravond met elkaar op de vuist. En vervolgens keerde een deel zich tegen de politie. Er werd met stenen en vuurwerk gegooid. De binnenstad van Purmerend is daarom uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie preventief mag fouilleren. Ook moet de kermis in Purmerend de komende dagen eerder dicht. Voor de vechtpartij van gisteravond is nog niemand opgepakt. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Het dodental van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleinere steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Ook daar is iemand aan ebola overleden. Ebola is een zeer besmettelijk virus. Meer dan de helft van de patiënten overlijdt. In de buurt van Mannheim, in het zuidwesten van Duitsland, is een vliegtuigje neergestort. In een woonwijk. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken op en tussen de huizen terechtkwamen. Op foto's is te zien dat de romp uit een heg steekt en dat de vliegtuigmotor op een stoep ligt. Twee inzittenden van het propellervliegtuigje kwamen om het leven. Op de grond raakte niemand gewond. Over de oorzaak van het vliegtuigongeluk in Duitsland is nog niets bekend. En het weer, zonnige perioden en buien. Het is 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud. Morgen eerst veel bewolking en regen. 'S middags tussen de buien door wat vaker de zon. En morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Omroep het Hogeland.
3: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
4: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
5: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
6: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
7: Technisch expert Jansen, met Marianne.
6: Technisch expert Jansen.nl.
2: Omroep het Hogeland.
8: De doelman van Polster, van Kevin van Dam en gevaar geweken. Dan nu het half uurtje op de klok. En wat dat betreft, ja, Holwierde momenteel veruit de betere.
9: Bikwik 1887 tegen Loppersum wordt afgewerkt op stadion Essenberg. Tenminste daar op het terrein in Haren, Groningen. Aan de telefoon Geert-Jan Reijners. Geert-Jan, goedemiddag.
10: Ja, goedemiddag Geert.
9: Wat staat, hoe staat het ervoor? Dat wou ik zeggen, ja.
10: Nou ja, hoe staat het ervoor? Nou ja, we voetballen 35 minuten op het moment op de Essenberg. En de wedstrijd ietsje later begonnen we in FC Groningen. Daarna speelden vooraf een wedstrijd tegen... Sparta. 0-2 geworden. Dus ietsje later begonnen we. Hoe zit het al in de 35 minuten? Dat we twee enorme kansen gehad met de scrimmage. Bij de Diederik Dijk eigenlijk niet kon mis, maar tegen de paal schoot. En... 3 minuten geleden was het Ter Maneschijn die in vrije positie werd gebracht door Jesse Kwent. En ook alleen voor de keeper toch niet scoorde. Dus dan heb je twee kanten die je gewoon niet dicht krijgt zomaar. En hoewel 4-3-3 stond op als een aanval, kwam Bikwik er af en toe gevaarlijk uit. En de nummer 6 bij Bikwik, die beheerst het middenveld af en toe met steekpaartjes ertussendoor. Dus het is een 0-0 wedstrijd. Loppersum is eigenlijk wel beter. Alleen scoort niet.
9: Nee. Staat er voor Loppersum nog wat op het spel, Geert-Jan?
10: Nou ja, twee wedstrijden natuurlijk. CEC moet verliezen van NEC Delfzijl. En ik zag dat het 0-1 was.
9: Klopt, ja.
10: Op het moment. En Correnos, ja, ik bedoel voor Loppersum dan. Natuurlijk wil daar spreken door Correnos graag erin houden. Maar als die dus verliest van Oogenzaan, kijk, dan is Loppersum wel veilig. En dat is ook 0-1 op het moment.
9: Ja, klopt ook. Ja, nee, dat betekent dus dat jullie nog kans maken. Hè?
10: Zo is dat. Zo blijft, dan is het goed. Maar goed, het is pas de eerste helft, dus er komt nog een tweede de soms in.
9: Ja, en mensen die thuis zitten, van waar maken ze dan kans op? Nou, om niet in de na-competitie te verzout raken voor degradatiepromotie. Dus dat is in ieder geval wat de strijd is. Over een uur bellen we weer, Geert-Jan, en we horen hoe het er dan voor staat. En geniet van de wedstrijd.
10: Ja, gaan we doen.
9: Yo, tot zometeen. Hoi, hoi. Ja,
10: Oké,
9: tot
10: hoi, hoi.
9: Gaan wij naar DVC tegen Veendam. Luc Veenstra.
11: Dag luister. Ja, ik zit in minuut 33 en nu in minuut 29 gebeurde er van alles. Even kijken, Joost Blokzijl die omspeelde zijn de directe tegenstander. En die haakt hem zeker in het strafschotgebied waarvan iedereen dacht, nou dit wordt een strafschop voor DWC. Wuifde de scheidsrechter het weg. Onbegrijpelijk, want ik ben eigenlijk ook een scheidsrechter en ik zal hier ook een strafschop van geven. Maar ja, prima, die man is de baas. En 2 minuten later werd er een goede voorzet van Brian Mulder. Die kwam op de kop van Brent Hansen. En die kopte hem goed in hoor. Maar die werd van de lijn gehaald door de speler van Veendam. Ja, het is eigenlijk een attractieve wedstrijd. En zeker leuk voor ons allemaal. En ook voor de neutrale toeschouwer. Maar de stand in minuut 34, luisteraars, is nog steeds 0-0.
9: Helemaal goed, Luc. Gescoord ook bij Kloosterburen Stedum. Daar is het in de 27e minuut 2-1 geworden door een eigen doelpunt van Kloosterburen. En in de 30e minuut maakt Stedum de 2-2.

0: de muziek weg, want we gaan naar Gerard. Holwie de Polster.
1: Ja. 0 tegen 1 staat er inmiddels op het scorebord. 35 minuten staat erna. Polster scoort dus. Mark Leinema volgens mij. Die gaf het precies in de tikken. Bal kwam hier over de rechterkant. Christiaans die gaf hem voor. Werd schoot eigenlijk door de hele verdediging. Maar ook via de aanvallers van Polster schoot die bal door. En Leinema die drukte uiteindelijk. En anders moet je maar even kijken wie dat laatste die bal raakte. Maar volgens mij Mark Leinema.
0: Koen Biemond.
1: Koen Biemond, dat mag ook. Ik bedoel, maar die drukte dan als laatste zijn voet wel tegen de bal. En toen was doelman Robin Kuipers ook verslagen. 0 tegen 1 dus. 36 minuten op de klok. En het vuurwerk in het Spijkster kamp wordt al afgestoken.

0: Mensen die naar de televisieuitzending zitten te kijken van Eems Delta moeten zich rotlachen, want die zien mij in één keer voorbij rennen. Want toen het doelpunt viel, stond ik net bij het koffieapparaat, Gerard. Dus om vierde poster en er staat 0 tegen 1. Ja, toen ik hem net op wilde halen, was de plaat afgelopen. Dus ik blijf aan het rennen. Ik ben even bij het einde. Nee, helemaal grapje. Het is ook gescoord op andere velden. Inmiddels staat Middelstum achter met 0-2. Dat kan ik je melden. En er is gescoord bij Meeden Wagenborg Boys. 31e minuut 3-0 door Glenn Mulder. En in de 37e minuut 3-1 door Erik Kort van de Wagenborg Boys. Ja, dat is echt goed. Dan is het ook, is dat nog meer gescoord? Nee, dat was hem. Dus nu moet Holwierde aan de bak om gelijk te maken, Gerard. Dat is wat ik wou zeggen.
1: Ja. Ja, klopt inderdaad. Koen Biemond dus. Hij was daar inderdaad op tijd bij. En nu is het Jesse Smit die de bal bijna afpikt van een Holwierde speler. En dat gebeurt net even te vaak dat die bal op het middenveld verspeeld wordt aan de kant van Holwierde. Ze hadden een goede periode hoor. Van, we zitten nu op 37 minuten. De afgelopen 10 minuten... kwartier was Holwierde veruit de bovenliggende ploeg. Ook wel wat mogelijkheden. Gevaarlijke hoekschoppen, daar staan ze ook onbekend. Maar geen goal. En dan is het uiteindelijk weer een uitbraak van de Spijksters. Die ervoor zorgt dat er wel een goal op het scorebord komt. En nu ook. Nu kijken daar wat mensen achter bij Polster. Kijken elkaar even aan. Kevin Uiloorn, die zegt tegen zijn doelman Kevin Van Dam, waarom kom je niet? Want daar had ik op gerekend. Maar Van Dam die bleef staan. En dan moest Uiloorn die bal over zijn voet laten lopen. En een hoekschop weggeven. Nu dus weer een hoekschop hier vanaf de linkerkant. Komt goed voor. En dan heeft Van Dam heeft hem in handen, maar laat hem ook weer los. En ja, dan reageert daar hier inderdaad Thijs Sonneveld net even te langzaam. En dan is natuurlijk weer, dat lijkt mij wel een vrije trap. En dat is een nuttige overtreding van Jirsan Bouwman op, wie is het? Jelmer Christiaans natuurlijk. En ja, die was zomaar twee man kwijt. Die draaide tussen twee man door. Even kijken, Gert. Het regent hier nog steeds. Maar het staat 0-1. Holwierde Polster. En we hebben 39 minuten gespeeld.
0: De Vivol Sios staat nog steeds 1-0. En de Heraklieden HFC 15. Daar is ook gescoord. Door de Heraklieden. Alleen in het eigen doel. Dus de Heraklieden staat achter HFC 15 voor. Met 1-0. En hebben we nog meer. Ja, Leeuwenborg Lycurgus. Krijg ik een tussenstand door van 0-0. Ook heel interessant. Gaan we naar de derde klasse R. DVC tegen Veenam 1894. Luc.
2: Dag luister. Ja, ik zit in minuut 42 bijna. En een aantal minuten geleden zagen we wel een hele leuke aanval. Die werd opgezet door, even kijken, Brian Mulder. Die speelde de bal over de laatste man van Veenam. Maar die kans die werd eigenlijk heel slecht door Leon Hesseling ingeschoten. Ja, huizen hoog over. Maar ja, het is een hoop strijd en het begint hier nu ook te regenen. Ja, de stand, even kijken, in minuut 42 nog steeds 0-0. Maar wat ik zeg, het is wel een leuke wedstrijd voor alle toeschouwers. En zeker voor de neutrale mensen hier zo. Maar ja, als ik op het veld kijk, het is eigenlijk wel troosteloos. Want ja, wat staat er aan mensen? Ja, 50, 60 man. En dan houdt het eigenlijk wel op. Eigenlijk is dat wel jammer voor een derde klas wedstrijd tussen DVC en Veenam. Dus de stand in minuut 43... 0-0. I've got 12.

0: Melbourne, de winnaar van The Voice 2026 en 20 Seconds. Waarom haal ik weg? Want het plaatje duurt al niet zo lang. We zijn op de drie kwartier heen bij Hovier de Polster. Ik wil even naar Gerard voor de laatste momenten van de eerste helft. Gerard.
1: Oh, hij fluit al voor de rust.
0: Kijk, dat bedoel ik.
1: Ik heb 42 minuten op de klok staan, maar ik dacht dat het een ingooi was voor Hovier. Dat was ook de bedoeling. Maar hij fluit al voor de rust. Ja, nou, 42 minuten gespeeld.
0: Nou, ik heb 45 minuten hier staan, hoor.
1: Oh, klokje. Nou, dus misschien loopt die klok dan even wat langzamer. Ja. Hij springt nu net op 43. Nou, we gaan rusten hier, Gert. Hovier is tegen Polster. 0 tegen 1. Dat is de ruststand.
0: Goed, helemaal goed. Geniet van het rustmoment. Tot zometeen. Gaan wij naar DVC tegen Veendam. Ook wel rust daar bij jou?
2: Nee, ik zit hier in minuut 45. Ik heb me net even warm gehouden in de dugout van DVC. Want ik kreeg hier ook wel een beste bui. Ja. Als ik in mijn stoeltje was blijven zitten, dan was ik mooi stronat geweest. Maar we zagen net weer een mooie aanval van DVC. En Leon Hesseling speelde weer zijn man uit. Maar, en hij werd weer tegen de grond gewerkt. Maar de scheidsrechter die wuifde voor de tweede keer wuifde die gewoon weg. Waarvan iedereen weer zei, volgens mij is het een overtreding, maar prima. De scheidsrechter die blaast nu op zijn fluitje voor ons een welverdiende bak koffie. En ik zie je straks daar de rust weer, Gert.
0: 0-0 daar bij jou, Lucas.
2: Ja, klopt.
0: Nou, geniet van je bak koffie, doe ik dat ook. En tot zometeen.

0: Je hoorde de Monkees en I'm Not Your Stepping Stone. Dat is de B-kant van I'm a Believer. Een dubbele A-kant kan je ook zeggen. En je hoorde de Gracie Abrams van haar nieuwe album Daughter From Hell. Die komt ergens in juli ook uit. Even kijken, wanneer komt die uit? Alweer 17 juli. Er komen een heleboel albums uit in juli trouwens. Rolling Stones, Madonna, Gracie Abrams dus. Daughter From Hell, je hoorde de single Hit The Wall. Over hitte gesproken, wij hebben de ruststanden voor je bereidje gezet.
1: De tussenstanden. Bij Eems Delta Sport.
0: En die tussenstanden, die heb ik voor je. Hier komen ze. In de tweede klasse J hebben we natuurlijk tussenstanden, want die wedstrijden zijn om 3 uur begonnen. Drentina Gorecht 0-2, Meppel Noorderschut 0-0, Alcides Achilles 1894 0-1, Rode Grijpskerk 2-0, GVV Rapiditas Marum 1-1 en Zuidlaren Bedum zojuist 1-0 geworden voor Zuidlaren. Dan de derde klasse R, DVC Appingedam, Veendam 1894, je hoort Luc zeggen. Zijn gerusten bij 0-0. De Kuk 1887, Loppersum, daar was op slag van rust 1-0 gescoord. Daar horen we zo meteen het volgende uur waarschijnlijk Geert-Jan Reinders wel over. Corenus Hogezand 0-2, CEC NEC 0-1, Omlandia Knickerbockers 0-4 en Wilde van Gelpman 2-0. Dan de vierde klasse E, de Vivel Zios 1-0, Heracliden HFC 15 0-1, Leeuwenborg Lycurgus geven ze een tussenstand van 0-0. Holvier de Polster 0-1, Middelstum Oosterpark is 0-2 en Noordwolde Mameo ook 0-2. Dan de vijfde klasse E, Eenderum VVSV 09 2-0, Kloosterburen Stedum 3-2 en het derde doelpunt voor Kloosterburen. Wat gescoord door William de Lange. Nou, dan heb ik dat ook weer afgerond. OKVC Roodstad Buffalo 0-1, ZTC Noordpool UFC 3-1, Warfum Zeester 0-0 en Ezingen KC 1-0. Dan de vijfde klasse G, Bato VVS Oostwold 3-1, Pekela Nieuw-Wolda 3-0, GO Scheemda 0-1, Medenwagenborgenboys 3-1 en Mussel Westerlee 2-1.

mij qua rust bijna. Dus dat zal elk moment kunnen gebeuren. Hij is er nog niet. Dus we gaan nog even een stukje muziek draaien. Dat doen we met een streektaalplaat. Dat doen we met Fries Wolma en Henny Dolsma. Hier is Aanreizen.

0: aan reizen. Fries Wolma en Henny Dolsma. Het is 4:08. Dat betekent dat de tweede helften begonnen zijn. Ik hoor een fluitsignaal en dat zal bij Appingedam zijn. Bal rond weer, Luc.
1: Ja, klopt. Gert. Ja, ik ben nog even snel in de rust. Heb ik nog even met een aantal oudspelers van Appingedam even gepraat. Ja, helaas had ik de microfoon had ik uitstaan. Maar gewoon leuk om die mensen weer te zien, weet je wel. Van Willeer, de keeper, Zemering en dat soort mensen. Ja, gewoon leuk dat ze nog hier aan de tafel zitten met een hapje en een drankje. Ik denk dat nog wel iets doorgaat tot de late uurtjes.
0: Okay.
1: Maar de bal die rolt hier weer in minuut 46. En ja, we wachten af wie er dit eerst de bal in het netje schopt, Gert.
0: Zijn het dezelfde 11 of dezelfde 22 als waarmee ze begonnen zijn?
1: Ja, klopt, Gert. Okay, ja, klopt.
0: Dus geen wissels. Ja, helemaal goed. Nou, dan horen we zo meteen hoe die wedstrijd verder verloopt. De aftrap is dus geweest bij DVC Veendam. En ook Gerard zit weer op zijn positie voor Holwierde Polster. Rolt de bal daar ook alweer, Gerard?
2: Ja, bal rolt. Een minuutje, Gert, hier zo. En ja, ik zei na 42 minuten vloot de scheidsrechter al af. Maar het schijnt dus dat de klok te laat in werking is gesteld.
0: Ja.
2: En dat de scheidsrechter dus volkomen gelijk had. Mm-hmm. Dat 40 minuten gespeeld was hier in die eerste helft. Goed, we zijn begonnen aan de tweede helft. Vierde Polster. Ruststand was 0-1. En daar is het nog steeds. En we zullen zien of de Spijkers het gaan uitbouwen. Of dat de Holwierders het gaan gelijk trekken, dan wel winnen.
0: Helemaal goed. Net wel bij de ruststanden meegenomen. Op slag van rust bij Biekwik 1887 lopen ze hem 1-0 daar. En vlak na de rust is ook gescoord bij CEC tegen NEC. Hoe dat allemaal gebeurd is, hoor je allemaal van Anton. Maar het is daar 0-2. Dat is ook even.

0: Won't Find Another Fool Like Me uit 1974. Ze deden ook ooit mee aan het Songfestival met Beg, Steal or Borrow. Het zijn de New Seekers. En volgens mij heeft dat helemaal niks van doen met de Seekers uit de jaren 60. Of wel, Gerard?
1: Helemaal niks.
0: Nee, dacht ik.
1: De New Seekers was ook nooit... De Seekers hou ik van. Prachtige muziek. Maar de New Seekers... Nee, niet draaien, Gert. Ja, dus nou, de draaien niet waard.
0: Maar goed, gaan we het hebben over Olivier de Polster.
1: Ja, alsof ik daar iets over te zeggen heb. Nee, is niet... Gaat niet, Jelmer Koos, daar breekt uit. Wie is het? Jelmer Christiaan breekt uit daar over de rechterkant. Voorzet laag over de grond. En die wordt dan ja, al vallend verdedigd door een speler van Olvide. Hier over de zijlijn getrapt. Olvide kwam met goede bedoelingen uit de kleedkamer. En dacht Polster te moeten overrompelen met veel aanvallend spel. Maar ja, nu is het alweer gebeurd. En die scheidsrechter... Die wil eigenlijk niet weten van overtredingen, hoor. Die zegt, Tom Dijkman zegt nu ook, dit was toch wel een overtreding. Scheidsrechter, nou, scheidsrechter Wiesema zegt, ik vind van niet en ik ben de baas. En daar heeft hij groot gelijk in. En dat hebben we de eerste helft ook al gezien. En nu is het hier wel Mark Leijnema, maar die verspeelt de bal. En dan moeten ze maar even kijken, nu al hier de weer. En iedereen dacht ook, Torbert zal er wel inkomen in de tweede helft. En wat ik gezien heb, hij loopt zich wel warm daar aan de andere kant. Ja, maar hij is nog niet zover dat hij gaat invallen. Krijgen we geel voor een speler van Holwierde. Ik denk Kevin Kammerga dat hij daar de gele kaart pakt. Na het vasthouden hier van een speler van Polster. Na het vasthouden van Wesley Bos. Goed, ook terecht, ook niks van te zeggen. Vrije trappel van Polster. Hoog en ver van Tom Dijkman wordt weggekopt uit de verdediging. En dan mag Christiaans erachteraan. Maar daar is een speler van Holwierde. Is nog veel sneller bij de bal. En nu wil iedereen wel ingooien. Maar Holwierde mag ingooien. We zijn onderweg, Gert. 7 minuten in de tweede helft. Ik hoop tenminste dat die klok nu wel goed loopt. En de stand is nog steeds 0-1. Holwierde wil wel in de tweede helft. Maar moet nog zien dat het lukt. Goed, 0-1. Olvier de Polster.
0: Vijfde klasse E, Kloosterburen Stedum is in de 58e minuut gescoord. 4-2 voor Kloosterburen, doelpunt te maken Rick Seelen. En in de tweede klasse J, waar Bedum in speelt, Zuilaren tegen Bedum. De 40e minuut 2-1 door Thijs Boskamp van Bedum. DVC tegen Veenam 1894, dan hebben we het over de derde klasse R, Luc Veenstra.
2: Minuut 53, Gert. En we zagen net een aanval van DVC. En even kijken, Bram Mulder die ging door op de keeper. En de keeper die was te laat bij de bal. En die pakte Bram Mulder onregelmatig bij het shirtje vast. En waarvan iedereen dacht, nou, dat wordt een rode kaart. Gaat de scheidsrechter een gele kaart. Wat eigenlijk wel terecht was. Want een rode kaart was, denk ik, wel... Wel te streng gestraft. Want het was eigenlijk aan de linkerkant van het veld. Het was niet op het midden van het veld. Maar de stand is hier nog steeds 0-0, Gert.
0: Helemaal goed. Zometeen ook het vervolg van Middelstum Oosterparkers. We gaan zo bellen met Bart Poortinga. En natuurlijk DVC Veendam, Holwier de Polster. Allemaal nog in dit uur bij Eems Delta Sport. Eerst even een plaatje van Rihanna. Gejat van drukwerk, maar toch...

0: laten we Rianne even voor wat Rianne is, want we gaan naar Appingedam. Naar Luc.
1: Ja, ik zit hier in minuut 57 en een aanval van Veendam. En de bal werd bij DVC niet goed verwerkt. En die werd eigenlijk wel goed ingeschoten. Jij moet even zien, ik kan niet snel zien wie het is. Dus de doelpunt daar, oh kijk eens, de nummer 11. Even kijken, dat is Dinan de Jonge. Die scoort hier dus de 0-1 voor Veendam in Appingedam.
0: Helemaal goed. Ja, niet goed, maar goed. 0-1 dus daar in burgemeester Willemans Sportpark. Waar ze ook voetballen, dat is in Middelstum. Op het sportterrein al daar. Middelstum tegen de Oosterpark. Een uur geleden spraken we Bart en toen maakten we live de 0-1 mee zo'n beetje. Bart, hoe staat het er nu voor? Want in de app, hè, mensen de app volgen ze langs het veld ook heel veel. Er stonden wat hele rare dingen in. In ieder geval, dat stond iets meer dan wat het was.
2: Ja, klopt, helemaal. Het is, de actuele stand is inderdaad, de 1-0 of de 0-1 is inderdaad een eigen doelpunt geweest. De bal werd verrichting veranderd door Nord en Luid. En de 2-0 was, of de 0-2 moet ik zeggen, dat was een heerlijk afstandsschot van, denk ik wel, van wat 30 meter waar die heel mooi in de kruising vloog. En ja, het is, de actuele stand is echt 0-2.
0: En is het nog steeds dat je zegt van Middelsom, die laat het er nou bij hangen of gaan ze er nog wel voor?
2: Nou, ze doen pogingen toe om er wel wat aan te doen. Middelstam is begint beter aan de tweede helft. Maar de eerste helft vond ik Oosterparkers iets beter aan de bal dan Middelstam.
0: Nou, helemaal goed. Ja, nou ja, we hopen natuurlijk dat er een ommekeer komt in die wedstrijd. Ik vermoed van niet. Volgende week hoeven jullie niet meer. Dit is de laatste wedstrijd volgens mij, dacht ik.
2: Dit is de laatste wedstrijd. Geen na-competitie, niks. En het is... klaar na de laatste fluistering van de scheidsrechter voor dit seizoen.
0: Het is gebeurd en dan kunnen we zeggen dat gebeurd. En dan is het, even kijken, Oosterparkers die gaan jullie nog voorbij op de ranglijst. Maar goed, jullie staan er.
2: Is niks... dat zo?
0: Ja, toch? Ja, toch? Oosterparkers die staan, even kijken. Oosterparkers hebben 25, oh nee, die blijven het mooi achter. Sorry, blijven die achter jullie. Ja, nee, puntje.
2: Ik wou dat zeggen, vergis ik me nou dan? Jij bent zo kundig, je weet dat natuurlijk.
0: Ook uw presentator maakt al eens foutjes. ook wel eens een doelpuntje, maar dat maakt het allemaal niet uit. In ieder geval, ze komen vlakbij, op een punt afstand, als het stand zo blijft. Laten we het daarop houden.
2: Ja, nee, daarom. En we gaan het zien. Volgend seizoen hopen dat de mensen die nu allemaal afwezig zijn, geblesseerd zijn, dat die volgend seizoen weer terug zijn. En dan kunnen we wel wat moois gaan verwachten. Dit is eigenlijk een beetje middels van dit seizoen een grijze middenmotor.
0: Ja, en dan gaan we jou als het goed is ook weer spreken. Ik weet niet of de contractonderhandelingen al zijn gestart, maar we hebben je er graag bij natuurlijk.
2: Ik wil er patiënt bij hebben, ja.
0: Je krijgt een loonsverhoging van 10%.
2: Oké, 10% van niks is ook niks, hè?
0: Ik bedoel maar. we spreken elkaar weer een hele fijne vakantieperiode toegewenst, Bart.
2: Dankjewel, Gert. Succes met je programma verder. En we spreken elkaar volgend seizoen weer.
0: Gaat goed komen, tot volgend seizoen. Hoi, hoi.
2: Oké, hoi, hoi.
0: Die nog niet vrij is, is Gerard Pijpen, want die moet volgende week nog aan de bak. Die zit bij Holwier de Polster.
3: Ja, en hier is ook nog gescoord, Gert. De Spijksters kwamen 2 minuten geleden op 0-2. En daar stonden zoveel mensen. Ik heb niet kunnen zien wie hem maakte. Maar dat kun jij vast wel zien, denk ik.
0: Ik ga voor jou
3: wie
0: kijken.
3: Die goal gemaakt heeft. Maar er werd geknoeid in het rechter verdedigingsblok van Holwierde. En toen kwam Robin Kuipers. Die kwam er ook nog uit. Die kon niet bij de bal. Die was te ver weg. En toen kreeg die bal een klein tikje. Ik denk van Mark Leijnenma. En toen werd hij ingeschoten. Klaas door wie?
0: Jesse Smit.
3: Oh, Jesse Smit. Nou, ik vind Jesse niet aan zijn beste periode bij Polster bezig de laatste weken. Maar ja, goed, je moet er wel staan als spits. En je moet ervoor zorgen dat je een doelpunt maakt af en toe. En dit is een kwestie van 0-2 prestige. Maar goed, hij telt wel. En dat betekent, ja, Torbert is nu in het veld gekomen. Hierin er is nog iemand in het veld gekomen voor... Koen Tuil is ook in het veld gekomen, zag ik. Polster krijgt nu een vrije trap hier aan de linkerkant. Die wordt genomen door Jelmar Christiaans. Die ter hoogte van de 16 meter lijn. Iets naar links komt die bal, wordt laag voor. En dat is, levert over het algemeen nog wel eens gevaar op. Oh, scheidsrechter in de weg. Ja, dan moet er een vrije bal gegeven worden. En dan is het een kwestie van Polster moet die bal terug. En dan nog eens een keer. En dan wordt hij ingekopt ook nog wel. Maar daar staat Robin Kuipers. Hij strekt zich even en pakt de bal op. 0-2. Nou, het kan dus wel met de Spijksters. Vorige week niks. Maar nu, ja, alles. En we krijgen nu een vrije trap voor Holwierde. En ook geel of niet? Nee, geen geel. Dat leek er even op dat scheidsrechter in zijn broekzak poelde naar de kaart. Maar die blijft zitten waar die zit. Goed, Hovier de Moed dus. Die laatste, nou ja, wat hebben we? Laatste half uur. We hebben 61 minuten op de klok. En daar is niks mis mee. Maar we gaan nog een spannend half uurtje tegemoet, Kert. En de zon breekt zelfs door. Nou, had je dat voor mogelijk gehouden?
0: Nee, niet echt. Maar goed, ik gun het je wel. Helemaal goed. Gescoord is er ook in andere wedstrijden die we volgen. Kloosterburen, Stedum onder andere. Daar werd 4-2 in de 58e minuut door Rick Seelen. Rick speelt bij Kloosterburen. En daarna ging het los. 61e en de 68e minuut scoort Stedum een doelpunt. Het staat daar dus 4-4. Spanning alom. En bij Medenwagenborgen Boys wordt het alleen maar erger voor de boys. In de 65e minuut scoort Mark Slim de 4-1 namens Meden. DVC tegen Veenam 1894. Daar werd gescoord. Luc, weet je wel door wie?
1: Ja, door Dinant de Jonge.
0: Gemeen,
1: door Dinant de Jonge. Heb jij mij even toegefluisterd? ik wil eigenlijk eerst eens even beginnen met een compliment aan Gerard. Dit doet mij echt denken aan vroeger, weet je wel, dat je nog geen televisie had, dat je met z'n allen voor de radio zat te luisteren naar een voetbalwedstrijd. Gerard, jongen, top. Dat doe je hartstikke mooi. Nu even naar DVC tegen Veendam. Ja, het is nu wel zaak voor de DVC dat ze de koppen er even bij houden. Het is natuurlijk 0-1 door Veendam. En de aanvoerder van DVC, die volgens mij kan die daar een beetje slecht tegen. Die begon wat te mekkeren tegen die scheidsrechter. Ja, en die presenteerde hem ook een gele kaart voor de neus. Maar ik hoop dat ze de koppen erbij houden. Tot de 60e minuut is het eigenlijk... volgens mij niet verdiend voor Veendam, hoor, dat ze met 0-1 voorstaan. Want DVC vond ik eigenlijk wel de betere ploeg. We zitten nu in minuut 64, Gert, luisteraars. En de stand is hier in het voordeel van Veendam.
0: Laten we eruit gaan naar het nieuws van 4 uur alweer. Heb ik je nog een tussenstandje te melden. Bij Metenwagenborgen Boys is gescoord. En daar is gescoord door Erik Kort. Dat betekent 4-2. We gaan eruit met Tiffany en I Think We're Alone. Nou, we zijn terug na het nieuws van 4 uur voor het derde en laatste uur van Eems Delta Sport. Wat mij betreft, tot zo!

0: Dit Hoge Land.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de Malediven is een bergingswerker omgekomen bij het zoeken naar de Italiaanse duikers in een grot. Volgens de regering van de eilanden was het slachtoffer een militaire duiker. Hij overleed in het ziekenhuis aan Kessel-ziekte, mogelijk doordat hij te snel boven water kwam. De Italianen naar wie wordt gezocht kwamen deze week vast te zitten in een grot op 50 tot 60 meter diepte. Tot nu toe is één dode boven water gehaald, maar vier anderen wordt nog gezocht. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Sinds oktober geldt er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. En dat bestand wordt door Israël geregeld geschonden. Want zegt in Gaza Hamas-doelen aan te vallen. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de dierinspectie ontdekte dat ze haar honden zwaar verwaarloosden. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen. Ze kregen te weinig drinken en in hun voerbakken zat beschimmeld vleesmelt op Nieuw-Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Vorige record stond op zo'n 20,5 meter. Stond ook op naam van Schilder. En het weer zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Kijken of ze dan een mannetje kunnen bereiken.
0: Met Hoogland.
2: Je gaat vast en zeker passeren en op snelheid proberen om zijn man uit te spelen. Maar dat lukt niet. Hij is de bal kwijt.
3: Bij garage Boersma staat de service hoog in het vaandel.
2: Geen verrassingen,
3: betrouwbaar
2: gezien.
3: En pakkundig. Garage Boersma voor occasions, overtreding op Mark.
0: Altijd bij de hand. Het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de Malediven is een bergingswerker omgekomen bij het zoeken naar de Italiaanse duikers in een grot. Volgens de regering van de eilanden was het slachtoffer een militaire duiker. Hij overleed in het ziekenhuis aan Kessel-ziekte, mogelijk doordat hij te snel boven water kwam. De Italianen naar wie wordt gezocht kwamen deze week vast te zitten in een grot op 50 tot 60 meter diepte. Tot nu toe is één dode boven water gehaald, naar 4 anderen wordt nog gezocht. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Sinds oktober geldt er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Maar dat bestand wordt door Israël geregeld geschonden. Het land zegt in Gaza Hamas-doelen aan te vallen. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de dierinspectie ontdekte dat ze haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen. Ze kregen te weinig drinken en in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter. Stond ook op naam van Schilder. En het weer zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
3: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
4: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
5: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
6: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
7: Technisch expert Jansen,
6: Marianne.
0: TechnischExpertJansen.nl. Omroep het Hoogeland.
8: We spreken elkaar weer. Geniet van de winst en tot de volgende keer.
9: Oké, dankjewel.
8: Jo Anton, hoi. Anton Velis vanuit Emmer Compascuum. Gescoord is er ook bij de Fivel tegen Sios uit een penalty. Scoort Menno Dijkstra in de 64ste minuut. De 1-1 voor Sios. DVC, Veenam 1894, Luc Veenstra.
10: Ja, DVC komt hier eigenlijk wel verdiend op 1-1. Een afgeslagen bal die werd tot corner verwerkt door een van Veendam. En die corner werd genomen door, Bram Mulder. En werd eerst ingekopt door Leon Hesselink. En die werd eigenlijk wel goed gered door de keeper van Veendam. Maar dan hebben we Devan T. de Wind. Die kwam er als de keeper bij en die gaf het laatste tikje. En eigenlijk, DVC die was het even kwijt 10 minuten. Maar ze nemen eigenlijk het hef alweer in de handen in deze wedstrijd. En dat... daarom staat die stand 1-1 ook op de scorebord. En eigenlijk is dat ook al meer dan verdiend. Dus minuut 75, de stand 1-1 hier in Appingedam.
8: Helemaal goed, Luc. Helemaal goed. Ja, ik ben met van alles en nog wat bezig, want we zijn natuurlijk met meerdere wedstrijden. We hebben Bart Poortiga van Middelstum gehad. We hebben Gerard natuurlijk zometeen ook weer. Anton Velis hebben we gehad. We moeten alleen een Geert-Jan Reinders hebben. Bikwik 1887 tegen Loppersum. Dat is de wedstrijd. Wordt afgewerkt op de Essenberg in Groningen, in Haren, Groningen. En Loppersum, we spraken Geert-Jan een uur geleden. Toen stond het nog 0-0. Maar wat is er allemaal gebeurd, Geert-Jan?
11: Ja, wat is allemaal gebeurd? Kijk, in de 45e minuut, zeg maar, komt onze keeper uit de goal. Dat totaal onnodig was. En nou ja, dus komt hij, ik was wel na van de actie van de Rotterdam. Die speler raakt je net. En dat is er maar één mogelijkheid. Penalty voor hun. Nou, die ging de feilloos in. Maar de keeper had er echt helemaal niks te zoeken. Nou, en dan heb je nog hoop. En na de laatste twee wedstrijden eruit gehaald. We zeiden, nou, penalty killer. Maar in dit geval dus niet. Dus zei de hele wedstrijd. Trek jezelf van voetbal met nog 10 minuten. Wat beter. Af en toe gevaarlijk met Bikwik. Maar goed, dat zou zo mooi zijn in het gelijkspel. Dan is Bikwik is klaar en Loppen is klaar. Dat werd erbij. In mijn tijd werd er dan zelfs wat gedeeld met een knatje bier en zo. Maar dat sprak me daarna. Maar ik weet niet, die tijd is denk ik geweest.
8: Inflatie, Gerjan. Helemaal inflatie. Ja. Ik weet niet wat er allemaal gebeurt, maar het is net als er een of andere orkaan voorbij komt.
11: Het zit best aardig dat de dikke Lappers krijgt ook gewoon kansen. Nou ja, we gaan er net niet in. Net een been, net één keer tegen de paal aan. Het is net niet zo. Dus we hebben 10 minuten. Nou ja, we houden natuurlijk de hoop.
8: Ja, maar hoop moet je altijd houden. We houden het ook even in de gaten, Geert-Jan. Mocht het nodig zijn, komen we nog bij je terug. En anders dan, ik wou zeggen, volgende week spreken we elkaar. Maar we sturen volgende week ook een verslaggever naar Loppersum. Dus we horen het wel. Komt allemaal goed.
11: Ja, dat klopt. Maar goed, er moet geen groen geel. Dus ja, normaal gesproken. Je hebt toch geen wedstrijd verloren. Dus die verlies je daar.
8: Nee, precies. Ja. Maar bij gebrek bij aanbod moeten we wel kiezen. En dan worden Loppersum en NEC, daar zijn we bij aanwezig volgende week. Ja. Zo simpel is het.
11: Oké, goed.
8: Nou, bedankt voor je bijdrage. Tot de volgende keer, Geert-Jan.
11: Ja, tot de volgende keer.
8: Hoi. Zometeen de eindfases van de wedstrijden. DVC, Veendam en Holwier de Polster. Zover is het nog niet. We gaan eerst even naar een single van de Rolling Stones. Hij is leuk. In the Stars.

0: En we gaan schakelen met het burgemeester Wellemans Sportpark, Luc.
1: Ja, er werd een diepe bal gespeeld op Leon Hesselink. En die legde de bal heel goed op Joostje Blokzeil. En die maakt er met een beste goal 2-1 van hier op het sportpark in Appingedam. Eigenlijk, wat ik net ook al zei, is het eigenlijk wel verdiend wat DVC de laatste 10 minuten laat zien. Gert, dus de stand is in het 2-1 het voordeel van DVC. In minuut 79.

0: blijft een leuke plaat, die van de Rolling Stones. Het album Foreign Tongues komt ook weer in juli uit. Ik geloof 7 juli. Ah, heb ik niet genoteerd. Ergens in begin juli komt het album uit. Foreign Tongues heet dat album. In de Stars, dus die zwaar bejaarde rockers, die doen het nog steeds. Nou wil ik niet de link leggen met Gerard over zwaar bejaarde rockers, maar we hebben wel Holwier de
1: Pol. Ik was het zelf van plan. Zwaar bejaarde verslaggevers. Ik weet niet waar ze mee bezig zijn, maar ze halen de ballen voor de helsdeuren weg momenteel. En gaat allemaal maar net goed. Even geleden een bal, een schot vanaf de linkerkant. Die werd prima hoor, door Kevin van Dam over de lat gewerkt. En dat leverde een hoekschop op voor Holwierde. Die hoekschop die kwam ook wel. En dat was ook niet verkeerd. Maar die bal die werd tegen de paal gekopt door een Holwierde speler. En ja, slecht verwerkt door de volgende. En toch op post en uitverdedigen. Zo doen we het nog steeds met nog 9 minuten te gaan. Die stand van 0-2. En kijken wat we nu krijgen. Ja, dan gaat er een post speler alleen op. Nee, dat doet hij niet. Oh, de invaller hier. Wie is het? Even kijken hoor. Daan Bos was het. Die als invaller voor de Mark Leijnemeij in het veld is gekomen. Die probeert het wel, maar onvoldoende om die doelman van Holwierde te verschalken. Komt Holwierde er weer uit met een lange bal, maar dat levert echt helemaal niks op. Het is een beetje wat Holwierde betreft met de moed der wanhoop. Proberen, pompen. Maar echt helpen, echt gevaarlijk. Nee, en dan heb je ook nog met een goede doelman te maken. En nou gaat weer Daan Bos en die geeft de bal voor. Maar die strandt op een verdediger van Holwierde. En dan nog eens een keer kan die. Maar die bal is eigenlijk te laag om voor gevaar te zorgen. Maar dan is Holwierde de bal nog niet. En dan moeten ze proberen om die posterspelers de bal afhandig te maken. En dan gaat Tom Dijkman, die zich zo net ook boos maakte bij de scheidsrechter. En dan zou hij zeggen, schiet eens een keer. En dat doet hij ook wel. In dit geval was het Kevin Uiloorn die schoot. Maar die schiet naast en over de goal. En dan krijgen we nog een wissel bij Polster. Wie erin komt is me niet helemaal duidelijk. En wie eruit gaat nog minder.
0: Nou,
1: dan
0: gaat, ik dacht
1: Jesse Smit.
0: Dan gaan we even naar DVC tegen Veendam.
1: Ja, doe maar.
0: Luc, kom er maar in.
1: Jo.
2: Ja, de stand hier was hier in minuut 82. 3-1 in het voordeel van DVC. We zagen eigenlijk wel een kopie van de 2-1. Even kijken, Leon Hesseling had de bal en die speelde hem naar Joost Blokzeil. En die zette twee mensen van Veendam in het hemdje. En die schoot onberispelijk in. En dat betekende eigenlijk de 3-1 voor Veendam. Of voor DVC, sorry. En eigenlijk is het wel meer als verdiend. Veendam die laat eigenlijk de kop al een klein beetje hangen. Dus in minuut 84, Gert, is het 3-1 in het voordeel van DVC.
0: Helemaal goed. En dan kan je ook melden dat de keeper van de Fievel, en dat is een van de Bosjes, een rode kaart heeft gekregen. De keeper Michael Bos kreeg in de 85e minuut de rode kaart daar tegen de wedstrijd tegen Sios. Het is daar 1-1. Dat hadden we al wel gemeld volgens mij. Dus dat is spannend. Polster nog steeds aan de bak daar in Holwierde, Gerard.
1: Ja, verdedigend. Maar nu is Jelmer Christiaans in het bal. Ja, die heeft natuurlijk ook de snelheid van het eerste uur niet meer. Maar hij loopt wel zijn verdediger eruit. Maar hij lijkt de bal ook kwijt onderweg. Terwijl de druppels hier weer vallen. En dan is het Holwierde. Maar dat is ook veel te onzuiver allemaal. Vooral de stilstaande situaties. Die leveren Holwierde kansen op. Hoekschoppen. En daar zijn ze altijd al gevaarlijk mee. Maar ja, geen geluk vandaag. En dan is het nu Jurrie Torber die de bal doorkopt. En dan is het weer daar Ton Dijkman die bal uit de 16 meter. Nou, jaagt, zullen we zeggen. En kunnen we hier iets mee? Ja, dit doet Jesse Smit uitstekend. Dan valt hij ondersteboven. Wesley Bos. Hij zal ook moe zijn. En dat begrijp ik ook wel. Maar hij glijdt uit op het natte veld. En dan is die mogelijkheid die in de aantocht was, is verkeken. Nu weer een aanval van Holwierde over de linkerkant geprobeerd. Maar nee, dat is ook weer te onzuiver. Ja, die jongens kijken natuurlijk ook op de klok. En die zien daar 84 minuten staan. Ja, en dan de snelheid moet omhoog. Maar de snelheid gaat vaak ten koste van de zuiverheid. En dat is nu ook een beetje het geval. Daarom Gert, 5 minuten nog officieel. Stand Holwierde Polster 0-2. Maar zullen de Spijksters trots en blij zijn.

0: En we halen Caro Emerald weg. Jammer genoeg, we gaan naar Gerard.
1: 0 tegen 3 wordt het hier. Een prima uittrap van Kevin van Dam. Die bal die gaat over een verdediger van Olwierde. Daar loopt Jesse Smit. En die blijft nuchter en kalm. En schiet de bal voorbij. Doe maar Robin Kuipers. 0 tegen 3. Nou, voor zover het nog niet gespeeld was, dan is het nu zeker gespeeld. Want dit is de genadeklap voor de Holwierders. Dat kan bijna niet anders. Nee, en Jesse bleef heel rustig, heel kalm. En schoot die bal heel beheerst langs Robin Kuipers. 0 tegen 3 voor de Spijksters. En dan gaat Jelmer Christiaans naar de kant. Nee, die gaat niet naar de kant. Er staat een invaller klaar, maar die moet nog even wachten. Nou ja, goed. Mike Kraan naar de bal en die geeft hem maar eens een keer naar buiten. Maar ja, dan onderbreekt hij allemaal Christiaans. Dat zo ongeveer weer. Het is veel te onzuiver. Het zit er gewoon niet in bij de Holwierders. Wat Polster vorige week had, heeft de Holwierder nu. En nu mag Polster zelfs ingooien. Daar zijn de Holwierders niet blij mee. Maar het gebeurt wel. 0-3 Geert. Officieel, 2 minuten nog. Kan niet meer kapot voor de Spijksters.
0: Vivalcios 1 tegen 2 inmiddels geworden. Doelpunt te maken Bouke Hoekstra in de 80ste minuut. Dat betekent dat ze daar ook nog lang eventjes moeten. En bij Heracliden HFC 15 ook gescoord. 1 tegen 2. En voor de mensen die het allemaal volgen willen, Leeuwenborg tegen Lycurgus staat 2 tegen 0. DVC Appingedam tegen de mannen van Veenam 1894 stond 3-1. Is dat nog steeds zo, Luc?
2: Minuut 89, Gert. Ja, de stand is nog steeds in het voordeel van DVC. 3-1. En eigenlijk is dat ook wel verdiend. Er zijn een aantal spelers van DVC die vallen eigenlijk wel neer met allerlei krampen verschijnselen. Want ze hebben echt wel hun stinkende best gedaan. Een hoop tempo in deze wedstrijd. Ik denk wel dat zij, ik zit nu in minuut 90, dat ze deze 3 punten hier op het hier in Appingedam houden, Gert. Dus de stand hier in minuut 90, 3-1 in het voordeel van DVC.
0: Helemaal goed. Bij Medewagenborgen Boys ook gescoord. 77ste minuut maakt Robert Duintje de 5-2. En 13 minuten later in de 90ste minuut. Rick Remmers maakt 6-2. Ook de laatste wedstrijd. Dus geen winst voor de Wagenborgen Boys. Ik maak het een beetje positief. Gaan we weer nog even voor de slotfase. Holwierde de Pols, zeg je dat?
1: Ik had net even mijn microfoon weggelegd, Gert. En even de paraplu op. Maar de paraplu kan weg. En dan pakken we de microfoon weer ter hand. 89 minuten daar. Officieel aan de andere kant op de klok. 0 tegen 3. Het zal pijn doen in Olwierde hoor. Want prestige is natuurlijk altijd nog tussen de beide ploegen is groot. Hoewel dit een bijzonder, bijzonder sportieve wedstrijd was. Daar valt niks, helemaal niks om af te dingen. Tuurlijk. Wat ik wel eens vaker zeg, overtredingen horen bij het voetbal. Maar dit waren eigenlijk geen overtredingen in die zin dat je nou zei van vasthouden. Nou, daar krijg je geel voor. Maar dat is geen overtreding om een ander te raken, om een andere speler te raken. En dan Polster maar weer in de aanval. Jelmer Christiaans nu in balbezit. Probeert hem heel mooi dood te leggen. Maar dat mislukt. Maar hij is de verdediger nu wel kwijt. Komt die bal komt laag voor. Maar in de voeten van een verdediger van Olwierde. En dat betekent dat Olwierde er nog eens een keer uit kan komen. En dan is het Tom Dijkman nu in balbezit. Terwijl er een speler van Polster krimpend van de pijn op het veld blijft liggen. Ik ga dat niet vol praten, Gert. 90 minuten staat op de klok. De stand is hier 0-3. En als er dan ook nog verzorging in het veld moet komen. En daar lijkt het op. Nou, daar lijkt het ook weer niet op. Ze helpen hem maar zelf omhoog. En dat is misschien ook wel het allerbeste. Om Tom Dijkman helpt. Wie is het? Even zien. Koen Biemond omhoog. En dan scheidsrechtersbal voor Tom Dijkman. Nou ja, goed. Dan zou je zeggen, scheidsrechter, het is wel leuk geweest. Laatste wedstrijd van de competitie. Polster kan met een gerust hart op vakantie gaan. En dat betekent dat de Holwierde toch volgend seizoen uit een ander feitje moet tappen. Want ze doen wel alsof ze ieder jaar mee gaan doen. Om nog een hele goede mogelijkheid voor de Spijksters. Waarbij Robin Kuipers de hoofdrol krijgt vanwege de redding. Was een hele mooie kopbal. En ook een prima redding van Robin Kuipers. Maar waarbij de Holwierders zoals ieder seizoen roepen dat ze wel bij bovenin mee willen doen. En dat eigenlijk al 2 jaar niet echt waarmaken. En de Spijksters die kunnen terugkijken op een prima seizoen. Ik zal zo meteen nog wel even na praten. En daar kwam die hoekschop. Wordt weggebokst door Robin Kuipers. En dan komt hij nog eens een keer. Nee, dat is te mooi. Dat is te mooi om waar te zijn. Van Jan-Marc Christiaans. Schiet hem over de goal. En dan is het afgelopen hier, Gert. En dan eindigt die wedstrijd in 0-3. En ik ga gelijk even. Ik weet niet hoe ver Luc is. Maar ik ben in zoverre wel er klaar mee dat ik gelijk toch even het veld inloop om even wat mensen aan het woord te laten. Vuurwerk wordt afgestoken. Maar ja, dat zijn spijksers en dat begrijp ik ook wel. Wat mij betreft, Gert, heb je een polkaartje of zo?
2: Hier 3 minuten.
0: Ja, ik heb een polkaartje of zo, maar ik kan ook Luc even wat laten zeggen natuurlijk. Hè. Luc, hoe staat het bij jou?
2: Ja, de stand is hier nog steeds 3-1, Gert. En ik zit even kijken, 3 minuten in blessuretijd. En ja, DVC die speelt deze wedstrijd gewoon lekker uit. Weet je, en eigenlijk Veendam laat de laatste 20 minuten niet veel zien. Dat eigenlijk ook helemaal geen kansen over. Eigenlijk is DVC de verdiende winnaar. En ook, ik moet wel zeggen, het is ook wel een sportieve wedstrijd. Geen harde overtredingen, weet je. En nou, daar mogen we ook blij om zijn, hoor.
1: Ik ben er klaar voor, Gert, hoor.
2: Nou, ik hoor net dat Gerard mij onderbreekt. Nou, prima, Gerard. Neem het maar over.
1: Ja. Trainer Groeneveld van Posten. Het kan dus wel, Bas.
3: Ja, zeker. Nou ja, vaak zo, hè. Na een slechte wedstrijd dan willen we wel. Dan willen we het goed maken. En volgens mij hebben we dat vandaag zeker meer dan gedaan.
1: Ja. Er was een periode, zo'n 5-6 minuten voor de rust. Tot een 5 minuten over het half uur. Dat halvierde de bovenliggende ploeg was.
3: Ja, met veel opportunisme en dat soort dingen. Maar ja, goed, vergeet ook niet, onze keeper maakt vandaag zijn debuut, Kevin van Dam. En,
1: ja, maar ik moet zeggen, die jongen heeft een geweldige wedstrijd gekiept, hoor.
3: Nee, absoluut. Maar je moet er wel even staan. Ik heb hem vanmorgen uit Leeuwenborg opgepikt, omdat hij al bij het tweede op doel stond. En Joris Dijkstra maakt zijn debuut. Ja, het is wel de derby, dus ga er maar staan.
1: Ja, eigenlijk jammer dat deze wedstrijd de laatste van het seizoen is. Want deze moet eigenlijk gespeeld worden, terwijl er nog van alles op het spel staat.
3: Ja, stond er voor ons natuurlijk nog wel. En als wij het vorige week niet zo weggegeven hadden, dan was het natuurlijk een fantastisch mooi eindscenario geweest. Alleen, helaas.
1: Ja, goed. Kijk je met een goed gevoel terug op de competitie?
3: Ja, zeker, zeker. Ik vind dat we echt een heel goed seizoen gedraaid hebben. Lang bovenin meegedaan hebben. Gewonnen van de bovenste ploegen, zelfs 2 keer van AFC. Gewoon fantastisch. Alleen ja, gedurende het seizoen verliezen wij ook wel 2-3 belangrijke jongens. En dat hebben we in feite heel goed opgevangen. Maar ja, tegen Middelsom zie je wel dat we dan net even tekort komen.
1: Ja. En ja, het is vaak zo, Jan-Marc Christiaans wordt hoog geprezen. Dat is ook zo, goede voetballer. Maar ik vind Mark Leijnema even gevaarlijk aan de andere kant.
3: Ja, zeker. En Mark werkt ontiegelijk hard, wint heel veel duels. Ook belangrijke duels. En in voetballend is hij gewoon enorm gegroeid. En dat is heel mooi om te zien.
1: Die jongens blijven allemaal, heb ik begrepen, komend seizoen.
3: Ja, zeker. Robin Owen is nog even afwachten met zijn blessure wat eruit komt. Die moet nog een MRI. Maar voor de rest blijven we mooi bij elkaar. En daar ben ik blij mee.
1: Spreken we elkaar volgend seizoen weer. Gefeliciteerd.
3: Dankjewel, gaan we zeker doen.
1: Jo. Goed. Dit was het nog niet helemaal, Gert. Want ik zoek natuurlijk ook even de trainer van Olwierde. Maar of die zich nou verstopt heeft of niet, weet ik eigenlijk niet. Dat zal die niet gedaan hebben. Maar ik zoek mijn spullen even op aan de andere kant van het veld. En dan is het een kwestie van, we gaan de overwinning van de Spijksters toch maar een klein beetje vieren. En wat dat betreft, dus geen probleem. 3-0 tegen Olwierde. Prestige, dat is de overwinning van vanmiddag. Maar ik kom zo meteen nog terug.
0: Is helemaal goed. Gaan wij intussen daar even naar DVC Veendam, Luc?
2: Ja, die beste man heeft er zin aan. Ik zit in minuut 6 van de blessuretijd. En iedereen zit ook te kijken. Volgens mij duurt het dan maar 3 kwartier. En 6 minuut blessuretijd, wat haalt hij het weg? Maar dat maakt ook niet uit. De stand is hier nog steeds in het voordeel van DVC. 3-1. Ik denk, hij kijkt nu op zijn klokje. Kijk, en hij fluit af. Dus de 3 punten blijven hier in Appingedam. En dat is wel eigenlijk wel verdiend. Ik ga direct even naar de trainer toe van DVC, als je dat goed vindt.
0: Is goed, ja. Gert? Prima. Is prima.
2: Goed, dus, hij moet niet weglopen. Nee. Trainer, kan je hem... Ja, hij loopt al weg, maar dat gaat niet gebeuren. Ik trek hem bij mij zijn shirtje. Eddie, dit is jouw laatste wedstrijd, of de laatste thuiswedstrijd hier zo bij DWC. En wat vond je van de wedstrijd?
4: Ik vond dat wij een prima wedstrijd gespeeld hebben. De eerste helft vond ik er al, toen hebben we een paar goede kansen gehad. En je komt op achterstand en toch heb je het weer goed omgedraaid. Heel goed.
5: Goeie goals.
2: Ja, dat klopt. Ik vond je de eerste tien minuten vond ik Veendam de betere ploeg. Maar daarna nam je het wel het heft in de handen. En eigenlijk had jij in de eerste helft ook wel een strafschop verdiend. Want iedereen die riep hier op het sportpark, nou, dat is een strafschop.
4: Ja, goed, hij zag het anders. Dus, maar goed.
2: Maar goed, ik wil je dus wel even feliciteren met deze overwinning. En ik roep ook nog even de aanvoerder van DVC bij mij. Brent, wat vond je van de wedstrijd, kerel?
6: Ik denk dat we een goed gevoetbald hebben op zich. Eerst helft wel goed. Ik denk een penalty hadden moeten hebben. Beste kant, ik kom zelf nog wat hij van de lijn gehaald. Tweede helft iets minder, denk ik, beginfase. Maar na de laatste 25 minuten of zo draait het helemaal om. En ik denk terecht gewonnen.
2: Ja, dat vond ik dus ook. Weet je, ik vond dit ook eigenlijk wel een van van jullie betere wedstrijden dit seizoen. Vond ik dus wel.
6: Ja, denk ik wel. Omlandia was ook heel goed hier, denk ik. Maar we hebben goed gevoetbald, denk ik. Goede kansen gehad vandaag. Verzorgd voetbal, weinig weggegeven, dus niet gek.
2: Hartstikke goed. Ik wil je nog even complimenteren, ook voor jouw spel, wat ik zie. Ja, alleen een gele kaart, daar willen we het niet over hebben. Maar nogmaals, gefeliciteerd met deze drie punten. Gert, de trainer van Veendam, die had ik voor de wedstrijd al gezegd. Die
0: is al weg.
2: Die staat nu direct in. Ja. Ja, die staat in de auto, maar die moet naar Altaveer. Want die heeft daar natuurlijk een wedstrijd tegen Altaveer. En dat zal een dikke druk worden, wat hij ook zelf zei. Dan houdt het voor mij ook op hier in DVC.
0: Helemaal goed. Spreken we jou volgende week weer. En dan ben jij vanuit Delfzijl te horen, denk ik.
2: Hartstikke goed, Gert.
0: Hey, dankjewel, Luc. Tot volgende week.
2: Yo, prima.
0: Yo. En voor de luisteraars die niet weten, de trainer van Veendam 1894 is Armand McAndrew. En die speelt ook nog in Oud-Veendam. En die speelt vanavond de wedstrijd in Altaveer. Dan zijn we daar ook weer van op de hoogte. Zit ik even op te wachten op Gerard tot hij wat heeft. Ik heb nog niks gehoord. Dus ik... mooi. Is goed. Dan gaan wij naar een stukje muziek. En dat doen wij met Sienna Spyro.

was Shannon Spyro uit de film The Devil Wears Prada 2 en Material Lover. En we zitten nog even te wachten op een gesprekpartner voor Gerda Pijper. Die moest nog even met een trainer in gesprek. En daar is hij nou op weg. En dat gaat ook allemaal goed komen. Maar die is er nog niet. Dus dan draaien we nog maar even een plaatje. En dat doen we met een Franse versie van een Nederlandse Eurovisie Songfestivalplaat. Snap je hem nog? Ik wel. Uit 1972 scoorden Sandra en Andres daar met Als het om de liefde gaat. In het Frans heet dat C'est pour demain.

Ook leuk om in het Frans te horen. Ik wist niet eens dat het bestond, maar dat is er dus wel. Sandra en Andres. Ja, nog steeds aan het wachten op een gesprek vanuit het sportpark Katmis in Holwierde. Voor een gesprek met een trainer. Gerard Pijper is nog steeds op zoek. Heeft zich nog niet gemeld. Dus ik kan je wel wat einduitslagen melden die van de wedstrijd die we gevolgd hebben. Davis, Jappingedam, Veendam 1894, 3-1. Bekwik 1887, Loppersum werd 1-0. En CEC, NEC, Delfzijl werd 0-3. Middelstum, Oosterparkers 0-2. Holwierde Polster werd dus 0-3. En wat hebben we nog meer? We hebben ook de Fivel Sios inmiddels afgelopen 1-2. Kloosterburen Stedum in de vijfde klasse E 4-4. En Medum Wagenborgen Boys is geëindigd in 6-2. Goed, dat gezegd hebbende krijg je zometeen van mij nog een compleet overzicht. Ik heb ook wat gekeken naar de rangen en de standen. In de vierde klasse E is het de eindstand als volgt. Leeuwenborg kampioen. Tweede plek Sios. Derde plek HFC 15. En de vierde plek Polster. 1 puntje, 43 punten Polster, HFC 15, 44 punten. Is dat zo? Ik zit even te kijken naar de eindstanden. Is dat zo? Heeft HFC? Ja, die heeft gewonnen van Heraklide inderdaad. Sios dus tweede met 47 punten. Spanning alom. In de derde periode is er van alles aan de hand. Want Sios natuurlijk, Leeuwenborg bovenaan met 18 punten. HFC 15, 15 punten. Polster 15 punten. En Sios 15 punten. Dat betekent dat daar wat gekeken moet worden naar het doelsaldi. HFC 15 heeft een doelsaldo van +8.

Elster ook en Sios van plus 6. Dat zal wat te maken hebben. Ik heb daar geen verstand van, dus dat zal wat te maken hebben met de derde periode. Daar kan misschien Gerard ons zometeen meer over vertellen als hij met een trainer in gesprek gaat. Maar ik denk dat wat ik zeg, zover is het nog niet. Ik denk dat ik even een plaatje ga instarten. En dat doen we even met een plaat van The Brian Setzer Orchestra. Even wat jump, jive en wail.

0: schakelen met Sportpark Katmis naar Gerard Pijper.
1: Ja, die Brevet, trainer van Alwierde. Het zat er eigenlijk niet in, ja, die vanmiddag.
2: Ik denk dat deze wedstrijd typeert hoe wij dit seizoen gevoetbald hebben, denk ik. Redelijk toch wel wat kansen creëren. In de eerste helft ook al veel bij hun 16 geweest. Maar we maken ze gewoon niet.
1: Nee.
2: Persoonlijke fouten, die tweede en die derde van die Polster maakt. Ik denk dat het deze wedstrijd precies beschrijft hoe wij dit seizoen hebben beleefd.
1: Ja. Ik vond jullie een periode beter. Zo'n 5 minuten voor het half uur, na 25 minuten, tot 35, 40 minuten in de eerste helft. Maar daarna zakt het ook weer weg.
2: Ja, ik vond ons sowieso in de eerste helft wel beter dan Polster. Niet veel beter, maar wel gewoon iets beter. Ik vond persoonlijk pas dat het echt in de tweede helft wegzakte. In de rust gaven we aan elkaar aan dat... dat we wat meer mannelijkheid moesten tonen. Als je ziet hoe Robbie door hun aangepakt moet worden. Dan moesten wij bijvoorbeeld met een Jelmer doen of met een Jesse Smit. Maar de tweede helft zijn we het helemaal kwijtgeraakt.
1: Ja, toen was het eigenlijk ook zomaar over. Waar komt dat dan van? Of waren de jongens ook zoiets van... wedstrijd, nou ja, goed. Maar prestige is toch ook belangrijk?
2: Nee, dat was niet het geval. Ik kreeg wel het gevoel dat die heren bij ons tot op het bot gemotiveerd waren om van Polsen te winnen vandaag. Dat gevoel had ik niet. Maar ik weet ook niet precies wat het is. Het is niet voor het eerste seizoen dat wij het even helemaal volledig kwijtraken. Als je kijkt de laatste 5 à 10 minuten hoe wij de bal nog niet 2 keer naar elkaar kunnen spelen. Ja, dat is wel zorgelijk. Ja.
1: Ja, en zij braken jullie aanvallen steeds op zo'n 20 meter voor de goal. Braken zij de aanvallen af. Maar dan zat ook een stuk onzuiverheid in bij jullie.
2: Bij ons, ja klopt. Nee, zeker. Ik vond ook, dat was begin tweede helft ook een paar keer. Dan konden wij... Wij zijn van het voetballen en dan zag je toch een paar keer dat wij een bal inspeelden. Dan werd hij te zacht gespeeld of dan werd hij 5 meter van de man gespeeld.
1: Ja.
2: Wat wij normaal, als je onze trainingen bekijkt, is dat absoluut niet het geval. Maar nu een paar keer, als ik kijk naar bijvoorbeeld Jort, die gaf een keer een bal op Kevin, die was veel te zacht. Jesse gaf een keer een bal op Tim, veel te zacht.
3: Ja,
2: dat was bij meerdere spelers het geval, ja.
1: Kijk eens terug op het seizoen. Je bent niet tevreden.
2: Nee, zeker niet. Nee. Ik denk de voorbereiding was veelbelovend. Dat je met de beker natuurlijk wint van derde klassers. Oefenwedstrijden wint van derde klassers. En ook overtuigend wint. Ik denk wij hebben een slechte seizoenstart gehad. Met veel randzaakjes, met scheidsrechters, et cetera. Wat ons wel heeft tegengewerkt. Ik denk toch wel dat in ons kopje heeft zitten. Bij sommige spelen in het kopje heeft gezeten. Dat je nu toch wel bij het geminste al negatief in de wedstrijd gaat zitten. Ik denk dat een beetje een rol bij ons gespeeld heeft.
1: Ja. Blijven alle jongens of komen er nog wijzigingen? Kijk, hoor, hier komen er ook 3 man. Dat nieuwe jongens misschien, maar ja, dat is maar afwachten natuurlijk.
2: Bij ons?
1: Ja, hoorde ik.
2: Ik heb nu een selectie van 28 spelers voor volgend seizoen. Daar zitten wel nog wat spelers van tweede bij, 3 of 4. Ik heb in principe mijn selectie relatief rond. Er zijn nog 1 of 2 spelers waar ik nog even mee moet praten. En er komen inderdaad nog wat spelers trainen. Maar als die niet komen, heb ik het in principe wel al rond. Dus het zal alleen maar een luxe zijn als die ook nog komen. Zeg maar.
1: Goed, spreken we elkaar dan weer.
2: Zeker. Ja.
1: En onder betere omstandigheden. Maar ja, ik ben Polsterman, dat weet jij, hè?
2: Dat weet ik, ja.
1: Dat heb ik wel duidelijk gemaakt. Goed, dankjewel. Goed, Gert, dit was het vanaf Sportpark in Alwierde. Polster wint met 3-0 hier van Alwierde in een prestigewedstrijd. Maar het grote verhaal is nu eigenlijk, heeft Polster nog na competitie of niet? Dat schijnt, iedereen is in verwarring. Niemand weet hoe het zit, niemand weet hoe het gaat. En niemand weet ook of ze nu wel of... want op doelsaldo schijnt HFC 15 met Polster gelijk te staan. Maar Polster heeft dan weer meer goals voor. En dat zou dan ook nog iets betekenen. Nou, ik snap er niks van. Houd de socials in de gaten. Daar komt het volgende week ongetwijfeld op terug. Wat mij betreft, tot volgende week, Gert.
0: Tot volgende week, Gerard. En bedankt voor jouw bijdrage van deze week. En excuses voor de wat storingen wat erin zaten. Maar dat heeft te maken met verlichting en dergelijke. Wat atmosferische storingen. Goed, dat was het vanuit Holwierde. Wij gaan eens even de balans opmaken met einduitslagen. Ja. En ik heb ze Mooi op een rij. De tweede klasse J, die zijn natuurlijk nog niet klaar. Maar dit zijn de tussenstanden. Drentina Gorig 0-6. Meppel Noorse Schut 2-0. Alcides Achilles 1894-4-2. Rode Grijpskerk 3-0. GVV Rapiditas Marum 1-2. En Zuidlaren Bedum 4-1. Dat vierde doelpunt is gescoord in de 78e minuut door Harold Kwant. Derde klasse R, dit zijn ze. Appingedam, DVC Appingedam moet ik zeggen. Veendam 1894 3-1. Luc Veenstra deed daarvan verslag. Dan hebben we Bikwik 1887 Loppersum 1-0. Geert-Jan Reinders deed daarvan verslag. Corinos Hoge Zand 0-3. CEC NEC Delfzijl 0-3. Anton Velis deed daarvan verslag. Groengeel VV Groningen hebben we 0-0 stand van. Dan moet je maar afvragen of dat klopt. En Omlandia Nikkelbokkers 1-6. Wilde van Helpman 2-0. En de tweede klasse J en de derde klasse R spelen volgende week ook nog een ronde. Dat geldt niet voor de vierde klasse E, die zijn klaar. Dit was de laatste speelronde vandaag. De Fivel Sios met een rode kaart voor de doelman van de Fivel. Het werd daar 1-2. Heracliden HFC 15-1-3. Leeuwenborg Lycurgus 2-0. Holwierde Polster, Gerard Pijper deed verslag 0-3. Middelstum Oosterparkers 0-2. Bad Portica deed verslag en Noordwolde Mamio 0-2. Daarvan hebben we niemand die verslag deed, maar het werd wel 0-2. Wat heeft dat nou voor gevolgen? Vierde klasse E, de top 4. Kampioen Leeuwenborg met 48 punten. Sios tweede met 47 punten. HFC 15 derde met 44 punten. En Polster vierde met 43 punten. Lycurgus die volgt daarna met 34 punten. De rest is veilig. Noordwold is gedegradeerd. De Fivel en Heracliden, volgens mij spelen die na competitie, voor zover wij er wat van snappen. In die vierde klasse E in de derde periode is het spannend. Geert hoort zeggen, Leeuwenborg die staat natuurlijk bovenaan, maar die is al kampioen. HFC 15 heeft 15 punten met een doelsaldo van plus 8. Polster heeft ook 15 punten met een doelsaldo van plus 8. En Sios 15 punten met een doelsaldo van plus 6. Als je dan kijkt inderdaad met de meeste punten voor, dan heeft HFC 15 14 punten voor, 6 tegen. En Polster 17 punten voor, maar 9 tegen. Wat gaat er dan door? Joost mag het weten. We gaan het voor je in de gaten houden. Volgende week zullen we er ongetwijfeld op terugkomen. Hoe, wat, waar en waarom. De vijfde klasse E hebben ook einduitslagen van. Eendrum tegen VVSV 09, 3-1. Kloosterburen Stedum 4-4. OKVC Roodzwart Buffalo 1-2. ZEC Noordpool 4-1. Warfum VVC Ster 2-0. En Ezingen KSC 2-1. En die spelen volgende week ook nog een ronde. De laatste speelronde voor de vijfde klasse G is als volgt geëindigd. Bato VVSV Oostwold. VVSV de VVS Oostwold 3-2. Pekla Nieuw-Wolda 3-0. Geo Scheemda 1-2. Medenwagen Borgenboys 6-2. En Mussel Westerlee werd 3-1. Want Harkstede ZNC hebben we geen stand van. Bato is natuurlijk kampioen. En ook deze ene laatste uitzending voor de reguliere competitie stuiten we na de einduitslagen af met een 12 wins uit de jaren 80. En dat doen we met Modern Talking en een special long version van Brother Louie. Na deze plaat het programma voor volgende week. Dus blijf luisteren, want dan heb je ook de wedstrijden voor de volgende week in petto.

Nou, dat was Brother Louie van The Modern Talking. En even snel het programma voor de volgende week. Want dan hebben we natuurlijk ook een sportprogramma. Want we hebben dan de tweede klasse J, derde klasse R en de vijfde klasse E. De 26e speelronde van 23 mei. Dit zijn ze. Tweede klasse J begint allemaal om 3:00. Achilles 1894 Drentina. SV Bedum tegen Roden. Gorecht SC Zuidlaren. Marum Alcides, Noorse Schut, GVV Rapiditas en LTC tegen Meppel. En Grijpskerk had vandaag zijn laatste wedstrijd, want die is volgende week vrij. De derde klasse R, ook de laatste speelronde. VV Hogezand, Wildevank, Helpman CEC, VV Groningen, DVC Appingedam. De Knickerbockers Correnos, Veenam 1894, Omlandia. Loppersum tegen Groen-Geel, daar gaat Gerard Pijper dan heen. En NEC Delfzijl, de Kwik 1887, met verslaggever Luc Veenstra. Dan de vijfde klasse E, ook de 26e speelronde, ook inderdaad de laatste ronde. KRC Warfum, FC Leo Ezingen, Noordpool UFC Kloosterburen, VVSV 09, OKVC, Stedum Eendrum en Zeester tegen ZEC. Roodstad Buffalo had vandaag zijn laatste wedstrijd, want die is volgende week vrij. We gaan nog een klein stukje muziek draaien, alvorens we eruit gaan. Dat doen we met Laura Pausini. En niet met Italiaanse plaat, maar met een Engelse plaat, I Surrender. Ja.

Nou, we draaien volgende week nog een keer weer, hoor. Die I Surrender van Laura Pausini. Want we zijn er alweer door. 3 uur lang sport is omgevlogen op deze 16 mei 2026. De middag waarin de Wagenborgen Boys zijn laatste wedstrijd verloor met 6-2 van Meeden. Toen Stedum gelijk speelde met 4-4 tegen Kloosterbuur. Met 1-2 van Sios. En Zuid-Laren. Stedum de basis. Hoe dat is, dat weten we zo, want ik moet even kijken hoeveel, want die wedstrijd was nou, dus ze hebben verloren met 4-1, dat was ook de einduitslag, dus ja. Verder hebben we Middelstum Oosterparkers in de vierde klasse E, werd 0-2, Bad Portica zag het gebeuren, en Holwierde Polster, de Polsterman Gerard Pijper zag ze zijn ploeg winnen op Kapnis in Holwierde met 0-3. En wat dan de einduitslag in de periode 3 is, dat hoor je van ons volgende week wel, want wij zijn er niet helemaal uit, we weten het niet. In de derde klasse R won CEC van, won NEC van CEC op hun veld. In Nemmerkopaskum werd het 0-3. Anton Velissen zag het gebeuren. En Bekwik verloor in Groningen van Loppersum. Loppersum verloor van Bekwik. Ik moet het wel goed erbij houden. Ik ben een beetje zenuwachtig, denk ik. Dus Bekwik won met 1-0 van Loppersum op stadion de Essenberg. Geert-Jan Reinders zag het allemaal gebeuren. En het was niet anders. DVC Appingedam won op het eigen veld op het burgemeester Welleman Sportpark in Appingedam met 3-1 van Veendam 1894. Luc Veenstra zag dat en ja, die zag het allemaal gebeuren. De verslaggevers, bedankt. En volgende week zijn we er weer met 2 verslaggevers, met Luc en met Gerard. De rest is klaar, of ja, is gewoon klaar. En wij zijn er weer volgende week ook om 2 uur met Eems Delta Sport. En hoor je het vervolg, wat we gaan doen en wat we niet gaan doen na de volgende week. Ik hoop dat er zo nieuws is van 5 uur. Anders wordt het stil en moet ik een muziekje draaien. We zien wel wat het wordt. In ieder geval tot volgende week. En anders tot zometeen bij Eems Delta Sport. Ik luister vanavond om 9 uur naar de Danger Zone met Remco en Marcel. Tot dan.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang in Nederland. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen enkele honderden mensen de straat op. In Groningen werd het kort onrustig met het NOS-journaal. Omdat er ook een tegendemonstratie
2: in de gang was. Is gedemonstreerd tegen
1: enkele tientallen mensen hebben in Den Haag gedemonstreerd bij Paleis Huis ten Bosch. Bij aankomst van de Indiase premier Modi vroegen ze aandacht voor het lot van Insia. Dat meisje werd 10 jaar geleden vanuit Nederland ontvoerd door haar vader en naar India gebracht. Moeder hoopt dat India haar dochter terug laat gaan naar Nederland. Modi heeft vandaag een ontmoeting met premier Jetten en daar staat het onderwerp op de agenda. 10 jaar geleden vanuit Nederland ontvoerd.
2: De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden, blijkt Timmy te zijn.
1: Voor die walvis werd afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet.
2: Gisteren
1: aan op het Deense eiland Anholt. Onze Duitse persbureau is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen omdat de walvis mogelijk besmette ziektes kan overbrengen.
2: Gisteren aan op het Deense eiland Anholt.
1: De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran.
2: Niet in de buurt te komen,
1: deskundigen, omdat de man onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam.
2: De Iraakse man die verdacht wordt voor het coördineren van aanslagen op
1: deskundigen
2: weten,
1: Iran
2: werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran.
1: Bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland zijn twee mensen omgekomen.
2: Op een Joodse school in Amsterdam
1: ontplofte het toestel in de lucht,
2: waarna
1: de brokstukken in een woonwijk terecht kwamen.
2: De slachtoffers zaten in het vliegtuigje.
1: Op de grond raakte
2: bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland zijn
1: en het weer zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden lucht.
2: Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon.
1: In het vliegtuig
2: 13 tot 16 graden
1: raakte.
2: Dit was het NOS Journaal.
1: En het weer zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon.
3: Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang in Nederland. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen enkele honderden mensen de straat op. In Groningen werd het kort onrustig, omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. Enkele tientallen mensen hebben in Den Haag gedemonstreerd bij Paleishuis ten Bosch. Bij aankomst van de Indiase premier Modi vroegen ze aandacht voor het lot van Insia. Dat meisje werd 10 jaar geleden vanuit Nederland ontvoerd door haar vader en naar India gebracht. De moeder hoopt dat India haar dochter terug laat gaan naar Nederland. Modi heeft vandaag een ontmoeting met premier Jetten en daar staat het onderwerp op de agenda. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werd de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen, omdat de walvis mogelijk besmette ziektes kan overbrengen. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. Bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland zijn 2 mensen omgekomen. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken in een woonwijk terechtkwamen. De slachtoffers zaten in het vliegtuigje. Op de grond raakte niemand gewond. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang en bezuinigingen in de zorg. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen honderden mensen de straat op. De demonstraties verliepen in het algemeen zonder problemen. In Groningen was het even onrustig omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. In de Britse hoofdstad Londen wordt door tienduizenden mensen gedemonstreerd. Er zijn twee protesten tegelijk aan de gang. Een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie. Er zijn zo'n 4000 agenten ingezet om de marsen in goede banen te leiden. Volgens de Londense politie gaat het om een van de belangrijkste politieoperaties in jaren. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter en dat stond ook op naam van Schilder. Ze is de eerste vrouw in 14 jaar tijd die de kogel verder gooit dan 21 meter. De achtste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonathan Narváez. De Ecuadoriaan was de sterkste van drie koplopers. Hij boekte zijn tweede ritzege. De Portugees Eulalio blijft leider in het algemeen klassement. En het weer nog vanavond droog, vannacht weer regen en morgen worden 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technischexpertjansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

Even overwogen om het openbaar. Even overwogen om persoonlijkheid. Best wel kwetsbaar, publiekelijke platform. Maar juist om die positie.

morgen nodig had. Het was geen zware keuze. Balenciaga's ingeruild voor stalen neus. Fuck it, ja je voelt die. De route wordt gewijzigd, maar het doel niet.

dierbare nieuwe les. Boterham met hagelslag, papa's doe je best. Dat is een manswoord, stabiliteit en balans, wat is je antwoord? Ik zal voor je zoeken, maak het mezelf makkelijk, dat is niet altijd de kortste route.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werden de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau DPA is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen omdat de walvis mogelijk besmettelijke ziektes kan overbrengen. En het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperatuur 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien ook wat zon. En dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: Marianne. Technisch expert
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: Hey.
1: Even overwogen om het openbaar. Even overwogen om persoonlijkheid. Best wel kwetsbaar, publiekelijke platform. Maar juist om die positie koos ik open kaart. Juist in die positie moet je het kaart trekken. Alles heeft een reden, ik geloof in dat. Ben zo weer terug, dan kan je elke bar rappen. Maar voor nu moet ik zijn wie ik vroeger nodig had. Het was geen zware keuze. Balenciaga's ingeruild voor stalen neus. Fuck it, ja je voelt die. De route wordt gewijzigd, maar het doel niet.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van minstens 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Israël meldt dat in Gaza een hoge Hamas-commandant is gedood. Hij zou een van de laatste nog levende kopstukken zijn van de terreuraanval van 7 oktober 2023. Volgens het Israëlische leger werd hij gedood bij een luchtaanval. Voorafgaand aan de finale van het Eurovisie Songfestival hebben in Wenen enkele duizenden mensen gedemonstreerd tegen deelname van Israël. Ze vinden dat de organisatie met 2 maten meet. Rusland mag niet meedoen vanwege de oorlog in Oekraïne, maar Israël is wel toegelaten. De demonstranten in de Oostenrijkse hoofdstad mochten niet in de buurt komen van het evenementencomplex waar vanavond de finale van het Songfestival wordt gehouden. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen,
3: met Marianne. Technisch Expert
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

duivel bestof ik in. Zit ik in te vissen, vlak die brugje. Omdat ik door ver weg van de rokte ben. Zoek ze moezen en de verte. Een trekker bloedert over.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Félicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend en ze hebben opgeroepen om Tutsi's te vermoorden. Ook zou hij een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Er vielen naar schatting 800.000 doden. Het straftribunaal in Den Haag oordeelde 3 jaar geleden dat hij dement werd en niet terecht kon staan. Félicien Kabuga was in de 90. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiaanse Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiaanse premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. Bij de zoektocht naar een vermiste Nederlander op Saba hebben de autoriteiten de hulp ingeroepen van het publiek. Er zijn een foto en een signalement verspreid. De politie wil ook weten of mensen hem een lift hebben gegeven of dat er camerabeelden van hem zijn. De Nederlander van 53 keerde woensdag niet terug van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en er worden speurhonden ingezet. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen, nummer 1.
3: TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

lopen gingen, dat er ook bie. Dat mocht je alles zo groot zijn, iets met mega. Boek gewoon onverstelbaar. En oindeloos en iets met giga. Maar ook groots. Nog zo'n woord dat niet gevuild maar beschreven kan.

schreef ik omdat je verdient. Omringd is nooit te down, ook al bepaar je het nou. Maar op de vroeg werd het betekend voor mij. Waar ik nooit wat te zeggen, hoe kan ik dit toch goed leggen? Ik gaf niet.

mooi lukt het niet. Nog nooit schreef ik nu wat je verdient. Misschien lukt het niet, ooit nog.

take your love to town. God's sakes, turn around.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou dus de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder, van rond de 30, zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Félicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn achter de slachting door Hutus onder Tutsis. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement. Hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid Streeting heeft zich, zoals verwacht, kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Het weer, opklaringen, vannacht weer periode met regen. Morgen bewolkt en wat regen, later stevige buien. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen
2: met Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
0: Omroep het Hogeland.

meesten binnenhalen zijn. Die grote jongens zeiden, denk niet met je eyes. Heb je controle over pussy, dan heb je een sterke mind. Krijg een AMG, maar heb een polo voor de bij. Soms heb je geen zin in al die eyes. Ik kwam een nigga tegen, hij zei, kosten zijn te taai, hè. Je moest hem zien, man, die man was aan het smilen.

eerste binnenhalen zijn. Die grote jongens zeiden, denk niet met je eyes. Heb je controle over pussy, dan heb je een sterke mind. Krijg AMG, maar heb een polo voor de bij. Soms heb je geen zin in al die ice. Ik kwam een nigga tegen, hij zei, kosten zijn te taai, hè. Je moest hem zien, man, die man was aan het smile.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moest daarbij de benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is de man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt er vanuit gegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De Vlaamse publieke omroep, de VRT, eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. En ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Félicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend en ze hebben opgeroepen om Tutsi's te vermoorden. Ook zou hij een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Het straftribunaal in Den Haag hoorde 3 jaar geleden dat hij dement was. Hij is niet berecht. Het weer opklaren. Vannacht periode met regen, morgen bewolkt en wat regen en 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen, dan mag je maar.
2: Technisch expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

let us get ourselves together, maybe. Yeah, I heard that, man.

Het benauwt me soms om voor te gaan, naar mensen die nooit leven. Ze zitten in glozen luchtkasteelden en nemen me in plaat van geven. Dan draai ik me om en sloed ik de ogen, en als ik dan even wacht,

noch mooiste wies, no lucht nie. Boor in de zon verbrand. Ik war bange als ik fouten zou en massa bij me koor. Of ook dat mijn totaal niks zeggen, de leeg

mooiste wiens nodig. Voor in de zon verbrand. Het is zonde dat ik het versteld maalt, maar het leven

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het Hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het Hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. De Vlaamse publieke omroep VRT eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. Ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. Ibrahim Afellay stopt als assistent-trainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet terug te keren. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt ook dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistent-trainer voor Peter Bos. Het weer. Vanuit het westen trekt vannacht af en toe regen over het land. Het koelt af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt en eerst wat regen. Later stevige buien met ook kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma. Gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

duivel bestond van ken. Zit ik in te vissen, vlak die brugje. Omdat ik door ver weg van de rokte ben. Zoek ze moezen en de verte. Een trekker bloedert over het land. Red komt toes van rustig tochtje.

Er is verrekte veel te zeggen, en er liegen nog veel meer. Ik wil mijn hart wel blootleggen, maar de liefde doet me zeer. Soms wil ik zakken naar de bodem. Laat de wereld hoe die is, en kom ik niet meer naar boven als een zinkend schip. Ik vind het prima daar beneden, je hebt zoveel moeten lijden. Het is niet eens lang geleden, ondanks ik weinig aan je gaf, was je met minder al tevreden. Dus hoe kan je van me houden, ik geef je eigenlijk geen reden. Ik ben een eikel en ik leer niet. En jaloezie is alles wat me dwars zit. Ik zei ik zal veranderen, maar weer niet. Ondanks dat er zoveel in mijn mars zit. Vlucht in een oceaan vol tranen, om te verdrinken in verdriet. Liefde om je hart te luchten.

was er iets waar ik om wenste, is dat liefde voor het leven. Ik je alles maar kon geven, wat je van me had gewild. En al was het maar een beetje, in de zomer of de herfst, in de winter of de lente. Jij bent alles wat ik wil, maar al is jouw kust veilig, vlucht ik in een oceaan. Wil niet kruipen, meer maar zwemmen, zo ver als ik kan gaan.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena met psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Félicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn geweest achter de slachting van Tutsi's door Hutu's. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement. Hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze weken vertrouwen in Starmer op en Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later volgen ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen, met Marianne.
2: Technisch expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het lied Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was het het populairste nummer. Met 516 punten won Bulgarije dus met afstand. De tweede plek was voor Israël. De derde plek was voor Roemenië. Rond het Songfestival was dit keer veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen in wie er meedoet. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of die uitslag klopt. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0... na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later op de dag stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou...